0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
6: Voetbal.
7: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
9: Tennis. Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga over gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympische Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische Sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische Talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische Talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking koming met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympisch Talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit er toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met...
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben. En sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van hey, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten. Dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is. Maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters, nou die inderdaad, ze komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een super mooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook gewoon wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ik krijg al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. Daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook weer supermooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Nou, het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om toch wel dicht bij de helden te zijn die het op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooi voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook al super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En u zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meeste toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super, super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds doordat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaar gemist hebben en die ons team compleet kan maken? Dus die kan meteen instromen. Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, andere kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympisch Team NL is ooit

0: of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben, ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talenten komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sporten worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
0: Ja, zeker. De talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is hij niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag, maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
0: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
2: All Sports Radio Live. Let me tell you.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Bye.

0: Sport Radio Live.
1: De roeiers en roeisters van Team NL die waren afgelopen weken in het prachtige Zell am See in Oostenrijk voor een trainingskamp. Belangrijke timing, want in augustus zijn de wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan in Amsterdam. En ja, daar wil het team uiteraard gewoon pieken voor eigen publiek. Een trainingskamp organiseren is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, hoe zit het eigenlijk met faciliteiten, onderdak, voeding en ja, wat te denken van logistiek? Teammanager Linde Schumacher was hier mede verantwoordelijk voor en kan daar alles over vertellen. Linde, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst even over de timing van het trainingskamp. Het was de afgelopen weken. Een logische timing op dit moment in het seizoen. Want ja, in augustus, die wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan, is wel belangrijk.
2: Klopt, ja, die zitten eraan te komen en dat voelt iedereen natuurlijk ook. En we willen dat daar natuurlijk heel goed presteren met het team. Ja, en dan begin je natuurlijk al veel eerder in het seizoen met dit soort dingen om daar goede resultaten neer te kunnen zetten.
1: Ja, dat idee van een trainingskamp, want je kunt natuurlijk, hè, de bosbaan heeft natuurlijk fantastische faciliteiten. Daar traint iedereen eigenlijk altijd al bijna non-stop natuurlijk. Waarom is er dan gekozen voor een trainingskamp in het buitenland? Is het dan toch even een andere prikkel? Of is het misschien de hoogte, wat extra rode bloedcellen zoals we dat zo goed kennen?
2: Ja, het is een combinatie van die factoren. Dus inderdaad, het kamp was op hoogte. En daar zitten voordelen aan fysiek. En dat is gewenst. En het is ook, wat ik geprobeerd heb neer te zetten, is een kamp waarin eigenlijk alle randzaken om het trainen heen, dat gefaciliteerd is. En dan hoop ik dat de roeiers eigenlijk gewoon 3 weken lang het trainingsschema wat de collega's mooi in elkaar zetten, gewoon kunnen volgen zonder dat ze worden afgeleid door andere dingen. Volledige focus op met de ploeg het trainingsschema draaien en het eten wordt gemaakt en het hotel is netjes. En dan kunnen ze eigenlijk vol focus op het trainen. Dat is wat ik dan hoop dat er op zo'n trainingskamp voor de roeiers gefaciliteerd kan worden. En natuurlijk de fysieke voordelen van de hoogte, dat samen.
1: Ja, en ergens kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk dat een andere plek, een ander uitzicht eigenlijk ook wel eens een keer fijn is natuurlijk. Anders zit je alleen maar op de bosbaan te trainen. Niet dat dat geen mooie locatie is, maar als dan ook het WK er is, is misschien even eruit ook wel lekker. Hoe zijn jullie eigenlijk dan bij het Zell am See gekomen? Ja, het is natuurlijk een prachtige plek, maar hoe zit dat dan met roeien?
2: Ja, dus wat eigenlijk de opdracht was, is om een hotel op hoogte of een verblijf op hoogte, een manier om van het meer van beneden naar boven te komen en een meer waarop geroeid mag worden. En tegelijkertijd niet te kort. Dus als het niet meer is dan de 2 kilometer bosbaan die we hier hebben, is ook wel lekker voor roeiers om niet de hele tijd te hoeven omdraaien, om gewoon lekker door te kunnen varen. Dus dat zijn dan de eisen. En dan is het gewoon zoeken naar locaties en vooral ook schakelen met gemeenten of we daar überhaupt mogen varen. Maar ook een hotel bereid vinden om eigenlijk voor de hospitality in het buitenland, in een specifiek skigebieden waar je dus liften hebt naar hotels bovenop een berg. Die zijn in april, mei helemaal niet open. Dus die moeten eigenlijk ook iemand hebben die daarvoor open staat om zo'n locatie open te zetten voor het Nederlands roeiteam. En ik denk dat we in Zell am See de juiste persoon op het juiste moment hebben getroffen. Die bij het hotel werkte waar wij verbleven tijdens het kamp. En die man die zag er de lol wel van in. En die heeft ons eigenlijk met alles geholpen van A tot Z. En ik denk dat we daarom bij Zell am See een goede combinatie van alle factoren hebben gevonden.
1: Ja, dus dat kwam eigenlijk fantastisch uit. Nu zit je natuurlijk ook met materiaal. Zo'n boot is niet klein en licht. De logistiek lijkt me dat ook nog wel wat voeten in de aarde hebben.
2: Ja, die boten zijn inderdaad groot. En ze gaan ook niet, als je een 8 roeiers voor een 8, dan nemen ze niet alleen een 8 mee. Ze nemen ook een 4 mee of een 2. Meerdere boten om verschillende soorten trainingen te kunnen doen. Dus er gaat eigenlijk een hele groot botentransport van Nederland naar Oostenrijk. En daar zitten dus ook nog weer dingen aan die geregeld moeten worden. Namelijk, waar gaan we dat dan neerleggen? En waar gaan we dan het water in? Want dat heeft uiteindelijk via, dus op een gegeven moment in mijn beste Duits, zo'n beetje heel Zellamzee gesproken. En zodoende kwamen we bij een watersportschool terecht. Die zei, nou, wij hebben wel plek voor jullie botenwagen en voor het botentrein wat je dan moet gaan opzetten. En ook plek om het meer weer in te gaan. Want een 8 is 18, 19 meter lang. Niet elke steiger is lang genoeg, als er al een steiger is, om die boot te water te laten. Dus dat was ook een zoektocht, wel een leuke zoektocht, maar inderdaad wel een puzzel.
1: Nou, je zegt in je beste Duits, maar dan helpt je achternaam natuurlijk ook wel in.
2: Ja, die helpt wel, maar ik ben niet geboren of getogen in Duitsland. Dus dat is, het is wel, men denkt vaak dat het beter is dan dat het is. Maar als je het vaak genoeg doet, en soms moet je ook, want in Oostenrijk willen ze soms niet Engels tegen je praten. Dan gaat het vanzelf, wordt het Duits heel goed. Of goed genoeg om jezelf duidelijk te articuleren wat je zou willen. En dan kom je een heel eind.
1: Ja, en nou ja, gelukkig, Zellamzee is niet per se de grootste plek. Dus volgens mij is het ook wel een beetje zo'n ons kent ons dorp toch ook wel. Hè? Dus iemand zoiets zegt van, oh nee, wij kunnen dat niet. Oh, maar misschien, weet ik veel, mijn buurman van 3 straten verderop, die heeft misschien wel faciliteiten. Dan moet je hem even bellen. Is dat ook zo een beetje gegaan?
2: Zeker weten, ja. Ik heb op een gegeven moment ook aan mijn collega's proberen uit te leggen hoe ik dan weer contact heb gehad met de burgemeester van Zellamzee. Ik zeg, ik zou het je niet kunnen vertellen. Ik heb 10 mensen gesproken en opeens had ik die te pakken. Inderdaad, ons kent ons. Nee, maar je kan hem wel bellen of je kan haar wel bellen. En zo uiteindelijk hebben we alle juiste personen kunnen spreken. Maar dat was zeer zeker een ons kent ons verhaal.
1: Nu is ook één ding waar ik aan zit te denken, wat nou ja, best nog wel wat werk vereist, is nou ja, de hoeveelheid voeding en de soort voeding die daar natuurlijk genuttigd wordt. Want nou ja, een hele hoop roeiers bij elkaar, daar gaat al nog wat voeding doorheen tijdens zo'n trainingskamp. Hoe is dat eigenlijk geregeld?
2: Wij hebben een eigen kok, Mark. En die is heel goed in inschatten hoeveelheden eten die we nodig hebben. En het hotel waar we zaten, die waren eigenlijk zo vrij om te zeggen, nou, wij hebben een bestelsysteem, ga je gang. En dus heeft onze kok, die heeft dat allemaal ingeschat en geregeld. En uiteindelijk op locatie ook voor de roeiers gekookt. We hebben gewoon de hele keuken overgenomen. En hij heeft dat allemaal geregeld. Dus het scheelt dat wij iemand hebben die dat gewoon weet. En er gaat zeker heel veel voedsel doorheen. Maar dat kon op die manier geregeld worden.
1: Ja, en dat is dan toch wel fijn dat zo'n nou ja, hotel zegt van, joh, ga lekker je gang. Want dat is ook niet vanzelfsprekend.
2: Nee, zeker niet. En daarom zeggen we ook wel van, ja, juiste persoon op het juiste moment gesproken. Die hotelmanager waar we veel contact mee hebben gehad, die zag er dus en de lol van in om dit te gaan regelen. En die man kwamen we later achter toen we daar waren en veel met hem gesproken hadden. Die kwam eigenlijk uit die heeft veel hospitality, maar ook veel bruiloften georganiseerd. En hij zei gewoon, ja, ik heb gewoon heel vaak veel grote groepen, rare verzoeken. Hij had het over schnitzels in de vorm van hartjes voor 180 man en dat soort dingen. En hij is gewoon creatief geweest en die heeft gewoon kunnen inschatten wat wij nodig hadden en heeft het ons kunnen geven. Dus ja, juiste persoon, juiste moment en daar hebben we wel een gelukje mee gehad.
1: Nu zei je ook al iets interessants. Ja, je moet ook natuurlijk wel, wat logisch is trouwens, water hebben om op te roeien. Waar je op mag roeien. Want dat kan ik me ook nog zo inschatten. Ja, niet al het water is natuurlijk geschikt om op te roeien. Ik bedoel, als er te veel wind staat, te hoge golven, ja, dan gaat het hele feest natuurlijk sowieso niet door.
2: Klopt. En dat was eigenlijk ook wel een factor waar we een beetje onzeker over waren voorafgaand aan het kamp. Al helemaal in Oostenrijk tussen bergen, het kan heel snel omslaan. En toen uiteindelijk de roeiers zijn gaan roeien op dat meer, ik denk dat het ongeveer dag 3 was, dat alles stond en dat ze echt naar beneden zijn gegaan om te roeien. En toen kwamen ze boven en toen zeiden ze top. En toen dacht ik, ah, gelukkig, pak van mijn hart. Dat was weer een vinkje. En toen dacht ik van, nou, dan komt het goed. Maar we zijn hier nog nooit geweest, dus het had zo kunnen zijn dat het helemaal geen prettig meer was om op te roeien. Maar het leek gewoon redelijk vlak. En uiteindelijk is het de hele periode ook prachtig weer geweest. En hebben ze daar helemaal geen gekke ervaringen op gehad, gelukkig.
1: Maar wat ook leuk is, gezien de periode dat jullie geweest zijn, is dat Koningsdag ook nog in die periode viel. Dat hebben jullie ook wel leuk opgepakt met het team, hè, zag ik.
2: Ja, klopt. Dat hebben ze boven op de berg gevierd. Ja, je moet toch op een manier een beetje het Koningsdaggevoel meenemen naar Oostenrijk. Dus dat hebben ze op de berg met allemaal leuke activiteiten en in het oranje. En daar hebben ze een leuk feestje van gemaakt, geloof ik.
1: Ja, dus het is niet zo dat het dorp dacht van wat zijn dat voor een stelletje gekken in het oranje. dat viel mee.
2: Ja. Ja, gelukkig waren ze boven op de berg, dus dan heeft niemand dat echt kunnen zien. Dus ze konden in alle rust Koningsdag vieren op hun manier.
1: Maar nu hoor ik natuurlijk wel dat het, nou ja, best wel een goed trainingskamp was. Dat de roeiers tevreden waren. Nu hadden we het ook al over hè, wat dit voor eventuele voordelen heeft voor de roeiers. Hoe kijken zij nu richting dat WK en wat gaat er eigenlijk in de tussentijd nog gebeuren? Want ja, het is in augustus dat... Dat duurt natuurlijk nog een paar maandjes.
2: Ja, klopt. Dus wat er nu nog gaat gebeuren is... over een paar weken, laatste week van mei... gaan ze naar Spanje Wereldbeker 1 roeien. Dus daar gaan ze nog even laten zien wat ze waard zijn. Dan eind juni gaan ze naar de Wereldbeker 3 in Zwitserland, in Luzern. En daarna gaan ze nog een keer op kamp. En dan is het WK. Dus we zijn er nog niet, maar er staan nog wel leuke momenten op de planning en ja, dat is wat eraan zit te komen.
1: Ja, nu komt er nog een kamp aan. Gaat het ook een beetje richting Oostenrijk plaatsvinden of is dat wat dichter bij huis?
2: Nee, dat is ook richting Oostenrijk inderdaad. Dat is wel een locatie waar ze al vaker geweest zijn. Okay. Dus dat is wat minder haken en ogen dan Zell-Am-Zee was.
1: Maar ja, ik hoor wel, eigenlijk, dat was het eigenlijk allemaal top daar in Zell-Am-Zee. Ik voel aan mijn water dat dit denk ik niet de laatste keer is dat jullie die kant op gaan.
2: Ja, daar moeten we nog even naar kijken of ze ons nog een keer willen hebben. Daar we niet te veel de boel op stelt hebben gezet. Maar het zou mooi zijn als iedereen ervoor open blijft staan om daar nog een keer naartoe te gaan.
1: Tot slot, je was volgens mij wat eerder naar huis dan het kamp duurde. Was dat niet ergens jammer?
2: Tuurlijk, ja zeker. Dat is wel heel jammer, want het was prachtig daar. En zo bovenop zo'n berg en midden in de natuur. Ik vond het heel mooi, maar goed, er moet ook weer andere dingen geregeld worden. Dus zij konden trainen en kon ik weer terug naar Nederland. En voor de volgende uitzendingen weer door.
1: Ja, precies. Nou ja, dat hoort natuurlijk ook bij het leven als teammanager. Linde Schumacher, mag je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor je tijd, voor deze insights in hoe zo'n trainingskamp eigenlijk werkt aan de achterkant. Want dat is denk ik voor veel mensen ook wel interessant om te weten. En elke natuurlijk als teammanager heel veel succes met alles wat komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
3: Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de Simac Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielenfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd, want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk, maar een wielerkoers organiseren in Nederland en dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours, ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de Simac Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro-koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de Simac Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen of ja, het samenkomen van mannen- en vrouwenwielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen, doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Events die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat, dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, ja, dat is natuurlijk wel even wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, nou ja, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Ja. Dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Het is ook de vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar, als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, ja. Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, nou, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan. Maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van die kennen nog wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linze. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied. Maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel... Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op en je gaat op zoek naar studie en dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook, hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten, maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens, waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu, ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. Volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus we hebben, ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten, of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de kampioenschappen? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja.

0: Ja, dat is ook wel, ja, dat hebben we de afgelopen seizoenen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we dat even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
0: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
0: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg nog 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
0: Er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig. Want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, ja zeker omdat... Je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. Nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of we gaan op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, ja zeker, 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.
2: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
4: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
5: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
6: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, het is mei, dus alle ogen zijn weer gericht op de Indianapolis Motor Speedway. De hele maand wordt in de IndyCar toegewerkt naar the greatest spectacle in racing. Jawel, de Indy 500. Afgelopen weekend werd de Grand Prix op de road course al verreden. Die werd gewonnen door Christian Lundgaard. En nu begint de lange aanloop naar de 110e editie van de Indy 500. Dus ja, wat mogen we verwachten? Welke teams gaan het top doen? En ja, wat kan onze eigen Rinus VK laten zien met zijn Junkos Hollinger Racing? Nou, ik ga erover in gesprek met René Hoogterp van Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, de mooiste maand van het jaar is weer begonnen, hè, René?
2: Het is echt een feestmaand. Het is een beetje een cliché, maar ja, hier doe je het eigenlijk wel voor. Het hele IndyCar-veld leeft echt toe naar die Indy 500. Natuurlijk, het is één van de 18 races. Maar als er eentje is die je wil winnen, of waar je ook goed wil presteren, dan is het wel deze Indy 500. Dus het is echt zoveel meer dan zomaar een evenement in het jaar. Dus ik zit er helemaal klaar voor. Leuk hoor.
1: Ja, en wat dat sowieso het event bijzonder maakt, is natuurlijk het feit dat er gewoon eigenlijk een hele maand wordt gebruikt om voor te bereiden op het event. Ik bedoel, dat kun je in de Formule 1 niet voorstellen, dat het voor de Grand Prix van Monaco, wat dan zeg maar een beetje vergelijkbaar is qua statuur en ook onderdeel is van die Triple Crown. Je kunt je niet voorstellen dat de Formule 1 een maand lang alleen maar toewerkt naar de Grand Prix van Monaco.
2: Nee, en dan denk je echt, waar doe je het voor? Want de race in Monaco is toch niet altijd even spectaculair. Maar nee, het is wel, het is ook een stukje traditie natuurlijk ook. Waar je in het verleden echt 40, misschien wel 50 auto's had. Dan had je heel veel testdagen en heel veel schadegevallen en heel veel technisch malheur. Waardoor je gewoon al die vrije trainingen nodig had. Omdat er ook heel veel deelnemers waren die de rest van het jaar niet deelnamen. Ja, dat is natuurlijk even wat minder nu. Maar feit is wel, ja, er zijn inderdaad heel veel vrije trainingen. Ja, afgelopen weekend natuurlijk Grand Prix gehad. Gisteren hebben we de eerste trainingsdag gehad. Vandaag gaat er weer getraind worden. Morgen, vrijdag. En dan hebben we komend weekend de kwalificatie. En dan hebben we daarna ook nog twee warm-up sessies. Dus het blijft heel veel rijden voor de rijders. Maar allemaal om maar die auto's zo... precies af te stellen dat hij perfect is voor de kwalificatie natuurlijk in eerste instantie.
1: Ja, en dan niet vergeten dat we afgelopen weken ook nog wat open trainingen gehad hebben. Rookie tests natuurlijk, komt er ook allemaal weer bij kijken. En natuurlijk afgelopen weekend de Grand Prix op de road course. Dat is altijd ook weer zo'n mooi moment in de maand mei. We denken natuurlijk allemaal terug aan een paar jaar geleden dat Rinus VK hem won. Nu was het Christian Lundgaard. Neem ons even mee terug naar afgelopen weekend. Wat voor een race was het?
2: Ja, het is de Indianapolis Motor Speedway, de road course. Daar komen we sinds 2014. Maar we hebben er echt al 18 races gereden in zo'n korte tijd. Heeft er mede mee te maken dat we in COVID-tijd daar zelfs 3 keer reden, volgens mij. Dus met andere woorden, de teams en de rijders die kennen het circuit wel. Het circuit is ook niet heel erg ingewikkeld. Het is vrij kort. En dus zit het veld heel dicht bij elkaar. Maar toch, dan kun je bedenken, wat voor interessante races kun je dan krijgen? Nou, die kregen we dus afgelopen zaterdag. Omdat meteen al hectiek was in die openingsfase. Felix Rosenqvist die even wat te laat was bij het aanremmen. En meteen wat mannen meenam in zijn val. Waardoor we een vroege neutralisatie kregen. Daarna ook nog wat vreemde neutralisatie. Wat ervoor zorgt dat misschien een wedstrijd die je van tevoren al had uitgedokterd van, nou, dit wordt het. Dat werd het dus uiteindelijk helemaal niet. En met dus ook een verrassende winnaar in Christian Lundgaard. En dat is natuurlijk altijd wel lekker. Dat Alex Palou er eventjes niet zomaar mee vandoor ging.
1: Ja, toch even een moment om nog uit te lichten. De neutralisatie of ook weer niet neutralisatie rondom het stilvallen van Alexander Rossi op het start-finish straight. Dat was een hele gekke situatie die in eerste instantie gevaarlijkerwijs gewoon maar met lokaal geel werd afgedaan.
2: Ja, daar klopte niet veel van. En IndyCar heeft nu eigenlijk ook toegegeven dat dat niet helemaal klopte. En dat ze dus dat in het vervolg ook niet meer gaan doen. Dat ze dus ook niet meer gaan afwachten van, komt een full course caution, komt dat niet heel goed uit voor de leiders? Dat is een beetje gek natuurlijk, want het is een veiligheidsissue. Er staat gewoon een auto stil. Dan zul je dus meteen een full course caution moeten uitbrengen. En je zou niet mogen meewegen dat het misschien niet helemaal gunstig is voor de leider op dat moment in de wedstrijd. Nee, De hele regel is juist, de pitstraat wordt gesloten. Dus ja, als er een full course caution is, dan kan het soms nadelig zijn. Maar dat is ook juist de charme van de sport. Dus het is een raar verhaal. Rijders waren er echt ook heel boos over. Gelukkig liep het met een sisser af. Maar uiteindelijk heeft het ons wel de wedstrijd gegeven die we misschien wel wilden krijgen. Want ook een Alex Palou in het team van Ganassi, die liet zich daardoor ook verrassen. Ja, daardoor moest Palou zich van relatief achteraan zich naar voren knokken.
1: Dan vooruitkijkend natuurlijk naar de aanstaande 110e editie van de Indy 500. Wat interessant is dit jaar, normaal gesproken hebben we natuurlijk heel veel losse wagens die willen proberen deel te nemen. Dan heb je nog zo'n last chance qualifying. En dan wordt er gebumpt. Dan moeten mensen die mogen niet meedoen. Dat is dit jaar even anders. Er zijn eigenlijk geen extra teams die mee willen doen.
2: Ja, er zijn wel extra teams die meedoen. Dus ze komen op 33 auto's uit. Dat zijn natuurlijk meer dan de 25 die we normaal hebben in het seizoen.
1: Ja, precies.
2: Maar het zijn er maar 33. Het zijn er niet 34, 35. Kijk, er mogen maximaal 33 man meedoen. Mm-hmm. En die hebben we dus ook. Dus de hele charme van het bumpen, zoals je zegt, dat maakt ook de Indy 500 speciaal. Iedereen kan deelnemen. En ook al heb je het hele seizoen meegedaan, als jij niet bij de beste 33 staat, dan doe je gewoon niet mee. Helaas hebben we die tragiek hebben we dit jaar niet, want we hebben er maar 33. En dat betekent dus ook dat de voorbereiding voor de teams ook wat relaxter is aan de ene kant. Want je hoeft minder risico te nemen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, je kunt ook weer meer risico nemen. Want je doet het aan de ene kant, want je hoeft minder risico te nemen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, je kunt ook weer meer risico nemen, want je doet toch sowieso mee. Iedereen doet mee aan de wedstrijd. Dus dat geeft een andere dynamiek. Jammer, absoluut jammer. Maar het wil niet zeggen dat we zaterdag en zondag geen spectaculaire kwalificatie gaan zien. Want je wilt toch gewoon er goed bij staan. En dat gaat natuurlijk altijd onnoemelijk hard. Dus dat is altijd leuk om te zien.
1: Rinus Vike, die moeten we natuurlijk benoemen als Nederlander zijnde. Wat kunnen we daarvan verwachten? Want ja, we zijn natuurlijk jaren gewend. ECR had het natuurlijk altijd goed voor elkaar op de Indianapolis Motor Speedway. Pitstops even daar gelaten, maar de auto was eigenlijk altijd goed. Dus we zagen hem veelal vooraan en natuurlijk goed rijden. Dat is misschien wel iets anders bij Junkers Hollinger Racing.
2: Nou, het is, kijk, Ed Carpenter Racing had altijd op de Speedway een goede auto. En daar heeft VK ook laten zien dat hij echt heel rap is. Heel vaak op de eerste startrij heeft hij zich weten te kwalificeren. Vorig jaar reed hij voor het achterhoede team van Dale Coyne. Ja, dan merk je dus echt dat je dan met hangende wurgen jezelf kan plaatsen voor de wedstrijd. Bij Junkels heb ik het idee dat het wel een oké auto is. Vorig jaar Connor Daly liet er ook een hele mooie dingen in zien. Dit jaar in Phoenix was die auto ook eigenlijk al heel goed. Ik heb wel het vertrouwen dat die wel in de Fast 12 zou moeten kunnen komen. Met andere woorden, dat hij dus ook sowieso op de zondag in actie gaat komen. Dus zaterdag wordt er getraind een hele dag lang. En dan moet je zorgen dat je binnen de top 15 bent. En dan mag je op zondag nog een keer in actie komen. Ik denk dat dat wel moet lukken. Dus ik heb er wel goed vertrouwen in. Het zal niet zo'n... niet zo'n speciaal moment zijn als bij de Ed Carpenter auto, denk ik. Maar ik verwacht hem zeker binnen de top 12. Dat acht ik toch wel haalbaar voor Rinus.
1: Ja, nu is dat natuurlijk heel erg fijn om te horen. Dan helpt het wel dat de pitstops in ieder geval wel een stuk beter gaan.
2: Ja, over het algemeen wel. Moet ik zeggen dat het juist afgelopen weekend dat we helemaal niet goed ging. Maar dat is dan... laten we maar zeggen, een slechte generale, hopelijk. Nee, pitstops zijn ontzettend belangrijk bij de Indy 500. Het is een 500 miles race, de naam zegt het al. En je zult toch echt 7, misschien wel 8 pitstops maken. En als je bedenkt, als jij met 380 km per uur op het rechte stuk rijdt, als jij een seconde langer stilstaat, ja, dan ben je gewoon zomaar 100 meter kwijt. En als je dat zou moeten inhalen op race snelheid, is dat toch echt wel een uitdaging. Dus er kunnen heel veel auto's tussen komen. Dus je ziet bij een pitstop, elke seconde telt. En als je dat dus 7 of 8 keer moet doen, ja, dan heb je dus ook 7 of 8.

0: 8 keer het moment om het weg te geven. Dus het is meer dan bij elke andere wedstrijd, is het echt ook een teamsport. De spitstops zullen heel belangrijk worden voor de wedstrijd, absoluut.
1: Kijkend naar de toppers, wie zijn er nou echt favoriet voor deze editie?
0: Nou, Penske mag je nooit uitschakelen voor de 500. Kijk, vorig jaar hebben ze natuurlijk een hele rare wedstrijd gehad.
1: Ja.
0: Maar over het algemeen is Penske gewoon altijd snel. Dus daar moeten we zeker in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd wat David Malukas kan doen. Altijd een ovalspecialist geweest. En rijdt nu voor het eerst voor het grote Penske. En laat dit seizoen eigenlijk al zien dat hij echt heel goed kan rijden. Alex Palou, ook hij natuurlijk, weet nu hoe het is om te winnen op de Speedway. Heeft ook gisteren in de eerste test ook wel hele indrukwekkende dingen laten zien. Dus natuurlijk is een Alex Palou groot kanshebber. En misschien is het ook wel weer McLaren. Misschien gaat McLaren nu toch ook stappen maken met Pato O'Ward. Daar verwacht ik ook veel van. En ja, toch die gekke Japaner Takuma Sato. Ja, die weet altijd het meer uit zo'n rail te persen dan wie dan ook. Ook zo'n Takuma Sato is ook een mooie kanshebber. Dus nee, maar er zijn heel veel kanshebbers. Dat maakt het ook mooi. Het is een lange wedstrijd, kan heel veel gebeuren. Genieten.
1: Nou ja, dat gaan we zeker doen. Wanneer is wat eigenlijk een beetje te volgen op, nou zeg, de Nederlandse kanalen?
0: Ja, komend weekend, kijk, de komende dagen zijn dan de vrije trainingen. Maar op Ziggo Sport zenden we de kwalificatie uit op zowel zaterdag als zondag. Zondag dan ook met Nederlands commentaar. Op zondag dus de beslissing. Dan weten we dus wie doorgaat naar de top 12 en dan de top 6. En die dus ook pole traint voor de 110e editie van de Indy 500. Dan hebben we op maandag nog een vrije training en op vrijdag nog een vrije training. Ja, en dan op zondag 24 mei. Ja, dan vanaf een uurtje of 6 uit mijn hoofd, dan gaat het helemaal los. Dan wordt het één groot spektakel met ook weer een mooie voorbeschouwing. Waar je ook als fan in het publiek kan zitten. Dus meld je vooral aan. Ja, dat wordt een leuk feestje.
1: Het wordt sowieso een prachtige dag natuurlijk, want we gaan nog veel en veel meer die dag zien qua autoracen, wat heel bijzonder is. Met natuurlijk ook de Grand Prix van Monaco en de Coca-Cola 600. Dus ja, het wordt één groot feest die dag. René Hoogterp van Ziggo Sport Racing mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreek je uiteraard snel weer.
0: Graag gedaan.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk, hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, de Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, hé, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, en nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Hè, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het over die iconische oranje bus. Die is toevallig deze week daar aan.

0: aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
1: Ja, nou, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. Hè. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. En inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we het toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen. Dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders. Hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
0: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
1: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden in de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerste of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou, noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
0: Ja, want dat wil ik eigenlijk net zeggen. Want je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
1: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, Als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, ja, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En nou, ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. Dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus ja, wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
0: Ja, dus dan voor die speelsteden, de oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. En
1: Ja.
0: nu moeten we natuurlijk ook, ja, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, nou ja, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld, nou ja, de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Nou ja, die ticketprijzen, dat is, nou ja, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
1: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart, hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Nou, wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus nou, we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter. Maar nou, dat gaan er in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, en verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie, hè, want die is er natuurlijk. Ja, ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn, we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. Ja, en persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
0: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders, denk ik, voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel,
1: ja
0: daar zit wel een verschil
1: ja
0: in.
1: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. Dus we gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we nou, eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
0: Tot slot, ja, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld
1: Ja.
0: hebben. Jij vertrekt volgens mij ook nou, toch al redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
1: Ja, dus in ieder geval, nou ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans of die van fans is, hebben we ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
0: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
1: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
8: Voetbal.
9: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
8: Hockey.
10: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Darts.
11: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een mega stunt in de Coinmurse Super Handball League. Het Limburgse Bevo, dat als vijfde eindigde in de reguliere competitie, die versloeg in de finale het Belgische Achillet Bocholt, wat tevens de titelverdediger was. Bevo stond lange tijd achter in het duel, maar wist richting het einde een achterstand van 5 punten goed te maken. En daarnaast gaan we ook in hoog tempo door op handbalvlak. Want als de competitie voorbij is, gaan we ons gelijk opmaken voor het beslissende WK-kwalificatie tweeluik van onze Team NL handbalmannen tegen Griekenland. Want ook dat staat deze week alweer op het programma. Ik ga erover in gesprek met Stijn Steenhuis van Handbal Insight. Stijn, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, Bevo, de stuntploeg van dit seizoen, eindigde als vijfde in de reguliere competitie om vervolgens maar eens in de play-offs groot team naar groot team uit te schakelen.
2: Dit maakt sport hartstikke mooi, omdat het onvoorspelbaar is. Je noemt al de positie op de ranglijst in de reguliere competitie. Toen hebben ze in de kwartfinale de nummer 4, Hubo Handbal, uitgeschakeld. In de halve finale Sporting Pelt, de koploper, nadat ze heel dik achter stonden. En zijn ze uiteindelijk met 37-38 naar de finale gegaan. En je noemde al titelverdediger Achilles Bocholt, misschien de machtigste ploeg uit de competitie. En die ging ook over de knie. Dus het is een prachtige winnaar en het is onverwachts, maar wel een hele sympathieke vereniging. Dus ook een mooie winnaar in mijn ogen.
1: Ja, want dit is inderdaad, zo zegt, wat sport zo mooi maakt. Hè? Dat het niet uitmaakt of je misschien de allerbeste der besten bent. Uiteindelijk gaat het om dat verrassingen ook nog gelukkig mogelijk zijn. Wat maakt Bevo nou zo'n stuntploeg?
2: Ze hebben een nieuw coachduo in de zomer aangesteld. Met Piotr Konić als assistent, iemand met ervaring. En zoon Bartek als met iemand zonder heel veel ervaring als coach, maar met heel veel ervaring als speler. Onder andere voor de nationale ploeg van zowel Polen als Nederland. Toen zijn ze gaan bouwen en in het begin liep alles nog niet crescendo. Waren de resultaten nog niet top. En ze hebben zich gaandeweg het seizoen toch echt omhoog gewerkt, ontwikkeld en dus gepiekt. En wat bijvoorbeeld heel erg leuk is, is dat ze, ik noemde al even de halve finale met Sporting Pelt, stonden ze met 32-25 achter. En toen deden ze eigenlijk wat ze in de kwartfinale met Hubo Handbal ook deden. Namelijk een zevende veldspeler inbrengen. Een tactiek die ze in de finale ook hebben doorgevoerd. Dus met een beetje lef. Dus stel lef, ontwikkeling, een nieuwe coachduo bij elkaar op. En uiteindelijk nieuwe helden als doelman Martijn Hendricks. En dan komt daar een hele mooie winnaar, rolt daar uit. Dus dat is eigenlijk iets om van te smullen.
1: Ja, maar je verwacht toch, als je in de halve finale al zoiets ziet gebeuren, dat een Bocholt dan wel voorbereid is op zo'n zevende veldspeler, zou je denken.
2: Zeker, ja. En toch blijft dat iets dat als je dat als ploeg goed uitvoert, dus veel traint, goede afspraken maakt, blijf je dan met 7-6 in ondertal moeten verdedigen. En zeker in de eerste helft in de finale met Bocholt deed Bevo dat heel goed. 18-13 gingen ze rusten. In de tweede helft kwam Bocholt helemaal terug tot 1. Uiteindelijk is het 27-29 voor Bevo geworden. Wat je zegt, natuurlijk wil je daarop voorbereiden. Maar als een ploeg dat bovengemiddeld goed uitvoert, dus daar zit echt heel veel trainingsuren in, er zitten goede afspraken in, dus dat hebben vader en zoon Konić goed gedaan, dan sta je in ondertal. Dus het is niet zozeer dat je dan verrast wordt, maar als dekking zijnde heb je een mannetje minder en daar moet je tegen opboksen. En in een groot gedeelte van die finale heeft Bevo dat uitstekend uitgevoerd. Ik moet ook Julian Moeme noemen, de Duitse spelmaker van de Limburgers, die dat overwegend heel goed doet. Want balbezit is dan heel waardevol, maar ook risicovol, want verlies je de bal, dan is het doel leeg en kan de tegenstander scoren. En hij heeft wel bewezen dat hij een begenadigd spelmaker is, Moeme dus.
1: Nou, dan zeg je al bovengemiddeld uitvoeren van die tactiek, want dat is inderdaad ook nog wel een dingetje. Want hoe vaak zie je wel niet dat er een heel klein foutje is en dat er dan in een leeg goal gescoord kan worden?
2: En het gebeurde ook in de finale. En zo kon Bocholt ook terugkomen. De aanvalsmachine van Bevo haperde en Hendricks stopte ook niet zoveel ballen meer in de tweede helft als dat hij in de eerste helft deed. En dan wordt het gewoon weer spannend. En dan zie je dat Bocholt gewoon een heel goede ploeg is met een aantal heel ervaren schutters. Ik noem een Wout Winters, naast hem Jur Eusen, die ook mee is met het Nederlands team waar we het straks over gaan hebben. En die moeten het dan doen. Clem Leroy, de doelman van Achilles Bocholt, uitgeroepen ook tot doelman van de competitie, deed daar in die slotfase een schepje bovenop. Dus ze kwamen zeker terug. Ze straften de fouten van Bevo met die risicovolle tactiek af. Alleen op het eind scoorde BVO ook nog twee keer. En dus kon Bocholt niet dichterbij komen dan één. En kregen we die mooie winnaar met een emotionele Piotr Konits, de vader van de assistent. En dat zegt wel een hoop over wat deze overwinning met Panningen doet.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel het mooie aan het verhaal. Dat het BVO eigenlijk ook in die halve finale, maar telkens wel weer terugkomt van eigenlijk best wel een achterstand. Ik bedoel, in de finale, in de halve finale was het nog erger natuurlijk tegen Pelt. Maar in de finale ook 5 punten op een gegeven moment. Ja, dat zijn, als je kijkt naar de verhoudingen in de competitie, zijn dat natuurlijk ja, heel lastig overbrugbare achterstanden.
2: Ja, ik denk dat er weinig Belgische toeristen aanstaande zomer naar Panningen gaan. Want Hubo Handbal, Sporting Pelt en Achilles Bocholt, 3 Belgische kanshebbers, zijn allen door BVO, dat veerkrachtig was, uitgeschakeld. En wat je zegt, hè, in de kwartfinale en halve finale met die achterstand. Gewoon waanzinnig knap. Piek op het juiste moment. En waar jij en ik, kan ik me zo voorstellen, dol op zijn. Een onverwachte winnaar. En een hele sympathieke winnaar. Dus een klein dorp in Limburg die al jaren veel indruk maken, of eigenlijk tientallen jaren binnen het Nederlands handbal, waar bijvoorbeeld Lions failliet raakte, blijven zij in Noord-Limburg overeind. Met deze prachtige titel tot gevolg, ja. Vanuit Nederlands perspectief, want de Coimers Super Handball League is een Belgisch-Nederlandse competitie, maar vanuit de Nederlands perspectief een prachtig resultaat.
1: Wat doet dit resultaat met BVO? Ik bedoel, toch hè, binnen- en buitenland, spelers en trainers zullen dit resultaat natuurlijk ook wel gezien hebben.
2: Tuurlijk, dat trekt aan. Waar het begin van de competitie dus wat matig was, gaan ze nu hierna ook nog strijden met Aalsmeer, Volendam, de tegenstander in de halve finale, en Hurry Up om de titel. Nou, je kunt je voorstellen dat je nu bulkt van het zelfvertrouwen. En moet je dit doortrekken naar die landstitel. Ik zie het wel gebeuren. Aalsmeer werd in de halve finale uitgeschakeld door Bocholt. Dat had ook andersom kunnen zijn. Dat is niet zo gebeurd. Ik zie wel een finale tussen BVO en Aalsmeer vormen. Maar goed, sport blijft onvoorspelbaar. Dus misschien wordt het wel Volendam, Hurry Up. Ik denk het niet, want BVO heeft vertrouwen getankt. En Aalsmeer is misschien wel de beste uitdager van de Noord-Limburgers. Dit blijft gewoon bijzonder leuk. Ik herhaal mezelf, maar ik vind het wel echt wat vaak werd de Coimers Super Handball League of de toenmalige Benelux League door Belgische clubs gewonnen. Bocholt, Hasselt, Vizé een keertje en nu BVO.
1: Nou, en dan is die competitie voorbij. Dan gaan we direct door. Want aanstaande woensdag is alweer de eerste van een aantal hele belangrijke wedstrijden. Een tweeluik tegen Griekenland voor onze Team NL handbalmannen. Op het spel natuurlijk plaatsing voor het WK. We weten ook, dat was ook al de vorige WK-cyclus, WK-kwalificatiecyclus zo. Dus hopen op een herhaling van zetten. Hoe staan de mannen er eigenlijk voor? Want ik zag dat er toch last minute vanwege een ziekte en een blessure wel wat wijzigingen zijn in de selectie van Staf van Ossen.
2: Klopt, dat zijn Kai Genen en Tom Jansen. Dat zijn dan met heel veel respect niet basisspelers. Ten Velde is erbij, Stijns, Kai Smits is terug, Verstijnen, Dani Baaiens. Dus de belangrijkste krachten, tussen aanhalingstekens, die zijn er wel echt bij. Dus natuurlijk, die blessures die zijn niet aangenaam. Genen en Jansen spelen beiden gewoon in Duitsland op heel hoog niveau. Maar zeg maar de as van de ploeg en daarbij de eerste 7-8 jongens zijn er wel bij. En dan moet je Griekenland verslaan. Nederland is favoriet in de tweeluik. Woensdag noem je dat uitduel en zondag in Rotterdam kunnen ze het WK-ticket binnenhalen. Dat zijn ze ook aan hun stand verplicht ten opzichte van Griekenland. Maar dat is nog niet zomaar gedaan, want je noemde al 2 jaar geleden. En toen werd de heenwedstrijd in Griekenland verloren met 4 verschil. Dus Oranje is gewaarschuwd.
1: Ja, want ik zeg wel inderdaad, laten we hopen op een herhaling van zetten van 2 jaar geleden. Maar toen maakten we het onszelf toch ook wel heel erg spannend, zeg maar.
2: Zeker, en Griekenland is moet je zeker niet onderschatten. In januari in de Golden League werd ook tegen Griekenland geoefend. Dat was absoluut geen ABC. Een aantal heel goede schutters, ook een doelman toen in vorm. Ja, en om op BVO terug te komen. Een verrassing zit in de lucht met bijvoorbeeld een mooie tactiek, een verrassing of gewoon de vorm van de dag. Maar nogmaals, Oranje wil uitkomen op dit soort toernooien om stappen te blijven zetten. Steins, Smits, Baaiens, de gedroomde opbouwrij met Versteijnen daar misschien nog wel bij, is erbij. En bij mijn weten fit, dus dan moet je toeslaan.
1: Ja, en dat is natuurlijk belangrijk, want dat ontdeerde Nederland nog wel eens in het verleden. Dat op belangrijke momenten helaas door omstandigheden belangrijke spelers er ook niet bij waren.
2: Klopt, en hier hebben wij het met z'n tweeën en de luisteraar daarbij ook wel eens over gehad. Dat is ook de kwetsbaarheid van de nationale ploeg. Een goede kern en er komt met bijvoorbeeld Eusen, die ik noemde, best wat talent aan. Alleen je moet er nu staan en die jongens die er nu staan hebben de mentaliteit, hebben de training, hebben het niveau. Maar goed, als die uitvallen wordt het weer wat moeilijker. Ik noemde trouwens in mijn opsomming niet de Reinier Taboada, de nieuwe ster van Oranje. Die is er ook gewoon gelukkig weer bij en dat is zeker voor de dekking heel erg fijn.
1: Nou, nu had je het over eventueel verrassende tactieken en dergelijke. Nu hebben we geen spelers van Bevo in de selectie, maar het toeval wil wel Jur Eusen van Achilles Bocholt en Martijn Kleikers van Sporting Pelt. Ja, die zullen toch ook wel misschien extra oplettend zijn en bij Staf van Olsel aankomen van kijk, ja, wij zijn in het mes gelopen, maar zo kan het dus ook.
2: Ja, zeker. En misschien is het voor hen wel goed dat er niemand van Bevo zijn gezicht laat zien tijdens de Interlandweek. Want dan worden Kleikers en Eusen misschien wel weer ziedend van woede. Nee, gekheid. Helemaal waar. Die kunnen meteen deze nare smaak wegspoelen door het halen van een WK-ticket. Dat lijkt me een heel mooi doekje tegen het bloeden.
1: Nou, nu zei je al, het wordt geen ABC'tje. Het is niet dat we er overheen gaan walsen. Nu zei ik al, vorige keer maakte het onszelf misschien een beetje lastig door dat heenduel op Griekenland te verliezen. Toen was het uiteindelijk in Almere, werd er dan met 6 goals verschil gewonnen. Dat was net aan genoeg om uiteindelijk dat WK-ticket te pakken. Verwacht je dat Nederland misschien nu gewoon met 2 overwinningen zich kan plaatsen?
2: Zeker. Ik denk dat Oranje sterker is dan Griekenland. Dus dat moet zeker kunnen. En als je iets op het wereldkampioenschap wil bereiken. Die hoofdfase heeft Oranje wel eens gehaald. Maar ik kan me eens voorstellen dat je de kwartfinale wel eens wilt halen. Dan moet je winnen tegen landen die nog sterker en groter zijn dan Griekenland. Natuurlijk is de uitdaging dat je een weekje samenkomt. Dat het in het weekje gebeuren moet. Dat je niet een lange voorbereiding draait. Maar dan alsnog is Nederland verder en sterker dan Griekenland. Dus gewoon beginnen in Griekenland met een zegen. En dan kun je het afmaken op eigen bodem.
1: We gaan het in de gaten houden. Woensdag 13 mei dus dat eerste duel in Griekenland. En zondag 17 mei in Rotterdam dus de return tegen de Grieken. Voor nu Stijn Steenhuis van Handball Insight mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Volgens ons bijpraten. En wij spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Graag. Tot snel. All Sports Radio Live.

Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport.

0: All Sport Radio Live.
1: Ja, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoor.
1: We hebben er alweer zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met laten we zeggen, de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooi is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uithangbord voor golf in Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
2: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn, want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers, omdat ze, omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende longhitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat vinden spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, nu bevindt Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laag vlakte. Hè. Vroeger natuurlijk Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
2: Zeker. We hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, en zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Nou, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
2: Ja, dat is natuurlijk meer dat, nou ja, dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, de Joost Luit, Darius van Driel, Mike Torop, die op de Tour spelen. Plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour. Die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen. En te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook vier Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden. En wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn natuurlijk zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel één of twee verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten uit op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
2: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al twee keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers, dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen, Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
2: Ja, de tiende keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Dat we zijn heel lang, we wilden, ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we spelers van speelsters van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is, dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergestelde, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar. Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
1: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
2: KNMO.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KNM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
1: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief door toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
3: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal.
7: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga erover in gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympische Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympisch talentdag in aanmerking met de sport, gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit dat toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben. En sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook een atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van, hé, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten, dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is, maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van, hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan een talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters, nou, die inderdaad, ze komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een supermooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Wij vanuit NOC NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van, hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ze krijgen al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. Daar gaan ze vooral kijken, wat kan ik allemaal en waar heb ik talent?
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook weer super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of nou ja, hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om nou ja, toch wel dicht bij de helden te zijn die het nou ja, op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooie voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel supermooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van, hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een supermooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt, zeg maar, de populaire sporten waar misschien de meesten toch naar kijken?
2: Atletiek is een superpopulaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zit volleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds doordat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van, hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaren gemist hebben en die ons team compleet kan maken? Dus die kan meteen instromen. Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, anderen kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympische Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage vandaag.
2: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die daar of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talenten komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sport worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is hij niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw, dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De roeiers en roeisters van Team NL die waren de afgelopen weken in het prachtige Zell am See in Oostenrijk voor een trainingskamp. Belangrijke timing, want in augustus zijn de wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan in Amsterdam. En ja, daar wil het team uiteraard gewoon pieken voor eigen publiek. Een trainingskamp organiseren is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, hoe zit het eigenlijk met faciliteiten, onderdak, voeding en ja, wat te denken van logistiek? Teammanager Linde Schumacher was hier mede verantwoordelijk voor en kan daar alles over vertellen. Linde, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst even over de timing van het trainingskamp. Het was de afgelopen weken. Een logische timing op dit moment in het seizoen. Want ja, in augustus, die wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan, is wel belangrijk.
2: Klopt, ja, die zitten eraan te komen en dat voelt iedereen natuurlijk ook. En we willen dat daar natuurlijk heel goed presteren met het team. Ja, en dan begin je natuurlijk al veel eerder in het seizoen met dit soort dingen om daar goede resultaten neer te kunnen zetten.
1: Ja, dat idee van een trainingskamp, want je kunt natuurlijk, de bosbaan heeft natuurlijk fantastische faciliteiten. Daar traint iedereen eigenlijk altijd al bijna non-stop natuurlijk. Waarom is er dan gekozen voor een trainingskamp in het buitenland? Is het dan toch even een andere prikkel? Of is het misschien de hoogte, wat extra rode bloedcellen zoals we dat zo goed kennen?
2: Ja, het is een combinatie van die factoren. Dus inderdaad, het kamp was op hoogte. En daar zitten voordelen aan fysiek. En dat is gewenst. En het is ook, wat we daar proberen te, wat ik geprobeerd heb neer te zetten, is een kamp waarin eigenlijk alle randzaken om het trainen heen, dat gefaciliteerd is. En dan hoop ik dat de roeiers eigenlijk gewoon 3 weken lang het trainingsschema wat de collega's mooi in elkaar zetten, gewoon kunnen volgen zonder dat ze worden afgeleid door andere dingen. Volledige focus op met de ploeg het trainingsschema draaien en het eten wordt gemaakt en het hotel is netjes. En dan kunnen ze eigenlijk vol focus op het trainen. Dat is wat ik dan hoop dat er op zo'n trainingskamp voor de roeiers gefaciliteerd kan worden. En natuurlijk de fysieke voordelen van de hoogte, dat samen.
1: Ja, en ergens kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk dat een andere plek, een ander uitzicht eigenlijk ook wel eens een keer fijn is natuurlijk. Anders zit je alleen maar op de bosbaan te trainen. Niet dat dat geen mooie locatie is, maar als dan ook het WK er is, is misschien even eruit ook wel lekker. Hoe zijn jullie eigenlijk dan bij het Zell am See gekomen? Ja, het is natuurlijk een prachtige plek, maar hoe zit dat dan met roeien?
2: Ja, dus wat eigenlijk de opdracht was, is om een hotel op hoogte of een verblijf op hoogte, een manier om van het meer van beneden naar boven te komen en een meer waarop geroeid mag worden. En tegelijkertijd niet te kort. Dus als het niet meer is dan de 2 kilometer bosbaan die we hier hebben, is ook wel lekker voor roeiers om niet de hele tijd te hoeven omdraaien, om gewoon lekker door te kunnen varen. Dus dat zijn dan de eisen. En dan is het gewoon zoeken naar locaties en vooral ook schakelen met gemeente of we daar überhaupt mogen varen. Maar ook een hotel bereid vinden om eigenlijk voor de hospitality in het buitenland, in een specifiek skigebieden waar je dus liften hebt naar hotels bovenop een berg. Die zijn in april, mei helemaal niet open. Dus die moeten eigenlijk ook iemand hebben die daarvoor open staat om zo'n locatie open te zetten voor het Nederlands roeiteam. En ik denk dat we in Zell am See de juiste persoon op het juiste moment hebben getroffen. Die bij het hotel werkte waar wij verbleven tijdens het kamp. En die man die zag er de lol wel van in. En die heeft ons eigenlijk met alles geholpen van A tot Z. En ik denk dat we daarom bij Zell am See een goede combinatie van alle factoren hebben gevonden.
1: Ja, dus dat kwam eigenlijk fantastisch uit. Nu zit je natuurlijk ook met materiaal. Zo'n boot is niet klein en licht. De logistiek lijkt me dat ook nog wel wat voeten in de aarde hebben.
2: Ja, die boten zijn inderdaad groot. En ze gaan ook niet, als je een 8 roeiers voor een 8, dan nemen ze niet alleen een 8 mee. Ze nemen ook een 4 mee of een 2. Meerdere boten om verschillende soorten trainingen te kunnen doen. Dus er gaat eigenlijk een hele groot botentransport van Nederland naar Oostenrijk. En daar zitten dus ook nog weer dingen aan die geregeld moeten worden. Namelijk, waar gaan we dat dan neerleggen? En waar gaan we dan het water in? Want dat heeft uiteindelijk via, dus op een gegeven moment in mijn beste Duits zo'n beetje heel Zellamzee gesproken. En zodoende kwamen we bij een watersportschool terecht. Die zei, nou, wij hebben wel plek voor jullie botenwagen en voor het botentrein wat je dan moet gaan opzetten. En ook plek om het meer weer in te gaan. Want een 8 is 18, 19 meter lang. Niet elke steiger is lang genoeg, als er al een steiger is, om die boot te water te laten. Dus dat was ook een zoektocht, wel een leuke zoektocht, maar inderdaad wel een puzzel.
1: Nou, je zegt in je beste Duits, maar dan helpt je achternaam natuurlijk ook wel, Linde.
2: Ja, die helpt wel, maar ik ben niet geboren of getogen in Duitsland, dus dat is... Het is wel, men denkt vaak dat het beter is dan dat het is, maar als je het vaak genoeg doet, en soms moet je ook, want in Oostenrijk willen ze soms niet Engels tegen je praten, dan gaat het vanzelf, wordt het Duits heel goed. Of goed genoeg om jezelf duidelijk te articuleren wat je zou willen. En dan kom je een heel eind.
1: Ja, en nou ja, gelukkig, Zellamzee is niet per se de grootste plek, dus volgens mij is het ook wel een beetje... Zo'n ons kent ons dorp toch ook wel. Hè? Dus iemand zoiets zegt van, oh, nee, wij kunnen dat niet. Oh, maar misschien, weet ik veel, mijn buurman van drie straten verderop, die heeft misschien wel faciliteiten. Dan moet je hem even bellen. Is dat ook zo een beetje gegaan?
2: Zeker weten, ja. Ik heb op een gegeven moment ook aan mijn collega's proberen uit te leggen hoe ik dan weer contact heb gehad met de burgemeester van Zellamzee. Ik zeg, ik zou het je niet... kunnen vertellen. Ik heb 10 mensen gesproken en opeens had ik die te pakken. Inderdaad, ons kent ons. Nee, maar je kan hem wel bellen of je kan haar wel bellen. En zo uiteindelijk hebben we alle juiste personen kunnen spreken. Maar dat was zeer zeker een ons kent ons verhaal.
1: Nu is ook één ding waar ik aan zit te denken, wat nou ja, best nog wel wat werk vereist, is nou ja, de hoeveelheid voeding en de soort voeding die daar natuurlijk genuttigd wordt. Want nou ja, een hele hoop roeiers bij elkaar, daar gaat al nog wat voeding doorheen tijdens zo'n trainingskamp. Hoe is dat eigenlijk geregeld?
2: Wij hebben een eigen kok, Mark. En die is heel goed in inschatten hoeveelheden eten die we nodig hebben. En het hotel waar we zaten, die waren eigenlijk zo vrij om te zeggen, nou, we hebben een bestelsysteem, ga je gang. En dus heeft onze kok, die heeft dat allemaal ingeschat en geregeld. En uiteindelijk op locatie ook voor de roeiers gekookt. We hebben gewoon de hele keuken overgenomen. En hij heeft dat allemaal geregeld. Dus het scheelt dat wij iemand hebben die dat gewoon weet. En er gaat zeker heel veel voedsel doorheen. Maar dat kon op die manier geregeld worden.
1: Ja, en dat is dan toch wel fijn dat zo'n hotel zegt van, joh, ga lekker je gang. Want dat is ook niet vanzelfsprekend.
2: Nee, zeker niet. En daarom zeggen we ook wel van, ja, juiste persoon op het juiste moment gesproken. Die hotelmanager waar we veel contact mee hebben gehad, die zag er dus en de lol van in om dit te gaan regelen. En die man kwamen we later achter toen we daar waren en veel met hem gesproken hadden. Die kwam eigenlijk uit de... die heeft veel hospitality, maar ook veel bruiloften georganiseerd. En hij zei gewoon, ja, ik heb gewoon heel vaak veel grote groepen, rare verzoeken. Hij had het over schnitzels in de vorm van hartjes voor 180 man en dat soort dingen. En hij is gewoon creatief geweest en die heeft gewoon kunnen inschatten wat wij nodig hadden en heeft het ons kunnen geven. Dus ja, juiste persoon, juiste moment en daar hebben we wel een gelukje mee gehad.
1: Nu zei je ook al iets interessants. Ja, je moet ook natuurlijk wel, wat logisch is trouwens, water hebben om op te roeien. Waar je op mag roeien. Want dat kan ik me ook nog zo inschatten. Ja, niet al het water is natuurlijk geschikt om op te roeien. Ik bedoel, als er te veel wind staat, te hoge golven, ja, dan gaat het hele feest natuurlijk sowieso niet door.
2: Klopt, en dat was eigenlijk ook wel een factor waar we een beetje onzeker over waren voorafgaand aan het kamp. Al helemaal in Oostenrijk tussen bergen, het kan heel snel omslaan. En toen uiteindelijk de roeiers zijn gaan roeien op dat meer, ik denk dat het ongeveer dag 3 was dat alles stond en dat ze echt naar beneden zijn gegaan om te roeien. En toen kwamen ze boven en toen zeiden ze top. En toen dacht ik, ah, gelukkig, pak van mijn hart. Dat was weer een vinkje. En toen dacht ik van, nou, dan komt het goed. Maar we zijn hier nog nooit geweest, dus het had zo kunnen zijn dat het helemaal geen prettig meer was om op te roeien. Maar het leek gewoon redelijk vlak. En uiteindelijk is het de hele periode ook prachtig weer geweest en hebben ze daar helemaal geen, geen gekke ervaringen op gehad, gelukkig.
1: Maar wat ook leuk is, gezien de periode dat jullie geweest zijn, is dat Koningsdag ook nog in die periode viel. Dat hebben jullie ook wel leuk opgepakt met het team, hè, zag ik.
2: Ja, klopt. Dat hebben ze boven op de berg gevierd. Ja, je moet toch op een manier een beetje het Koningsdaggevoel meenemen naar Oostenrijk. Dus dat hebben ze op de berg met allemaal leuke activiteiten en in het oranje. En daar hebben ze een leuk feestje van gemaakt, geloof ik.
1: Ja, dus het is niet zo dat het dorp dacht van wat zijn dat voor een stelletje gekken in het oranje. Dat was wel veel mee.
2: Ja. Nee, gelukkig waren ze boven op de berg, dus dan heeft niemand dat echt kunnen zien. Dus ze konden in alle rust Koningsdag vieren op hun manier.
1: Maar nu hoor ik natuurlijk wel dat het, nou ja, best wel een goed trainingskamp was. Dat de roeiers tevreden waren. Nu hadden we het ook al over, hè, wat dit voor eventuele voordelen heeft voor de roeiers. Hoe kijken zij nu richting dat WK? En wat gaat er eigenlijk in de tussentijd nog gebeuren? Want ja, het is in augustus. Dat duurt natuurlijk nog een paar maandjes.
2: Ja, klopt. Dus wat er nu nog gaat gebeuren is, over een paar weken, laatste week van mei, gaan ze naar Spanje Wereldbeker 1 roeien. Dus daar gaan ze nog even laten zien wat ze waard zijn. Dan eind juni gaan ze naar de Wereldbeker 3 in Zwitserland, in Luzern. En daarna gaan ze nog een keer op kamp. En dan is het WK. Dus we zijn er nog niet. Maar er staan nog wel leuke momenten op de planning. En ja, dat is wat eraan zit te komen.
1: Ja, nu komt er nog een kamp aan. Gaat het ook een beetje richting Oostenrijk plaatsvinden? Of is dat wat dichter bij huis?
2: Nee, dat is ook richting Oostenrijk inderdaad. Dat is wel een locatie waar ze al vaker geweest zijn. Okay. Dus dat is wat minder haken en ogen dan Zellamzee was.
1: Maar ja, ik hoor wel, eigenlijk dat was het eigenlijk allemaal top daar in Zellamzee. Ik voel aan mijn water dat dit denk ik niet de laatste keer is dat jullie die kant op gaan.
2: Ja, daar moeten we nog even naar kijken of ze ons nog een keer willen hebben. Daar we niet te veel de boel op stel te hebben gezet. Maar het zou mooi zijn als iedereen ervoor open blijft staan om daar nog een keer naartoe te gaan.
1: Nou, tot slot, je was volgens mij wat eerder naar huis dan het kamp duurde. Was dat niet ergens jammer?
2: Tuurlijk, ja zeker. Dat is wel heel jammer, want het was prachtig daar. En zo bovenop zo'n berg en midden in de natuur. Ik vond het heel mooi, maar goed, er moet ook weer andere dingen geregeld worden. Dus zij konden trainen en kon ik weer terug naar Nederland. En voor de volgende uitzendingen weer door.
1: Ja, precies. Nou ja, dat hoort natuurlijk ook bij het leven als teammanager. Linde Schumacher, mag je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor je tijd, voor deze insights in hoe zo'n trainingskamp eigenlijk werkt aan de achterkant. Want dat is denk ik voor veel mensen ook wel interessant om te weten. En elke natuurlijk als teammanager heel veel succes met alles wat komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio. Get out there.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de CIMAC Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van 2 grote Nederlandse internationale koersen in 1 klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielenfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd. Want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk 2 kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat time schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan 2 koersen op 1 dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk, maar een wielerkoers organiseren in Nederland en dan ook nog eens 2 op 1 dag op hetzelfde parcours, ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de CIMAC Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de CIMAC Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen Of ja, het samenkomen van mannen en vrouwen wielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Events die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat, dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel even wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, want de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Ja. Dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Het is ook de vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, ja. Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig. Die zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. We hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik er eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Ude, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdjes skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen, is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je maakt zoveel, je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja, je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar ja, je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Maar ja, dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Noren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. Lucht, hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32?
2: 30.
1: om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
2: Er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig. Want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationale teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja, zeker omdat... Je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En En ja, dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dus ja, dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
0: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen.
6: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
3: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, het is mei, dus alle ogen zijn weer gericht op de Indianapolis Motor Speedway. De hele maand wordt in de IndyCar toegewerkt naar the greatest spectacle in racing. Jawel, de Indy 500. Afgelopen weekend werd de Grand Prix op de road course al verreden. Die werd gewonnen door Christian Lundgaard. En nu begint de lange aanloop naar de 110e editie van de Indy 500. Dus ja, wat mogen we verwachten? Welke teams gaan het top doen? En ja, wat kan onze eigen Rinus VK laten zien met zijn Junkos Hollinger Racing? Nou, ik ga erover in gesprek met René Hoogterp van Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, de mooiste maand van het jaar is weer begonnen, hè, René?
2: Het is echt de feestmaand. Het is een beetje een cliché, maar ja, hier doe je het eigenlijk wel voor. Het hele IndyCar-veld leeft echt toe naar de Indy 500. Natuurlijk, het is één van de 18 races. Maar als er eentje is die je wil winnen, of waar je ook goed wil presteren, dan is het wel deze Indy 500. Dus het is echt zoveel meer dan zomaar een evenement in het jaar. Dus ik zit er helemaal klaar voor. Leuk hoor.
1: Ja, en wat dat sowieso het event bijzonder maakt, is natuurlijk het feit dat er gewoon eigenlijk een hele maand wordt gebruikt om voor te bereiden op het event. Ik bedoel, dat kun je in de Formule 1 niet voorstellen, dat het voor de Grand Prix van Monaco, wat dan zeg maar een beetje vergelijkbaar is qua statuur en ook onderdeel is van die Triple Crown. Je kunt je niet voorstellen dat de Formule 1 een maand lang alleen maar toewerkt naar de Grand Prix van Monaco.
2: Nee, en dan denk je echt, waar doe je het voor? Want de race in Monaco is toch niet altijd even spectaculair. Maar nee, het is ook een stukje traditie natuurlijk ook. Waar je in het verleden echt 40, misschien wel 50 auto's had. Dan had je heel veel testdagen en heel veel schadegevallen en heel veel technisch malheur. Waardoor je gewoon al die vrije trainingen nodig had. Omdat er ook heel veel deelnemers waren die de rest van het jaar niet deelnamen. Ja, dat is natuurlijk even wat minder nu. Maar feit is wel, ja, er zijn inderdaad heel veel vrije trainingen. Ja, afgelopen weekend natuurlijk Grand Prix gehad. Gisteren hebben we de eerste trainingsdag gehad. Vandaag gaat er weer getraind worden. Morgen, vrijdag. En dan hebben we komend weekend de kwalificatie. En dan hebben we daarna ook nog twee warm-up sessies. Dus het blijft heel veel rijden voor de rijders. Maar allemaal om maar die auto's zo... precies af te stellen dat hij perfect is voor de kwalificatie natuurlijk in eerste instantie.
1: Ja, en dan niet vergeten dat we afgelopen weken ook nog wat open trainingen gehad hebben. Rookie tests natuurlijk, komt er ook allemaal weer bij kijken. En natuurlijk afgelopen weekend de Grand Prix op de road course. Dat is altijd ook weer zo'n mooi moment in de maand mei. We denken natuurlijk allemaal terug aan een paar jaar geleden dat Rinus VK hem won. Nu was het Christian Lundgaard. Neem ons even mee terug naar afgelopen weekend. Wat voor een race was het?
2: Ja, het is de Indianapolis Motor Speedway, de road course. Daar komen we sinds 2014. Maar we hebben er echt al 18 races gereden in zo'n korte tijd. Heeft er mede mee te maken dat we in COVID-tijd daar zelfs 3 keer reden, volgens mij. Dus met andere woorden, de teams en de rijders die kennen het circuit wel. Het circuit is ook niet heel erg ingewikkeld. Het is vrij kort. En dus zit het veld heel dicht bij elkaar. Maar toch, ja, dan kun je bedenken, ja, wat voor interessante races kun je dan krijgen? Nou, die kregen we dus afgelopen zaterdag. Omdat meteen al hectiek was in die openingsfase. Felix Rosenqvist die even wat te laat was bij het aanremmen. En meteen wat mannen meenam in zijn val. Waardoor we een vroege neutralisatie kregen. Daarna ook nog wat vreemde neutralisatie. Wat ervoor zorgt dat misschien een wedstrijd die je van tevoren al had uitgedokterd van, nou, dit wordt het. Dat werd het dus uiteindelijk helemaal niet. En met dus ook een verrassende winnaar in Christian Lundgaard. En dat is natuurlijk altijd wel lekker. Dat Alex Palou er eventjes niet zomaar mee vandoor ging.
1: Ja, toch even een moment om nog uit te lichten. De neutralisatie of ook weer niet neutralisatie rondom het stilvallen van Alexander Rossi op het start-finish straight. Dat was een hele gekke situatie die in eerste instantie gevaarlijkerwijs gewoon maar met lokaal geel wordt afgedaan.
2: Ja, daar klopte niet veel van. En IndyCar heeft nu eigenlijk ook toegegeven dat dat niet helemaal klopte. En dat ze dus dat in het vervolg ook niet meer gaan doen. Dat ze dus ook niet meer gaan afwachten van, nou ja, komt een full course caution, komt dat niet heel goed uit voor de leiders? Dat is een beetje gek natuurlijk, want het is een veiligheidsissue. Er staat gewoon een auto stil. Dan zul je dus meteen een full course caution moeten uitbrengen. En je zou niet mogen meewegen dat het misschien niet helemaal gunstig is voor de leider op dat moment in de wedstrijd. Nee, De hele regel is juist, de pitstraat wordt gesloten. Dus ja, als er een full course caution is, dan kan het soms nadelig zijn. Maar dat is ook juist de charme van de sport. Dus het is een raar verhaal. Rijders waren er echt ook heel boos over. Gelukkig liep het met een sisser af. Maar uiteindelijk heeft het ons wel de wedstrijd gegeven die we misschien wel wilden krijgen. Want ook een Alex Palou in het team van Ganassi, die liet zich daardoor ook verrassen. Ja, daardoor moest Palou zich van relatief achteraan zich naar voren knokken.
1: Dan vooruitkijken natuurlijk naar de aanstaande 110e editie van de Indy 500. Wat interessant is dit jaar, normaal gesproken hebben we natuurlijk heel veel losse wagens die willen proberen deel te nemen. Dan heb je nog zo'n last chance qualifying. Dan wordt er gebumpt. Hè. Dan moeten mensen die mogen niet meedoen. Dat is dit jaar even anders. Er zijn eigenlijk geen extra teams die mee willen doen.
2: Ja, er zijn wel extra teams die meedoen. Dus we komen op 33 auto's uit. Dat zijn natuurlijk meer dan de 25 die we normaal hebben in het seizoen.
1: Ja, precies.
2: Maar het zijn er maar 33. Het zijn er niet 34, 35. Kijk, er mogen maximaal 33 man meedoen. Mm-hmm. En die hebben we dus ook. Dus de hele charme van het bumpen, zoals je zegt, dat maakt ook de Indy 500 speciaal. Iedereen kan deelnemen. En ook al heb je het hele seizoen meegedaan, als jij niet bij de beste 33 staat, dan doe je gewoon niet mee. Helaas hebben we die tragiek hebben we dit jaar niet, want we hebben er maar 33. En dat betekent dus ook dat de voorbereiding voor de teams ook wat relaxter is aan de ene kant. Want je hoeft minder risico te nemen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, je kunt ook weer meer risico nemen, want je doet toch sowieso mee. Iedereen doet mee aan de wedstrijd. Dus dat geeft een andere dynamiek. Jammer, absoluut jammer. Maar dat wil niet zeggen dat we zaterdag en zondag geen spectaculaire kwalificatie gaan zien. Want je wilt toch gewoon er goed bij staan. En dat gaat natuurlijk altijd onnoemelijk hard. Dus dat is altijd leuk om te zien.
1: Rinus Vike, die moeten we natuurlijk benoemen als Nederlander zijnde. Wat kunnen we daarvan verwachten? Want ja, we zijn natuurlijk jaren gewend. ECR had het natuurlijk altijd goed voor elkaar op de Indianapolis Motor Speedway. Pitstops even daar gelaten. Maar de auto was eigenlijk altijd goed. Dus we zagen hem veelal vooraan. En natuurlijk goed rijden. Dat is misschien wel iets anders bij Junkers Hollinger Racing.
2: Nou, het is, kijk, Ed Carpenter Racing had altijd op de Speedway een goede auto. En daar heeft Vike ook laten zien dat hij echt heel rap is. Heel vaak op de eerste startrij heeft hij zich weten te kwalificeren. Vorig jaar reed hij voor het achterhoedeteam van Dale Coyne. Ja, dan merk je dus echt dat je dan met hangende wurgen jezelf kan plaatsen voor de wedstrijd. Bij Junkers heb ik het idee dat het wel een oké auto is. Vorig jaar Connor Daly liet er ook een hele mooie dingen in zien. Dit jaar in Phoenix was die auto ook eigenlijk al heel goed. Ik heb wel het vertrouwen dat die wel in de Fast 12 zou moeten kunnen komen. Met andere woorden, dat hij dus ook sowieso op de zondag in actie gaat komen. Dus zaterdag wordt er getraind een hele dag lang. En dan moet je zorgen dat je binnen de top 15 bent. En dan mag je op zondag nog een keer in actie komen. Ik denk dat dat wel moet lukken. Dus ik heb er wel goed vertrouwen in. Het zal niet zo'n... niet zo'n speciaal moment zijn als bij de Ed Carpenter auto, denk ik. Maar ik verwacht hem zeker binnen de top 12. Dat acht ik toch wel haalbaar voor Rinus.
1: Ja, nu is dat natuurlijk heel erg fijn om te horen. Dan helpt het wel dat de pitstops in ieder geval wel een stuk beter gaan.
2: Ja, over het algemeen wel. Moet ik zeggen dat het juist afgelopen weekend dat we helemaal niet goed ging. Maar dat is dan... laten we maar zeggen, een slechte generale, hopelijk. Nee, pitstops zijn ontzettend belangrijk bij de Indy 500. Het is een 500 miles race, de naam zegt het al. En je zult toch echt 7, misschien wel 8 pitstops maken. En als je bedenkt, als jij met 380 km per uur op het rechte stuk rijdt, als jij een seconde langer stilstaat, ja, dan ben je gewoon zomaar 100 meter kwijt. En als je dat zou moeten inhalen op race snelheid, is dat toch echt wel een uitdaging. Dus er kunnen heel veel auto's tussen komen. Dus je ziet bij een pitstop, elke seconde telt. En ja, en als je dat dus 7 of 8 keer moet doen, ja, dan heb je dus ook 7 of 8 keer het moment om het weg te geven. Dus het is meer dan bij elke andere wedstrijd is het echt ook een teamsport. De pitstops zullen heel belangrijk worden voor de wedstrijd, absoluut.
1: Kijkend naar de toppers, wie zijn er nou echt favoriet voor deze editie?
2: Nou, Penske mag je nooit uitschakelen voor de 500. Kijk, vorig jaar hebben ze natuurlijk een hele rare wedstrijd gehad. Ja. Maar over het algemeen is Penske gewoon altijd snel. Dus daar moeten we zeker in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd wat David Malukas kan doen. Altijd een ovalspecialist geweest. En rijdt nu voor het eerst voor het grote Penske. En laat dit seizoen eigenlijk al zien dat hij echt echt heel goed kan rijden. Alex Palou, ook hij natuurlijk, weet nu hoe het is om te winnen op de Speedway. Heeft ook gisteren in de eerste test ook wel hele indrukwekkende dingen laten zien. Dus natuurlijk is een Alex Palou een groot kans hebben. En misschien is het ook wel weer McLaren. Misschien gaat McLaren nu toch ook stappen maken met Pato O'Ward. Daar verwacht ik ook veel van. En ja, toch die gekke Japaner Takuma Sato. Ja, die weet altijd het meer uit zo'n rail te persen dan wie dan ook. Ook zo'n Takuma Sato is ook een mooie kanshebber. Dus nee, maar er zijn heel veel kanshebbers. Dat maakt het ook mooi. Het is een lange wedstrijd, kan heel veel gebeuren. Genieten.
1: Nou ja, dat gaan we zeker doen. Wanneer is wat eigenlijk een beetje te volgen op de Nederlandse kanalen?
2: Ja, komend weekend, kijk, de komende dagen zijn dan de vrije trainingen. Maar op Ziggo Sport zenden we de kwalificatie uit op zowel zaterdag als zondag. Zondag dan ook met Nederlands commentaar. Op zondag dus de beslissing. Dan weten we dus wie doorgaat naar de top 12 en dan de top 6. En die dus ook pole traint voor de 110e editie van de Indy 500. Dan hebben we op maandag nog een vrije training en op vrijdag nog een vrije training. Ja, en dan op zondag 24 mei. Ja, dan vanaf een uurtje of 6 uit mijn hoofd, dan gaat het helemaal los. Dan wordt het een groot spektakel met ook weer een mooie voorbeschouwing. Waar je ook als fan in het publiek kan zitten. Dus meld je vooral aan. Dat wordt een leuk feestje.
1: Het wordt sowieso een prachtige dag natuurlijk. Want we gaan nog veel en veel meer die dag zien qua autoracen. Wat heel bijzonder is. Met natuurlijk ook de Grand Prix van Monaco en de Coca-Cola 600. Dus ja, het wordt één groot feest die dag. René Hoogterp van Ziggo Sport Racing mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En spreek je uiteraard snel weer.
2: Graag gedaan. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk. Hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, the Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd, want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Hè, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met host cities inderdaad en FIFA op hebben. Hè. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. Inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Nou, bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dus echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan, Washington, met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerst of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen, ja, toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want ja, je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
2: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. En dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dat is dan voor die speelsteden. De oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. Nu moeten we natuurlijk ook, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van? In dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
2: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden al wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel verschil in.
2: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou laten we wel kijken hoe we het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch al redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
2: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
2: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
7: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
10: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een mega stunt in de Coinmeurs Super Handball League. Het Limburgse Bevo, dat als vijfde eindigde in de reguliere competitie, die versloeg in de finale het Belgische Achillet Bocholt, wat tevens de titelverdediger was. Bevo stond lange tijd achter in het duel, maar wist richting het einde een achterstand van 5 punten goed te maken. En daarnaast gaan we ook in hoog tempo door op handbalvlak, want als de competitie voorbij is, gaan we ons gelijk opmaken voor het beslissende WK-kwalificatie tweeluik van onze Team NL handbalmannen tegen Griekenland. Want ook dat staat deze week alweer op het programma. Ik ga erover in gesprek met Stijn Steenhuis van Handbal Insight. Stijn, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, Bevo, de stuntploeg van dit seizoen, eindigde als vijfde in de reguliere competitie om vervolgens maar eens in de play-offs groot team naar groot team uit te schakelen.
2: Dit maakt sport hartstikke mooi, omdat het onvoorspelbaar is. Je noemt al de positie op de ranglijst in de reguliere competitie. Toen hebben ze in de kwartfinale de nummer 4, Hubo Handbal, uitgeschakeld. In de halve finale Sporting Pelt, de koploper, nadat ze heel dik achter stonden. En zijn ze uiteindelijk met 37-38 naar de finale gegaan. En je noemde al titelverdediger Achilles Bocholt, misschien de machtigste ploeg uit de competitie. En die ging ook over de knie. Dus het is een prachtige winnaar en het is onverwachts, maar wel een hele sympathieke vereniging. Dus ook een mooie winnaar in mijn ogen.
1: Ja, want dit is inderdaad zo gezegd wat sport zo mooi maakt. Hè? Dat het er niet uitmaakt of je misschien de allerbeste der besten bent. Uiteindelijk gaat het om dat verrassingen ook nog gelukkig mogelijk zijn. Wat maakt Bevo nou zo'n stuntploeg?
2: Ze hebben een nieuw coachduo in de zomer aangesteld. Met Piotr Konić als assistent, iemand met ervaring. En zoon Bartek als met iemand zonder heel veel ervaring als coach, maar met heel veel ervaring als speler. Onder andere voor de nationale ploeg van zowel Polen als Nederland. Toen zijn ze gaan bouwen en in het begin liep alles nog niet crescendo. Waren de resultaten nog niet top. En ze hebben zich gaandeweg het seizoen toch echt omhoog gewerkt, ontwikkeld en dus gepiekt. En wat bijvoorbeeld heel erg leuk is, is dat ze, ik noemde al even de halve finale met Sporting Pelt, stonden ze met 32-25 achter. En toen deden ze eigenlijk wat ze in de kwartfinale met Hubo Handbal ook deden. Namelijk een zevende veldspeler inbrengen. Een tactiek die ze in de finale ook hebben doorgevoerd. Dus met een beetje lef. Dus stel lef, ontwikkeling, een nieuwe coachduo bij elkaar op. En uiteindelijk nieuwe helden als doelman Martijn Hendricks. En dan komt daar een hele mooie winnaar rolt daar uit. Dus dat is eigenlijk iets om van te smullen.
1: Ja, maar je verwacht toch als je in de halve finale al zoiets ziet gebeuren, dat een Bocholt dan wel voorbereid is op zo'n zevende veldspeler, zou je denken.
2: Zeker, ja. En toch blijft dat iets dat als je dat als ploeg goed uitvoert, dus veel traint, goede afspraken maakt, blijf je dan met 7-6 in ondertal moeten verdedigen. En zeker in de eerste helft in de finale met Bocholt deed Bevo dat heel goed. 18-13 gingen ze rusten. In de tweede helft kwam Bocholt helemaal terug tot 1. Uiteindelijk is het 27-29 voor Bevo geworden. Wat je zegt, natuurlijk wil je je daarop voorbereiden. Maar als een ploeg dat bovengemiddeld goed uitvoert, dus daar zit echt heel veel trainingsuren in, er zitten goede afspraken in, dus dat hebben vader en zoon Konić goed gedaan, dan sta je in ondertal. Dus het is niet zozeer dat je dan verrast wordt. Maar als dekking zijn heb je een mannetje minder. En daar moet je tegen opboksen. En in een groot gedeelte van die finale heeft Bevo dat uitstekend uitgevoerd. Ik moet ook Julian Moeme noemen. De Duitse spelmaker van de Limburgers. Die dat overwegend heel goed doet. Want balbezit is dan heel waardevol. Maar ook risicovol. Want verlies je de bal, dan is het doel leeg en kan de tegenstander scoren. En hij heeft wel bewezen dat hij een begenadigd spelmaker is. Moeme dus.
1: Nou, dan zeg je al boven gemiddeld uitvoeren van die tactiek. Want dat is inderdaad ook nog wel een dingetje. Want hoe vaak zie je wel niet dat er een heel klein foutje is en dat er dan in een leeg goal gescoord kan worden?
2: En het gebeurde ook in de finale. En zo kon Bocholt ook terugkomen. De aanvalsmachine van Bevo haperde. En Hendricks stopte ook niet zoveel ballen meer in de tweede helft als dat hij in de eerste helft deed. En dan wordt het gewoon weer spannend. En dan zie je dat Bocholt gewoon een heel goede ploeg is met een aantal heel ervaren schutters. Ik noem een Wout Winters, naast hem Jur Eusen, die ook mee is met het Nederlands team waar we het straks over gaan hebben. En die moeten het dan doen. Clem Leroy, de doelman van Achilles Bocholt, uitgeroepen ook tot doelman van de competitie, deed daar in die slotfase schepje bovenop. Dus ze kwamen zeker terug. Ze straften de fouten van Bevo met die risicovolle tactiek af. Alleen op het eind scoorde Bevo ook nog twee keer. En dus kon Bocholt niet dichterbij komen dan één. En kregen we die mooie winnaar met een emotionele Piotr Konits, de vader van de assistent. En dat zegt wel een hoop over wat deze overwinning met Panningen doet.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel het mooie aan het verhaal. Dat Bevo eigenlijk ook in die halve finale, maar telkens wel weer terugkomt van eigenlijk best wel een achterstand. Ik bedoel, in de finale, in de halve finale was het nog erger natuurlijk tegen Pelt. Maar in de finale ook 5 punten op een gegeven moment. Ja, dat zijn, als je kijkt naar de verhoudingen in de competitie, zijn dat natuurlijk heel lastig overbrugbare achterstanden.
2: Ja, ik denk dat er weinig Belgische toeristen aanstaande zomer naar Panningen gaan. Want Hubo Handbal, Sporting Pelt en Achilles Bocholt, 3 Belgische kanshebbers, zijn allen door Bevo, dat veerkrachtig was, uitgeschakeld. En wat je zegt, hè, in de kwartfinale en halve finale met die achterstand. Gewoon waanzinnig knap. Piek op het juiste moment. En waar jij en ik, kan ik me zo voorstellen, dol op zijn. Een onverwachte winnaar. En een hele sympathieke winnaar. Dus een klein dorp in Limburg die al jaren veel indruk maken, of eigenlijk tientallen jaren, binnen het Nederlands handbal, waar bijvoorbeeld Lions failliet raakte, blijven zij in Noord-Limburg overeind. Met deze prachtige titel tot gevolg. Ja, vanuit Nederlands perspectief, want de Coimers Super Handball League is een Belgisch-Nederlandse competitie, maar vanuit de Nederlands perspectief een prachtig resultaat.
1: Wat doet dit resultaat met Bevo? Ik bedoel, toch hè, binnen- en buitenland, spelers en trainers zullen dit resultaat natuurlijk ook wel gezien hebben.
2: Tuurlijk, dat trekt aan. Waar het begin van de competitie dus wat matig was, gaan ze nu hierna ook nog strijden met Aalsmeer, Volendam, de tegenstander in de halve finale, en Hurry Up om de titel. Nou, je kunt je voorstellen dat je nu bulkt van het zelfvertrouwen. En moet je dit doortrekken naar die landstitel. Ik zie het wel gebeuren. Aalsmeer werd in de halve finale uitgeschakeld door Bocholt. Dat had ook andersom kunnen zijn. Dat is niet zo gebeurd. Ik zie wel een finale tussen Bevo en Aalsmeer vormen. Maar goed, sport blijft onvoorspelbaar. Dus misschien wordt het wel Volendam, Hurry Up. Ik denk het niet, want Bevo heeft vertrouwen getankt. En Aalsmeer is misschien wel de beste uitdager van de Noord-Limburgers. Dit blijft gewoon bijzonder leuk. Ik herhaal mezelf, maar ik vind het wel echt wat vaak werd de Coimers Super Handball League of de toenmalige Beneleague door Belgische clubs gewonnen. Bocholt, Hasselt, Vizé een keertje en nu Bevo.
1: Nou, en dan is die competitie voorbij. Dan gaan we direct door. Want aanstaande woensdag is alweer de eerste van een aantal hele belangrijke wedstrijden. Een tweeluik tegen Griekenland voor onze Team NL handbalmannen. Op het spel natuurlijk plaatsing voor het WK. We weten ook, dat was ook al de vorige WK-cyclus, WK-kwalificatiecyclus zo. Dus hopen op een herhaling van zetten. Hoe staan de mannen er eigenlijk voor? Want ik zag dat er toch last minute vanwege een ziekte en blessure wel wat wijzigingen zijn in de selectie van Staf van Ossen.
2: Klopt, dat zijn Kai Genen en Tom Jansen. Dat zijn dan met heel veel respect niet basisspelers. Ten Velde is erbij, Steins, Kai Smits is terug, Versteinen, Dani Baaiens. Dus de belangrijkste krachten, tussen aanhalingstekens, die zijn er wel echt bij. Dus natuurlijk, die blessures die zijn niet aangenaam. Genen en Jansen spelen beiden gewoon in Duitsland op heel hoog niveau. Maar zeg maar de as van de ploeg en daarbij de eerste 7-8 jongens zijn er wel bij. En dan moet je Griekenland verslaan. Nederland is favoriet in de tweeluik. Woensdag noem je dat uitduel en zondag in Rotterdam kunnen ze het WK-ticket binnenhalen. Dat zijn ze ook aan hun stand verplicht ten opzichte van Griekenland. Maar dat is nog niet zomaar gedaan, want je noemde al 2 jaar geleden. En toen werd de heenwedstrijd in Griekenland verloren met 4 verschil. Dus Oranje is gewaarschuwd.
1: Ja, want ik zeg wel inderdaad, laten we hopen op een herhaling van zetten van 2 jaar geleden. Maar toen maakten we het onszelf toch ook wel heel erg spannend, zeg maar.
2: Zeker, en Griekenland is moet je zeker niet onderschatten. In januari in de Golden League werd ook tegen Griekenland geoefend. Dat was absoluut geen ABC. Een aantal heel goede schutters, ook een doelman toen in vorm. Ja, en om op Bevo terug te komen. Een verrassing zit in de lucht met bijvoorbeeld een mooie tactiek, een verrassing of gewoon de vorm van de dag. Maar nogmaals, Oranje wil uitkomen op dit soort toernooien om stappen te blijven zetten. Steins, Smits, Baaiens, de gedroomde opbouwrij met Versteijnen daar misschien nog wel bij, is erbij. En bij mijn weten fit, dus dan moet je toeslaan.
1: Ja, en dat is natuurlijk belangrijk, want dat ontdeerde Nederland nog wel eens in het verleden. Dat op belangrijke momenten helaas door omstandigheden belangrijke spelers er ook niet bij waren.
2: Klopt, en hier hebben wij het met z'n tweeën en de luisteraar daarbij ook wel eens over gehad. Dat is ook de kwetsbaarheid van de nationale ploeg. Een goede kern en er komt met bijvoorbeeld Eusen, die ik noemde, best wat talent aan. Alleen je moet er nu staan en die jongens die er nu staan hebben de mentaliteit, hebben de training, hebben het niveau. Maar goed, als die uitvallen wordt het weer wat moeilijker. Ik noemde trouwens in mijn opsomming niet de Reinier Taboada, de nieuwe ster van Oranje. Die is er ook gewoon gelukkig weer bij en dat is zeker voor de dekking heel erg fijn.
1: Nou, nu had je het over eventueel verrassende tactieken en dergelijke. Nu hebben we geen spelers van Bevo in de selectie. Maar het toeval wil wel Eusen van Achilles Bocholt en Martijn Kleikers van Sporting Pelt. Die zullen toch ook wel misschien extra oplettend zijn. En bij Staf van Olsel aankomen van wij zijn in het mes gelopen. Maar zo kan het dus ook.
2: Ja, zeker. En misschien is het voor hen wel goed dat er niemand van Bevo zijn gezicht laat zien tijdens de Interlandweek. Want dan worden Kleikers en Eusen misschien wel weer ziedend van woede. Nee, gekheid. Helemaal waar. Die kunnen meteen deze nare smaak wegspoelen door het halen van een WK-ticket. Dat lijkt me een heel mooi doekje tegen het bloeden.
1: Nou, u zei al, het wordt geen ABC'tje. Het is niet dat we er overheen gaan walsen. Nu zei ik al, vorige keer maakte het onszelf misschien een beetje lastig door dat heenduel op Griekenland te verliezen. Toen was het uiteindelijk in Almere, werd er dan met 6 goals verschil gewonnen. Dat was net aan genoeg om uiteindelijk dat WK-ticket te pakken. Verwacht je dat Nederland misschien nu gewoon met 2 overwinningen zich kan plaatsen?
2: Zeker. Ik denk dat Oranje sterker is dan Griekenland. Dus dat moet zeker kunnen. En als je iets op het wereldkampioenschap wil bereiken. Die hoofdfase heeft Oranje wel eens gehaald. Maar ik kan me eens voorstellen dat je de kwartfinale wel eens wilt halen. Dan moet je winnen tegen landen die nog sterker en groter zijn dan Griekenland. Natuurlijk is de uitdaging dat je een weekje samenkomt. Dat het in het weekje gebeuren moet. Dat je niet een lange voorbereiding draait. Maar dan alsnog is Nederland verder en sterker dan Griekenland. Dus gewoon beginnen in Griekenland met een zegen. En dan kun je het afmaken op eigen bodem.
1: We gaan het in de gaten houden. Woensdag 13 mei dus dat eerste duel in Griekenland. En zondag 17 mei in Rotterdam dus de return tegen de Grieken. Voor nu Stijn Steenhuis van Handball Insight. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Volgens ons bijpraten. En wij spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Graag. Tot snel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoor.
1: We hebben er al weer zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooi is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uithangbord voor golf in Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
2: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn, want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers, omdat ze, omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende longhitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat vinden spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, nu begint Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laag vlakte. Hè. Vroeger was ik Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
2: Zeker. We hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Nou, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
2: Ja, dat is natuurlijk meer dat, nou ja, dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, Joost Luit, Darius van Driel, Mike Torop, die op de Tour spelen, plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour, die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen en te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook 4 Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden en wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor het publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn natuurlijk zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar die spelers. Die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel 1 of 2 verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
2: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al 2 keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers, dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen, Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
2: Ja, de 10e keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Dat we zijn heel lang, we wilden, ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we speelsters van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is, dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergestelde, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar. Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
1: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en een kaartje kopen?
2: KNMO.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KNM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
1: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga over gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympisch talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische, of naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympisch talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit er toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met...
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben. En sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van hey, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten. Dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is. Maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van... hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor. En die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters, nou die inderdaad, ze komen de eerste keer in aanmerking met deze sport. En denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een supermooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC-NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van, hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook gewoon wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ik krijg al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. En daar gaan ze vooral kijken, wat kan ik allemaal en waar heb ik talent?
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook weer supermooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat we meedragen deze dag.
1: Het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om toch wel dichtbij de helden te zijn die het op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooi voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van, hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meeste toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds zodat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van, hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaren gemist hebben en die ons team compleet kan maken? Dus die kan meteen instromen. Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, anderen kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympische Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage vandaag.
2: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die er of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talenten komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom een succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sporten worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is hij niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag. Maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
2: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
0: All Sport Radio Live.

Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio Live.
1: De roeiers en roeisters van Team NL die waren de afgelopen weken in het prachtige Zell am See in Oostenrijk voor een trainingskamp. Belangrijke timing, want in augustus zijn de wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan in Amsterdam. En ja, daar wil het team uiteraard gewoon pieken voor eigen publiek. Een trainingskamp organiseren is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, hoe zit het eigenlijk met faciliteiten, onderdak, voeding en ja, wat te denken van logistiek? Teammanager Linde Schumacher was hier mede verantwoordelijk voor en kan daar alles over vertellen. Linde, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst even over de timing van het trainingskamp. Het was de afgelopen weken. Een logische timing op dit moment in het seizoen. Want ja, in augustus, die wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan, is wel belangrijk.
2: Klopt, ja, die zitten eraan te komen en dat voelt iedereen natuurlijk ook. En we willen dat daar natuurlijk heel goed presteren met het team. Ja, en dan begin je natuurlijk al veel eerder in het seizoen met dit soort dingen om daar goede resultaten neer te kunnen zetten.
1: Ja, dat idee van een trainingskamp, want je kunt natuurlijk, de bosbaan heeft natuurlijk fantastische faciliteiten. Daar traint iedereen eigenlijk altijd al bijna non-stop natuurlijk. Waarom is er dan gekozen voor een trainingskamp in het buitenland? Is het dan toch even een andere prikkel? Of is het misschien de hoogte, wat extra rode bloedcellen zoals we dat zo goed kennen?
2: Ja, het is een combinatie van die factoren. Dus inderdaad, het kamp was op hoogte. En daar zitten voordelen aan fysiek. En dat is gewenst. En het is ook, wat we daar proberen te, wat ik geprobeerd heb neer te zetten, is een kamp waarin eigenlijk alle randzaken om het trainen heen, dat gefaciliteerd is. En dan hoop ik dat de roeiers eigenlijk gewoon 3 weken lang het trainingsschema wat de collega's mooi in elkaar zetten, gewoon kunnen volgen zonder dat ze worden afgeleid door andere dingen. Volledige focus op met de ploeg, het trainingsschema draaien en het eten wordt gemaakt en het hotel is netjes. En dan kunnen ze eigenlijk vol focus op het trainen. Dat is wat ik dan hoop dat er op zo'n trainingskamp voor de roeiers gefaciliteerd kan worden. En natuurlijk de fysieke voordelen van de hoogte, dat samen.
1: Ja, en ergens kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk dat een andere plek, een ander uitzicht eigenlijk ook wel eens een keer fijn is natuurlijk. Anders zit je alleen maar op de bosbaan te trainen. Niet dat dat geen mooie locatie is, maar als dan ook het WK er is, is misschien even eruit ook wel lekker. Hoe zijn jullie eigenlijk dan bij het Zell am See gekomen? Ja, het is natuurlijk een prachtige plek, maar hoe zit dat dan met roeien?
2: Ja, dus wat eigenlijk de opdracht was, is om een hotel op hoogte of een verblijf op hoogte, een manier om van het meer van beneden naar boven te komen en een meer waarop geroeid mag worden. En tegelijkertijd niet te kort. Dus als het niet meer is dan de 2 kilometer bosbaan die we hier hebben, is ook wel lekker voor roeiers om niet de hele tijd te hoeven omdraaien, om gewoon lekker door te kunnen varen. Dus dat zijn dan de eisen. En dan is het gewoon zoeken naar locaties en vooral ook schakelen met gemeenten of we daar überhaupt mogen varen. Maar ook een hotel bereid vinden om eigenlijk voor de hospitality in het buitenland, in een specifiek skigebieden waar je dus liften hebt naar hotels bovenop een berg. Die zijn in april, mei helemaal niet open. Dus die moeten eigenlijk ook iemand hebben die daarvoor open staat om zo'n locatie open te zetten voor het Nederlands roeiteam. En ik denk dat we in Zell am See de juiste persoon op het juiste moment hebben getroffen. Die bij het hotel werkte waar wij verbleven tijdens het kamp. En die man die zag er de lol wel van in. En die heeft ons eigenlijk met alles geholpen van A tot Z. En ik denk dat we daarom bij Zell am See een goede combinatie van alle factoren hebben gevonden.
1: Ja, dus dat kwam eigenlijk fantastisch uit. Nu zit je natuurlijk ook met materiaal. Zo'n boot is niet klein en licht. De logistiek lijkt me dat ook nog wel wat voeten in de aarde hebben.
2: Ja, die boten zijn inderdaad groot. En ze gaan ook niet, als je een 8 roeiers voor een 8, dan nemen ze niet alleen een 8 mee. Ze nemen ook een 4 mee of een 2. Meerdere boten om verschillende soorten trainingen te kunnen doen. Dus er gaat eigenlijk een hele groot boottransport van Nederland naar Oostenrijk. En daar zitten dus ook nog weer dingen aan die geregeld moeten worden. Namelijk, waar gaan we dat dan neerleggen? En waar gaan we dan het water in? Want dat heeft uiteindelijk via, dus een gegeven moment in mijn beste Duits zo'n beetje heel Zellamzee gesproken. En zodoende kwamen we bij een watersportschool terecht. Die zei, nou, wij hebben wel plek voor jullie botenwagen en voor het botentrein wat je dan moet gaan opzetten. En ook plek om het meer weer in te gaan. Want een 8 is 18, 19 meter lang. Niet elke steiger is lang genoeg, als er al een steiger is, om die boot te water te laten. Dus dat was ook een zoektocht, wel een leuke zoektocht, maar inderdaad wel een puzzel.
1: Nou, je zegt in je beste Duits, maar dan helpt je achternaam natuurlijk ook wel, Linde.
2: Ja, die helpt wel, maar ik ben niet geboren of getogen in Duitsland, dus dat is... Het is wel, men denkt vaak dat het beter is dan dat het is, maar als je het vaak genoeg doet, en soms moet je ook, want ik in Oostenrijk willen ze soms niet Engels tegen je praten, dan gaat het vanzelf, wordt het Duits heel goed. Of goed genoeg om jezelf duidelijk te articuleren wat je zou willen. En dan kom je een heel eind.
1: Ja, en nou ja, gelukkig, Zellamzee is niet per se de grootste plek, dus volgens mij is het ook wel een beetje... Zo'n ons kent ons dorp toch ook wel. Hè? Dus dat iemand zoiets zegt van oh, nee, wij kunnen dat niet. Oh, maar misschien, weet ik veel, mijn buurman van drie straten verderop. Die heeft misschien wel faciliteiten. Dan moet je hem even bellen. Is dat ook zo een beetje gegaan?
2: Zeker weten, ja. Ik heb op een gegeven moment ook aan mijn collega's proberen uit te leggen hoe ik dan weer contact heb gehad met de burgemeester van Zellamzee. Ik zeg, ik zou het je niet... kunnen vertellen. Ik heb 10 mensen gesproken en opeens had ik die te pakken. Inderdaad, ons kent ons. Nee, maar je kan hem wel bellen of je kan haar wel bellen. En zo uiteindelijk hebben we alle juiste personen kunnen spreken. Maar dat was zeer zeker een ons kent ons verhaal.
1: Nu is ook één ding waar ik aan zit te denken, wat nou ja, best nog wel wat werk vereist, is nou ja, de hoeveelheid voeding en de soort voeding die daar natuurlijk genuttigd wordt. Want nou ja, een hele hoop roeiers bij elkaar, daar gaat al nog wat voeding doorheen tijdens zo'n trainingskamp. Hoe is dat eigenlijk geregeld?
2: Wij hebben een eigen kok, Mark. En die is heel goed in inschatten hoeveelheden eten die we nodig hebben. En het hotel waar we zaten, die waren eigenlijk zo vrij om te zeggen, nou, wij hebben een bestelsysteem, ga je gang. En dus heeft onze kok, die heeft dat allemaal ingeschat en geregeld. En uiteindelijk op locatie ook voor de roeiers gekookt. We hebben gewoon de hele keuken overgenomen. En hij heeft dat allemaal geregeld. Dus het scheelt dat wij iemand hebben die dat gewoon weet. En er gaat zeker heel veel voedsel doorheen. Maar dat kon op die manier geregeld worden.
1: Ja, en dat is dan toch wel fijn dat zo'n nou ja, hotel zegt van joh, ga lekker je gang. Want dat is ook niet vanzelfsprekend.
2: Nee, zeker niet. En daarom zeggen we ook wel van ja, juiste persoon op het juiste moment gesproken. Die hotelmanager waar we veel contact mee hebben gehad, die zag er dus en de lol van in om dit te gaan regelen. En die man kwamen we later achter toen we daar waren en veel met hem gesproken hadden. Die kwam eigenlijk uit die heeft veel hospitality, maar ook veel bruiloften georganiseerd. En hij zei gewoon, ja, ik heb gewoon heel vaak veel grote groepen, rare verzoeken. Hij had het over schnitzels in de vorm van hartjes voor 180 man en dat soort dingen. En hij is gewoon creatief geweest en die heeft gewoon kunnen inschatten wat wij nodig hadden en heeft het ons kunnen geven. Dus ja, juiste persoon, juiste moment en daar hebben we wel een gelukje mee gehad.
1: Nu zei je ook al iets interessants. Ja, je moet ook natuurlijk wel, wat logisch is trouwens, water hebben om op te roeien. Waar je op mag roeien. Want dat kan ik me ook nog zo inschatten. Ja, niet al het water is natuurlijk geschikt om op te roeien. Ik bedoel, als er te veel wind staat, te hoge golven. Ja, dan gaat het hele feest natuurlijk sowieso niet door.
2: Klopt. En dat was eigenlijk ook wel een factor waar we een beetje onzeker over waren voorafgaand aan het kamp. Al helemaal in Oostenrijk tussen bergen. Het kan heel snel omslaan. En toen uiteindelijk de roeiers zijn gaan roeien op dat meer. Ik denk dat het ongeveer dag 3 was dat alles stond. En dat ze echt naar beneden zijn gegaan om te roeien. En toen kwamen ze boven en toen zeiden ze top. En toen dacht ik, ah, gelukkig, pak van mijn hart. Dat was weer een vinkje. En toen dacht ik van nou, dan komt het goed. Maar we zijn hier nog nooit geweest. Dus het had zo kunnen zijn dat het helemaal geen prettig meer was om op te roeien. Maar het leek gewoon redelijk vlak. En uiteindelijk is het de hele periode ook prachtig weer geweest. En hebben ze daar helemaal geen, geen gekke ervaringen op gehad, gelukkig.
1: Maar wat ook leuk is, gezien de periode dat jullie geweest zijn, is dat Koningsdag ook nog in die periode viel. Dat hebben jullie ook wel leuk opgepakt met het team, hè, zag ik.
2: Ja, klopt. Dat hebben ze boven op de berg gevierd. Ja, je moet toch op een manier een beetje het Koningsdaggevoel meenemen naar Oostenrijk. Dus dat hebben ze op de berg met allemaal leuke activiteiten en in het oranje. En daar hebben ze een leuk feestje van gemaakt, geloof ik.
1: Ja, dus het is niet zo dat het dorp dacht van wat zijn dat voor een stelletje gekken in het oranje. dat viel mee.
2: Ja. Ja, gelukkig waren ze boven op de berg, dus dan heeft niemand dat echt kunnen zien. Dus ze konden in alle rust Koningsdag vieren op hun manier.
1: Maar nu hoor ik natuurlijk wel dat het best wel een goed trainingskamp was. Dat de roeiers tevreden waren. Nu hadden we het ook al over wat dit voor eventuele voordelen heeft voor de roeiers. Hoe kijken zij nu richting dat WK en wat gaat er eigenlijk in de tussentijd nog gebeuren? Want ja, het is in augustus dat... Dat duurt natuurlijk nog een paar maandjes.
2: Ja, klopt. Dus wat er nu nog gaat gebeuren is... over een paar weken, laatste week van mei... gaan ze naar Spanje Wereldbeker 1 roeien. Dus daar gaan ze nog even laten zien wat ze waard zijn. Dan eind juni gaan ze naar de Wereldbeker 3 in Zwitserland, in Luzern. En daarna gaan ze nog een keer op kamp. En dan is het WK. Dus we zijn er nog niet. Maar er staan nog wel leuke momenten op de planning. En dat is wat eraan zit te komen.
1: Ja, nu komt er nog een kamp aan. Gaat het ook een beetje richting Oostenrijk plaatsvinden? Of is dat wat dichter bij huis?
2: Nee, dat is ook richting Oostenrijk inderdaad. Dat is wel een locatie waar ze al vaker geweest zijn. Okay. Dus dat is wat minder haken en ogen dan Zell-Am-Zee was.
1: Maar ja, ik hoor wel, eigenlijk dat was het eigenlijk allemaal top daar in Zell-Am-Zee. Ik voel aan mijn water dat dit denk ik niet de laatste keer is dat jullie die kant op gaan.
2: Ja, daar moeten we nog even naar kijken of ze ons nog een keer willen hebben. Daar we niet te veel de boel op stelt hebben gezet. Maar het zou mooi zijn als iedereen ervoor open blijft staan om daar nog een keer naartoe te gaan.
1: Tot slot, je was volgens mij wat eerder naar huis dan het kamp duurde. Was dat niet ergens jammer?
2: Tuurlijk, ja zeker. Dat is wel heel jammer, want het was prachtig daar. En zo bovenop zo'n berg en midden in de natuur. Ik vond het heel mooi, maar goed, er moet ook weer andere dingen geregeld worden. Dus zij konden trainen en kon ik weer terug naar Nederland. En voor de volgende uitzendingen weer door.
1: Ja, precies. Nou ja, dat hoort natuurlijk ook bij het leven als teammanager. Linde Schumacher, mag je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor je tijd, voor deze insights in hoe zo'n trainingskamp eigenlijk werkt aan de achterkant. Want dat is denk ik voor veel mensen ook wel interessant om te weten. En elke natuurlijk als teammanager heel veel succes met alles wat komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
2: Volleybal.
3: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
2: Tennis.
4: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: twice.
1: All Sports Radio Live.
2: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de CIMAC Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
3: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielenfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
2: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
3: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd. Want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
2: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
3: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk. Maar een wielerkoers organiseren in Nederland. En dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours. Ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
2: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie. Die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de CIMAC Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de CIMAC Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
3: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen Of ja, het samenkomen van mannen- en vrouwenwielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Event die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
2: Nou, ja, dat is natuurlijk wel even de, ja, wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg ja. Maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
3: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
2: Ja, want de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
3: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
2: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, nou ja, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met nou ja, een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
3: Ja. Ja, nou, dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Ja, de vraag is ook geweest, kijk, wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar, als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
2: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, ja. Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
3: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdjes skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel. Die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt maar nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je maakt zoveel, je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu... ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik daar klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we dat even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32? 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En En ja, dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dus ja, dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, ja zeker, 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
0: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl. All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sports Radio.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Snowboarden.
9: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
0: Cricket.
10: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
0: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports
8: Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, het is mei, dus alle ogen zijn weer gericht op de Indianapolis Motor Speedway. De hele maand wordt in de IndyCar toegewerkt naar the greatest spectacle in racing. Jawel, de Indy 500. Afgelopen weekend werd de Grand Prix op de road course al verreden. Die werd gewonnen door Christian Lundgaard. En nu begint de lange aanloop naar de 110e editie van de Indy 500. Dus ja, wat mogen we verwachten? Welke teams gaan het top doen? En ja, wat kan onze eigen Rinus VK laten zien met zijn Junkos Hollinger Racing? Nou, ik ga erover in gesprek met René Hoogterp van Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, de mooiste maand van het jaar is weer begonnen, hè, René?
2: Ja, het is echt de feestmaand. Het is een beetje een cliché, maar ja, hier doe je het eigenlijk wel voor. Het hele IndyCar-veld leeft echt toe naar die Indy 500. Natuurlijk, het is één van de 18 races. Maar als er eentje is die je wil winnen, of waar je ook goed wil presteren, dan is het wel deze Indy 500. Dus het is echt zoveel meer dan zomaar een evenement in het jaar. Dus ik zit er helemaal klaar voor. Leuk hoor.
1: Ja, en wat dat sowieso het event bijzonder maakt, is natuurlijk het feit dat er gewoon eigenlijk een hele maand wordt gebruikt om voor te bereiden op het event. Ik bedoel, dat kun je in de Formule 1 niet voorstellen, dat het voor de Grand Prix van Monaco, wat dan zeg maar een beetje vergelijkbaar is qua statuur en ook onderdeel is van die Triple Crown. Je kunt je niet voorstellen dat de Formule 1 een maand lang alleen maar toewerkt naar de Grand Prix van Monaco.
2: Nee, en dan denk je echt, waar doe je het voor? Want de race in Monaco is toch niet altijd even spectaculair. Maar nee, het is wel, het is ook een stukje traditie natuurlijk ook. Waar je in het verleden echt 40, misschien wel 50 auto's had. Dan had je heel veel testdagen en heel veel schadegevallen en heel veel technisch malheur. Waardoor je gewoon al die vrije trainingen nodig had. Omdat er ook heel veel deelnemers waren die de rest van het jaar niet deelnamen. Ja, dat is natuurlijk even wat minder nu. Maar feit is wel, ja, er zijn inderdaad heel veel vrije trainingen. De afgelopen weekend natuurlijk de Grand Prix gehad. Gisteren hebben we de eerste trainingsdag gehad. Vandaag gaat er weer getraind worden. Morgen, vrijdag. En dan hebben we komend weekend de kwalificatie. En dan hebben we daarna ook nog twee warm-up sessies. Dus het blijft heel veel rijden voor de rijders. Maar allemaal om maar die auto's zo... precies af te stellen dat hij perfect is voor de kwalificatie natuurlijk in eerste instantie.
1: Ja, en dan niet vergeten dat we afgelopen weken ook nog wat open trainingen gehad hebben. Rookie tests natuurlijk, komt er ook allemaal weer bij kijken. En natuurlijk afgelopen weekend de Grand Prix op de road course. Dat is altijd ook weer zo'n mooi moment in de maand mei. We denken natuurlijk allemaal terug aan een paar jaar geleden dat Rinus VK hem won. Nu was het Christian Lundgaard. Neem ons even mee terug naar afgelopen weekend. Wat voor een race was het?
2: Ja, het is de Indianapolis Motor Speedway, de road course. Daar komen sinds 2014. Maar we hebben er echt al 18 races gereden in zo'n korte tijd. Heeft er mede mee te maken dat we in COVID-tijd daar zelfs 3 keer reden, volgens mij. Dus met andere woorden, de teams en de rijders die kennen het circuit wel. Het circuit is ook niet heel erg ingewikkeld. Het is vrij kort. En dus zit het veld heel dicht bij elkaar. Maar toch, dan kun je bedenken, ja, wat voor interessante races kun je dan krijgen? Nou, die kregen we dus afgelopen zaterdag. Omdat meteen al hectiek was in die openingsfase. Felix Rosenqvist die even wat te laat was bij het aanremmen. En meteen wat mannen meenam in zijn val. Waardoor we een vroege neutralisatie kregen. Daarna ook nog wat vreemde neutralisatie. Wat ervoor zorgt dat misschien een wedstrijd die je van tevoren al had uitgedokterd van, nou, dit wordt het. Dat werd het dus uiteindelijk helemaal niet. En met dus ook een verrassende winnaar in Christian Lundgaard. En dat is natuurlijk altijd wel lekker. Dat Alex Palou er eventjes niet zomaar mee vandoor ging.
1: Ja, toch even een moment om nog uit te lichten. De neutralisatie of ook weer niet neutralisatie rondom het stilvallen van Alexander Rossi op het start-finish straight. Dat was een hele gekke situatie die in eerste instantie gevaarlijkerwijs gewoon maar met lokaal geel werd afgedaan.
2: Ja, daar klopt er niet veel van. En IndyCar heeft nu eigenlijk ook toegegeven dat dat niet helemaal klopte. En dat ze dus dat in het vervolg ook niet meer gaan doen. Dat ze dus ook niet meer gaan afwachten van, komt een full course caution, komt dat niet heel goed uit voor de leiders. Dat is een beetje gek natuurlijk, want het is een veiligheidsissue. Er staat gewoon een auto stil. Dan zul je dus meteen een full course caution moeten uitbrengen. En je zou niet mogen meewegen dat het misschien niet helemaal gunstig is voor de leider op dat moment in de wedstrijd. Nee, De hele regel is juist, de pitstraat wordt gesloten. Dus ja, als er een full course caution is, dan kan het soms nadelig zijn. Maar dat is ook juist de charme van de sport. Dus het is een raar verhaal. Rijders waren er echt ook heel boos over. Gelukkig liep het met een sisser af. Maar uiteindelijk heeft het ons wel de wedstrijd gegeven die we misschien wel wilden krijgen. Want ook een Alex Palou in het team van Ganassi, die liet zich daardoor ook verrassen. Ja, daardoor moest Palou zich van relatief achteraan zich naar voren knokken.
1: Dan vooruitkijken natuurlijk naar de aanstaande 110e editie van de Indy 500. Wat interessant is dit jaar, normaal gesproken hebben we natuurlijk heel veel losse wagens die willen proberen deel te nemen. Dan heb je nog zo'n last chance qualifying. Dan wordt er gebumpt. Dan moeten mensen die mogen niet meedoen. Dat is dit jaar even anders. Er zijn eigenlijk geen extra teams die mee willen doen.
2: Ja, er zijn wel extra teams die meedoen. Dus er komen op 33 auto's uit. Dat zijn natuurlijk meer dan de 25 die we normaal hebben in het seizoen.
1: Ja, precies.
2: Maar het zijn er maar 33. Het zijn er niet 34, 35. Kijk, er mogen maximaal 33 man meedoen. Mm-hmm. En die hebben we dus ook. Dus de hele charme van het bumpen, zoals je zegt, dat maakt ook de Indy 500 speciaal. Iedereen kan deelnemen. En ook al heb je het hele seizoen meegedaan, als jij niet bij de beste 33 staat, dan doe je gewoon niet mee. Helaas hebben we die tragiek hebben we dit jaar niet, want we hebben er maar 33. En dat betekent dus ook dat de voorbereiding voor de teams ook wat relaxter is aan de ene kant. Want je hoeft minder risico te nemen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, je kunt ook weer meer risico nemen, want je doet toch sowieso mee. Iedereen doet mee aan de wedstrijd. Dus dat geeft een andere dynamiek. Jammer, absoluut jammer. Maar dat wil niet zeggen dat we zaterdag en zondag geen spectaculaire kwalificatie gaan zien. Want je wilt toch gewoon er goed bij staan. En dat gaat natuurlijk altijd onnoemelijk hard. Dus dat is altijd leuk om te zien.
1: Rinus VK, die moeten we natuurlijk benoemen als Nederlander zijnde. Wat kunnen we daarvan verwachten? Want ja, we zijn natuurlijk jaren gewend. ECR had het natuurlijk altijd goed voor elkaar op de Indianapolis Motor Speedway. Pitstops even daar gelaten. Maar de auto was eigenlijk altijd goed. Dus we zagen hem veelal vooraan. En natuurlijk goed rijden. Dat is misschien wel iets anders bij Junkos Hollinger Racing.
2: Nou, het is, kijk, Ed Carpenter Racing had altijd op de Speedway een goede auto. En daar heeft VK ook laten zien dat hij echt heel rap is. Heel vaak op de eerste startrij heeft hij zich weten te kwalificeren. Vorig jaar reed hij voor het achterhoedenteam van Dale Coyne. Ja, dan merk je dus echt dat je dan met hangende wurgen jezelf kan plaatsen voor de wedstrijd. Bij Junkos heb ik het idee dat het wel een oké auto is. Vorig jaar Connor Daly liet er ook hele mooie dingen in zien. Dit jaar in Phoenix was die auto ook eigenlijk al heel goed. Ik heb wel het vertrouwen dat hij wel in de Fast 12 zou moeten kunnen komen. Met andere woorden, dat hij dus ook sowieso op de zondag in actie gaat komen. Dus zaterdag wordt er getraind een hele dag lang. En dan moet je zorgen dat je binnen de top 15 bent. En dan mag je op zondag nog een keer in actie komen. Ik denk dat wel moet lukken. Dus ik heb er wel goed vertrouwen in. Het zal niet zo'n... niet zo'n speciaal moment zijn als bij de Ed Carpenter auto, denk ik. Maar ik verwacht hem zeker binnen de top 12. Dat acht ik toch wel haalbaar voor Rinus.
1: Ja, nu is dat natuurlijk heel erg fijn om te horen. Dan helpt het wel dat de pitstops in ieder geval wel een stuk beter gaan.
2: Ja, over het algemeen wel. Moet ik zeggen dat het juist afgelopen weekend dat we helemaal niet goed ging. Maar dat is dan... laten we maar zeggen, een slechte generale, hopelijk. Nee, pitstops zijn ontzettend belangrijk bij de Indy 500. Het is een 500 miles race, de naam zegt het al. En je zult toch echt 7, misschien wel 8 pitstops maken. En als je je bedenkt, als jij met 380 km/u op het rechte stuk rijdt, als jij een seconde langer stilstaat, ja, dan ben je gewoon zomaar 100 meter kwijt. En als je dat zou moeten inhalen op race snelheid, is dat toch echt wel een uitdaging. Dus er kunnen heel veel auto's tussen komen. Dus je ziet bij een pitstop, elke seconde telt. En ja, en als je dat dus 7 of 8 keer moet doen, ja, dan heb je dus ook 7 of 8 keer het moment om het weg te geven. Dus het is meer dan bij elke andere wedstrijd is het echt ook een teamsport. De spitstops zullen heel belangrijk worden voor de wedstrijd, absoluut.
1: Kijkend naar de toppers, wie zijn er nou echt favoriet voor deze editie?
2: Nou, Penske mag je nooit uitschakelen voor de 500. Kijk, vorig jaar hebben ze natuurlijk een hele rare wedstrijd gehad. Ja. Maar over het algemeen is Penske gewoon altijd snel. Dus daar moeten we zeker in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd wat David Malukas kan doen. Altijd een ovalspecialist geweest. En rijdt nu voor het eerst voor het grote Penske. En laat dit seizoen eigenlijk al zien dat hij echt, echt heel goed kan rijden. Alex Palou, ook hij natuurlijk, weet nu hoe het is om te winnen op de Speedway. Heeft ook gisteren in de eerste test ook wel hele indrukwekkende dingen laten zien. Dus natuurlijk is een Alex Palou een groot kans hebben. En misschien is het ook wel weer McLaren. Misschien gaat McLaren nu toch ook stappen maken met Pato O'Ward. Daar verwacht ik ook veel van. En ja, toch die gekke Japaner Takuma Sato. Ja, die weet altijd het meer uit zo'n rail te persen dan wie dan ook. Ook zo'n Takuma Sato is ook een mooie kanshebber. Dus maar er zijn heel veel kanshebbers. Dat maakt het ook mooi. Het is een lange wedstrijd, kan heel veel gebeuren. Genieten.
1: Nou ja, dat gaan we zeker doen. Wanneer is wat eigenlijk een beetje te volgen op de Nederlandse kanalen?
2: Ja, komend weekend, kijk, de komende dagen zijn dan de vrije trainingen. Maar op Ziggo Sport zenden we de kwalificatie uit op zowel zaterdag als zondag. Zondag dan ook met Nederlands commentaar. Op zondag dus de beslissing. Dan weten we dus wie doorgaat naar de top 12 en dan de top 6. En die dus ook pole traint voor de 110e editie van de Indy 500. Dan hebben we op maandag nog een vrije training en op vrijdag nog een vrije training. Ja, en dan op zondag 24 mei. Ja, dan vanaf een uurtje of 6 uit mijn hoofd, dan gaat het helemaal los. Dan wordt het één groot spektakel met ook weer een mooie voorbeschouwing. Waar je ook als fan in het publiek kan zitten. Dus meld je vooral aan. Dat wordt een leuk feestje.
1: Het wordt sowieso een prachtige dag natuurlijk. Want we gaan nog veel en veel meer die dag zien qua autoracen. Wat heel bijzonder is. Met natuurlijk ook de Grand Prix van Monaco en de Coca-Cola 600. Dus ja, het wordt één groot feest die dag. René Hoogterp van Ziggo Sport Racing mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En spreek je uiteraard snel weer.
2: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk, hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city. En in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami. Om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, de Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, hé, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, en nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Hè, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met host cities inderdaad en FIFA op hebben. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. Inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden in de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerste of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wil ik eigenlijk net zeggen. Want je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
2: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. Ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. Dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dat is dan voor die speelsteden. De oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. En dan moeten we natuurlijk ook, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodige overgeroepen. Wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
2: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden al wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan er in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel verschil in.
2: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morningshow, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch wel redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
2: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
2: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een mega stunt in de Coinmurse Super Handball League. Het Limburgse Bevo, dat als vijfde eindigde in de reguliere competitie, die versloeg in de finale het Belgische Achillet Bocholt, wat tevens de titelverdediger was. Bevo stond lange tijd achter in het duel, maar wist richting het einde een achterstand van 5 punten goed te maken. En daarnaast gaan we ja ook in hoog tempo door op handbalvlak, want ja, als de competitie voorbij is, gaan we ons gelijk opmaken voor het beslissende WK-kwalificatie tweeluik van onze Team NL handbalmannen tegen Griekenland. Want ook dat staat deze week alweer op het programma. Ik ga erover in gesprek met Stijn Steenhuis van Handbal Insight. Stijn, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, Bevo, de stuntploeg van dit seizoen, eindigde als vijfde in de reguliere competitie om vervolgens maar eens in de play-offs groot team naar groot team uit te schakelen.
2: Dit maakt sport hartstikke mooi, omdat het onvoorspelbaar is. Je noemt al de positie op de ranglijst in de reguliere competitie. Toen hebben ze in de kwartfinale de nummer 4, Hubo Handbal, uitgeschakeld. In de halve finale Sporting Pelt, de koploper, nadat ze heel dik achter stonden. En zijn ze uiteindelijk met 37-38 naar de finale gegaan. En je noemde al titelverdediger Achilles Bocholt, misschien de machtigste ploeg uit de competitie. En die ging ook over de knie. Dus het is een prachtige winnaar en het is onverwachts, maar wel een hele sympathieke vereniging. Dus ook een mooie winnaar in mijn ogen.
1: Ja, want dit is inderdaad, zo zegt, wat sport zo mooi maakt. Hè? Dat het niet uitmaakt of je misschien de allerbeste der besten bent. Uiteindelijk gaat het om dat verrassingen ook nog gelukkig mogelijk zijn. Wat maakt Bevo nou zo'n stuntploeg?
2: Ze hebben een nieuw coachduo in de zomer aangesteld. Met Piotr Konić als assistent, iemand met ervaring. En zoon Bartek als met iemand zonder heel veel ervaring als coach, maar met heel veel ervaring als speler. Onder andere voor de nationale ploeg van zowel Polen als Nederland. Toen zijn ze gaan bouwen en in het begin liep alles nog niet crescendo. Waren de resultaten nog niet top. En ze hebben zich gaandeweg het seizoen toch echt omhoog gewerkt, ontwikkeld en dus gepiekt. En wat bijvoorbeeld heel erg leuk is, is dat ze, ik noemde al even de halve finale met Sporting Pelt, stonden ze met 32-25 achter. En toen deden ze eigenlijk wat ze in de kwartfinale met Hubo Handbal ook deden. Namelijk een zevende veldspeler inbrengen. Een tactiek die ze in de finale ook hebben doorgevoerd. Dus met een beetje lef. Dus tel lef, ontwikkeling, een nieuwe coachduo bij elkaar op. En uiteindelijk nieuwe helden als doelman Martijn Hendricks. En dan komt daar een hele mooie winnaar rolt daar uit. Dus dat is eigenlijk iets om van te smullen.
1: Ja, maar je verwacht toch als je in de halve finale al zoiets ziet gebeuren, dat een Bocholt dan wel voorbereid is op zo'n zevende veldspeler, zou je denken.
2: Zeker, ja. En toch blijft dat iets dat als je dat als ploeg goed uitvoert, dus veel traint, goede afspraken maakt, blijf je dan met 7-6 in ondertal moeten verdedigen. En zeker in de eerste helft in de finale met Bocholt deed Bevo dat heel goed. 18-13 gingen ze rusten. In de tweede helft kwam Bocholt helemaal terug tot 1. Uiteindelijk is het 27-29 voor Bevo geworden. Wat je zegt, natuurlijk wil je je daarop voorbereiden. Maar als een ploeg dat bovengemiddeld goed uitvoert, dus daar zit echt heel veel trainingsuren in, er zitten goede afspraken in, dus dat hebben vader en zoon Konić goed gedaan, dan sta je in ondertal. Dus het is niet zozeer dat je dan verrast wordt. Maar als dekking zijnde heb je een mannetje minder. En daar moet je tegen opboksen. En in een groot gedeelte van die finale heeft Bevo dat uitstekend uitgevoerd. Ik moet ook Julian Moemen noemen. De Duitse spelmaker van de Limburgers. Die dat overwegend heel goed doet. Want balbezit is dan heel waardevol. Maar ook risicovol. Want verlies je de bal, dan is het doel leeg en kan de tegenstander scoren. En hij heeft wel bewezen dat hij een begenadigd spelmaker is. Moemen dus.
1: Nou, dan zeg je al bovengemiddeld uitvoeren van die tactiek. Want dat is inderdaad ook nog wel een dingetje. Want hoe vaak zie je wel niet dat er een heel klein foutje is en dat er dan in een leeg goal gescoord kan worden?
2: En dat gebeurde ook in de finale. En zo kon Bocholt ook terugkomen. De aanvalsmachine van Bevo haperde. En Hendricks stopte ook niet zoveel ballen meer in de tweede helft als dat hij in de eerste helft deed. En dan wordt het gewoon weer spannend. En dan zie je dat Bocholt gewoon een heel goede ploeg is met een aantal heel ervaren schutters. Ik noem een Wout Winters, naast hem Jur Eusen, die ook mee is met het Nederlands team waar we het straks over gaan hebben. En die moeten het dan doen. Clem Leroy, de doelman van Achilles Bocholt, uitgeroepen ook tot doelman van de competitie, deed daar in die slotfase een schepje bovenop. Dus ze kwamen zeker terug. Ze straften de fouten van Bevo met die risicovolle tactiek af. Alleen op het eind scoorde BVO ook nog twee keer. En dus kon Bocholt niet dichterbij komen dan één. En kregen we die mooie winnaar met een emotionele Piotr Konić, de vader van de assistent. En dat zegt wel een hoop over wat deze overwinning met Panningen doet.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel het mooie aan het verhaal. Dat het BVO eigenlijk ook in die halve finale, maar telkens wel weer terugkomt van eigenlijk best wel een achterstand. Ik bedoel, in de finale, in de halve finale was het nog erger natuurlijk tegen Pelt. Maar in de finale ook 5 punten op een gegeven moment. Ja, dat zijn, als je kijkt naar de verhoudingen in de competitie, zijn dat natuurlijk ja, heel lastig overbrugbare achterstanden.
2: Ja, ik denk dat er weinig Belgische toeristen aanstaande zomer naar Panningen gaan. Want Hubo Handbal, Sporting Pelt en Achilles Bocholt, 3 Belgische kanshebbers, zijn allen door BVO, dat veerkrachtig was, uitgeschakeld. En wat je zegt, hè, in de kwartfinale en halve finale met die achterstand. Gewoon waanzinnig knap. Piek op het juiste moment. En waar jij en ik, kan ik me zo voorstellen, dol op zijn. Een onverwachte winnaar. En een hele sympathieke winnaar. Dus een klein dorp in Limburg die al jaren veel indruk maken, of eigenlijk tientallen jaren, binnen het Nederlands handbal, waar bijvoorbeeld Lions failliet raakte, blijven zij in Noord-Limburg overeind. Met deze prachtige titel tot gevolg. Ja, vanuit Nederlands perspectief, want de Koymers Super Handball League is een Belgisch-Nederlandse competitie, maar vanuit de Nederlands perspectief een prachtig resultaat.
1: Wat doet dit resultaat met BVO? Ik bedoel, toch hè, binnen en buitenland, spelers en trainers zullen dit resultaat natuurlijk ook wel gezien hebben.
2: Tuurlijk, dat trekt aan. Waar het begin van de competitie dus wat matig was, gaan ze nu hierna ook nog strijden met Aalsmeer, Volendam, de tegenstander in de halve finale, en Hurry Up om de titel. Nou, je kunt je voorstellen dat je nu bulkt van het zelfvertrouwen. En moet je dit doortrekken naar die landstitel. Ik zie het wel gebeuren. Aalsmeer werd in de halve finale uitgeschakeld door Bocholt. Dat had ook andersom kunnen zijn. Dat is niet zo gebeurd. Ik zie wel een finale tussen BVO en Aalsmeer voor me. Maar goed, sport blijft onvoorspelbaar. Dus misschien wordt het wel Volendam, Hurry Up. Ik denk het niet, want BVO heeft vertrouwen getankt. En Aalsmeer is misschien wel de beste uitdager van de Noord-Limburgers. Dit blijft gewoon bijzonder leuk. Ik herhaal mezelf, maar ik vind het wel echt wat vaak werd de Koymers Super Handball League of de toenmalige Beneleague door Belgische clubs gewonnen. Bocholt, Hasselt, Vizé een keertje en nu BVO.
1: Nou, en dan is die competitie voorbij. Dan gaan we direct door. Want aanstaande woensdag is alweer de eerste van een aantal hele belangrijke wedstrijden. Een tweeluik tegen Griekenland voor onze Team NL handbalmannen. Op het spel natuurlijk plaatsing voor het WK. We weten ook, dat was ook al de vorige WK-cyclus, WK-kwalificatiecyclus zo. Dus hopen op een herhaling van zetten. Hoe staan de mannen er eigenlijk voor? Want ik zag dat er toch last minute vanwege een ziekte en blessure wel wat wijzigingen zijn in de selectie van Staffan Ossen.
2: Klopt, dat zijn Kai Genen en Tom Jansen. Dat zijn dan met heel veel respect niet basisspelers. Ten Velde is erbij, Steins, Kai Smits is terug, Versteinen, Dani Baaiens. Dus de belangrijkste krachten, tussen aanhalingstekens, die zijn er wel echt bij. Dus natuurlijk, die blessures, die zijn niet aangenaam. Genen en Jansen spelen beiden gewoon in Duitsland op heel hoog niveau. Maar zeg maar de as van de ploeg en daarbij de eerste 7-8 jongens zijn er wel bij. En dan moet je Griekenland verslaan. Nederland is favoriet in de tweeluik. Woensdag noem je dat uitduel en zondag in Rotterdam kunnen ze het WK-ticket binnenhalen. Dat zijn ze ook aan hun stand verplicht ten opzichte van Griekenland. Maar dat is nog niet zomaar gedaan, want je noemde al 2 jaar geleden. En toen werd de heenwedstrijd in Griekenland verloren met 4 verschil. Dus Oranje is gewaarschuwd.
1: Ja, want ik zeg wel inderdaad, laten we hopen op een herhaling van zetten van 2 jaar geleden. Maar toen maakten we het onszelf toch ook wel heel erg spannend, zeg maar.
2: Zeker, en Griekenland is moet je zeker niet onderschatten. In januari in de Golden League werd ook tegen Griekenland geoefend. Dat was absoluut geen ABC. Een aantal heel goede schutters, ook een doelman toen in vorm. Ja, en om op BVO terug te komen. Een verrassing zit in de lucht met bijvoorbeeld een mooie tactiek, een verrassing of gewoon de vorm van de dag. Maar nogmaals, Oranje wil uitkomen op dit soort toernooien om stappen te blijven zetten. Steins, Smits, Baaiens, de gedroomde opbouwrij met Versteijnen daar misschien nog wel bij, is erbij. En bij mijn weten fit, dus dan moet je toeslaan.
1: Ja, en dat is natuurlijk belangrijk, want dat ontbeerde Nederland nog wel eens in het verleden. Dat op belangrijke momenten helaas door omstandigheden belangrijke spelers er ook niet bij waren.
2: Klopt, en hier hebben wij het met z'n tweeën en de luisteraar daarbij ook wel eens over gehad. Dat is ook de kwetsbaarheid van de nationale ploeg. Een goede kern en er komt met bijvoorbeeld Eusen, die ik noemde, best wat talent aan. Alleen je moet er nu staan en die jongens die er nu staan hebben de mentaliteit, hebben de training, hebben het niveau. Maar goed, als die uitvallen wordt het weer wat moeilijker. Ik noemde trouwens in mijn opsomming niet de Reinier Taboada, de nieuwe ster van Oranje. Die is er ook gewoon gelukkig weer bij en dat is zeker voor de dekking heel erg fijn.
1: Nou, nu had je het over eventueel verrassende tactieken en dergelijke. Nu hebben we geen spelers van Bevo in de selectie. Maar het toeval wil wel Eusen van Achilles Bocholt en Martijn Kleikers van Sporting Pelt. Die zullen toch ook wel misschien extra oplettend zijn. En bij Staf van Olsel aankomen van wij zijn in het mes gelopen. Maar zo kan het dus ook.
2: Ja, zeker. En misschien is het voor hen wel goed dat er niemand van Bevo zijn gezicht laat zien tijdens de Interlandweek. Want dan worden Kleikers en Eusen misschien wel weer ziedend van woede. Nee, gekheid. Helemaal waar. Die kunnen meteen deze nare smaak wegspoelen door het halen van een WK-ticket. Dat lijkt me een heel mooi doekje tegen het bloeden.
1: Nou, u zei al, het wordt geen ABC'tje. Het is niet dat we er overheen gaan walsen. Nu zei ik al, vorige keer maakt het onszelf misschien een beetje lastig door dat heenduel op Griekenland te verliezen. Toen was het uiteindelijk in Almere werd er dan met 6 goals verschil gewonnen. Dat was net aan genoeg om uiteindelijk dat WK-ticket te pakken. Verwacht je dat Nederland misschien nu gewoon met 2 overwinningen zich kan plaatsen?
2: Zeker. Ik denk dat Oranje sterker is dan Griekenland. Dus dat moet zeker kunnen. En als je iets op het wereldkampioenschap wil bereiken. Die hoofdfase heeft Oranje wel eens gehaald. Maar ik kan me eens voorstellen dat je de kwartfinale wel eens wilt halen. Dan moet je winnen tegen landen die nog sterker en groter zijn dan Griekenland. Natuurlijk is de uitdaging dat je een weekje samenkomt. Dat het in het weekje gebeuren moet. Dat je niet een lange voorbereiding draait. Maar dan alsnog is Nederland verder en sterker dan Griekenland. Dus gewoon beginnen in Griekenland met een zegen. En dan kun je het afmaken op eigen bodem.
1: We gaan het in de gaten houden. Woensdag 13 mei dus dat eerste duel in Griekenland. En zondag 17 mei in Rotterdam dus de return tegen de Grieken. Voor nu Stijn Steenhuis van Handbal Insight. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Voor ons bijpraten. En wij spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Graag. Tot snel. All Sport Radio Live.

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the Big Bad.

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoor.
1: We hebben er al zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooi is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het... Op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uithangbord voor Golf van Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
2: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn, want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers, omdat ze... omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende longhitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat vinden spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, nu begint Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laag vlakte. Hè. Vroeger natuurlijk Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
2: Zeker. Wij hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, en zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Ja, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
2: Ja, dat is natuurlijk meer dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, de Joost Luit, Darius van Driel, Mike Torop, die op de Tour spelen. Plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour. Die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen. En te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook 4 Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden. En wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn natuurlijk zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel 1 of 2 verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten uit op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
2: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al 2 keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers, dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen, Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
2: Ja, de 10e keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we spelers van van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is, dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergestelde, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar. Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
1: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
2: KNMO.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KNM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
1: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief door toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van. Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
4: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts.
7: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga over gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympisch Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympisch Talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische Talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympisch Talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit er toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben en sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbeteringverslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van hey, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten. Dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is. Maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters nou die inderdaad komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een super mooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook gewoon wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ze krijgen al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. Daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook weer super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om toch wel dichtbij de helden te zijn die het op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooi voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook al super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En u zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meeste toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super, super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds zodat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaar gemist hebben en die ons team compleet kan maken, dus die kan meteen instromen? Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, anderen kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympische Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage vandaag.
2: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die er of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talenten komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom een succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sporten worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is die niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsport Centrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag. Maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
2: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersportvakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, skiën is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdjes skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé-ski-team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag een wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt. Om daar je droom achterna te jagen. Dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied. Maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel... Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. En dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we het afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32?
2: 30.
1: om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan.
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, dat zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of we gaan op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
3: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
7: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
8: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
9: Autosport.
10: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, het is mei, dus alle ogen zijn weer gericht op de Indianapolis Motor Speedway. De hele maand wordt in de IndyCar toegewerkt naar the greatest spectacle in racing. Jawel, de Indy 500. Afgelopen weekend werd de Grand Prix op de road course al verreden. Die werd gewonnen door Christian Lundgaard. En nu begint de lange aanloop naar de 110e editie van de Indy 500. Dus ja, wat mogen we verwachten? Welke teams gaan het top doen? En ja, wat kan onze eigen Rinus VK laten zien met zijn Junkos Hollinger Racing? Nou, ik ga erover in gesprek met René Hoogterp van Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, de mooiste maand van het jaar is weer begonnen, hè, René?
2: Ja, het is echt een feestmaand. Het is een beetje een cliché, maar ja, hier doe je het eigenlijk wel voor. Het hele IndyCar-veld leeft echt toe naar die Indy 500. Natuurlijk, het is één van de 18 races. Maar als er eentje is die je wil winnen, of waar je ook goed wil presteren, dan is het wel deze Indy 500. Dus het is echt zoveel meer dan zomaar een evenement in het jaar. Dus ik zit er helemaal klaar voor. Leuk hoor.
1: Ja, en wat dat sowieso het event bijzonder maakt, is natuurlijk het feit dat er gewoon eigenlijk een hele maand wordt gebruikt om voor te bereiden op het event. Ik bedoel, dat kun je in de Formule 1 niet voorstellen, dat het voor de Grand Prix van Monaco, wat dan zeg maar een beetje vergelijkbaar is qua statuur en ook onderdeel is van die Triple Crown. Je kunt je niet voorstellen dat de Formule 1 een maand lang alleen maar toewerkt naar de Grand Prix van Monaco.
2: Nee, en dan denk je echt, waar doe je het voor? Want de race in Monaco is toch niet altijd even spectaculair. Maar nee, het is wel, het is ook een stukje traditie natuurlijk ook. Waar je in het verleden echt 40, misschien wel 50 auto's had. Dan had je heel veel testdagen en heel veel schadegevallen en heel veel technisch malheur. Waardoor je gewoon al die vrije trainingen nodig had. Omdat er ook heel veel deelnemers waren die de rest van het jaar niet deelnamen. Ja, dat is natuurlijk even wat minder nu. Maar feit is wel, ja, er zijn inderdaad heel veel vrije trainingen. Ja, afgelopen weekend natuurlijk Grand Prix gehad. Gisteren hebben we de eerste trainingsdag gehad. Vandaag gaat er weer getraind worden. Morgen, vrijdag. En dan hebben we komend weekend de kwalificatie. En dan hebben we daarna ook nog twee warm-up sessies. Dus het blijft heel veel rijden voor de rijders. Maar allemaal om maar die auto's zo... precies af te stellen dat hij perfect is voor de kwalificatie natuurlijk in eerste instantie.
1: Ja, en dan niet vergeten dat we afgelopen weken ook nog wat open trainingen gehad hebben. Rookie tests natuurlijk, komt er ook allemaal weer bij kijken. En natuurlijk afgelopen weekend de Grand Prix op de road course. Dat is altijd ook weer zo'n mooi moment in de maand mei. We denken natuurlijk allemaal terug aan een paar jaar geleden dat Rinus VK hem won. Nu was het Christian Lundgaard. Neem ons even mee terug naar afgelopen weekend. Wat voor een race was het?
2: Ja, het is de Indianapolis Motor Speedway, de road course. Daar komen we sinds 2014. Maar we hebben er echt al 18 races gereden in zo'n korte tijd. Heeft er mede mee te maken dat we in COVID-tijd daar zelfs 3 keer reden, volgens mij. Dus met andere woorden, de teams en de rijders die kennen het circuit wel. Het circuit is ook niet heel erg ingewikkeld. Het is vrij kort. En dus zit het veld heel dicht bij elkaar. Maar toch, dan kun je bedenken, ja, wat voor interessante races kun je dan krijgen? Nou, die kregen we dus afgelopen zaterdag, omdat meteen al hectiek was in die openingsfase. Felix Rosenqvist die even wat te laat was bij het aanremmen en meteen wat mannen meenam in zijn val, waardoor we een vroege neutralisatie kregen. Daarna ook nog wat vreemde neutralisatie, wat ervoor zorgt dat misschien een wedstrijd die je van tevoren al had uitgedokterd van, nou, dit wordt het. Dat werd het dus uiteindelijk helemaal niet. En met dus ook een verrassende winnaar in Christian Lundgaard. En dat is natuurlijk altijd wel lekker. Dat Alex Palou er eventjes niet zomaar mee vandoor ging.
1: Ja, toch even een moment om nog uit te lichten. De neutralisatie of ook weer niet neutralisatie rondom het stilvallen van Alexander Rossi op het start-finish straight. Dat was een hele gekke situatie die in eerste instantie gevaarlijkerwijs gewoon maar met lokaal geel werd afgedaan.
2: Ja, daar klopte niet veel van. En IndyCar heeft nu eigenlijk ook toegegeven dat dat niet helemaal klopte. En dat ze dus dat in het vervolg ook niet meer gaan doen. Dat ze dus ook niet meer gaan afwachten van, komt een full course caution, komt dat niet heel goed uit voor de leiders? Dat is een beetje gek natuurlijk, want het is een veiligheidsissue. Er staat gewoon een auto stil. Dan zul je dus meteen een full course caution moeten uitbrengen. En je zou niet mogen meewegen dat het misschien niet helemaal gunstig is voor de leider op dat moment in de wedstrijd. Nee, De hele regel is juist, de pitstraat wordt gesloten. Dus ja, als er een full course caution is, dan kan het soms nadelig zijn. Maar dat is ook juist de charme van de sport. Dus het is een raar verhaal. Rijders waren er echt ook heel boos over. Gelukkig liep het met een sisser af. Maar uiteindelijk heeft het ons wel de wedstrijd gegeven die we misschien wel wilden krijgen. Want ook een Alex Palou in het team van Ganassi, die liet zich daardoor ook verrassen. Ja, daardoor moest Palou zich van relatief achteraan zich naar voren knokken.
1: Dan vooruitkijken natuurlijk naar de aanstaande 110e editie van de Indy 500. Wat interessant is dit jaar, normaal gesproken hebben we natuurlijk heel veel losse wagens die willen proberen deel te nemen. Dan heb je nog zo'n last chance qualifying. Dan wordt er gebumpt. Dan moeten mensen die mogen niet meedoen. Dat is dit jaar even anders. Er zijn eigenlijk geen extra teams die mee willen doen.
2: Ja, er zijn wel extra teams die meedoen. Dus er komen op 33 auto's uit. Dat zijn natuurlijk meer dan de 25 die we normaal hebben in het seizoen.
1: Ja, precies.
2: Maar het zijn er maar 33. Het zijn er niet 34, 35. Kijk, er mogen maximaal 33 man meedoen. Mm-hmm. En die hebben we dus ook. Dus de hele charme van het bumpen, zoals je zegt, dat maakt ook de Indy 500 speciaal. Iedereen kan deelnemen. En ook al heb je het hele seizoen meegedaan, als jij niet bij de beste 33 staat, dan doe je gewoon niet mee. Helaas hebben we die tragiek hebben we dit jaar niet, want we hebben er maar 33. En dat betekent dus ook dat de voorbereiding voor de teams ook wat relaxter is aan de ene kant. Want je hoeft minder risico te nemen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, je kunt ook weer meer risico nemen, want je doet toch sowieso mee. Iedereen doet mee aan de wedstrijd. Dus dat geeft een andere dynamiek. Jammer, absoluut jammer. Maar dat wil niet zeggen dat we zaterdag en zondag geen spectaculaire kwalificatie gaan zien. Want je wilt toch gewoon er goed bij staan. En dat gaat natuurlijk altijd onnoemelijk hard. Dus dat is altijd leuk om te zien.
1: Rinus Wieke, die moeten we natuurlijk benoemen als Nederlander zijnde. Wat kunnen we daarvan verwachten? Want ja, we zijn natuurlijk jaren gewend. ECR had het natuurlijk altijd goed voor elkaar op de Indianapolis Motor Speedway. Pitstops even daar gelaten. Maar de auto was eigenlijk altijd goed. Dus we zagen hem veelal vooraan. En natuurlijk goed rijden. Dat is misschien wel iets anders bij Junkos Hollinger Racing.
2: Nou, het is, kijk, Ed Carpenter Racing had altijd op de Speedway een goede auto. En daar heeft Wieke ook laten zien dat hij echt heel rap is. Heel vaak op de eerste startrij heeft hij zich weten te kwalificeren. Vorig jaar reed hij voor het achterhoedenteam van Dale Coyne. Ja, dan merk je dus echt dat je dan met hangende wurgen jezelf kan plaatsen voor de wedstrijd. Bij Junkos heb ik het idee dat het wel een oké auto is. Vorig jaar Connor Daly liet er ook hele mooie dingen in zien. Dit jaar in Phoenix was die auto ook eigenlijk al heel goed. Ik heb wel het vertrouwen dat hij wel in de Fast 12 zou moeten kunnen komen. Met andere woorden, dat hij dus ook sowieso op de zondag in actie gaat komen. Dus zaterdag wordt er getraind een hele dag lang. En dan moet je zorgen dat je binnen de top 15 bent. En dan mag je op zondag nog een keer in actie komen. Ik denk dat dat wel moet lukken. Dus ik heb er wel goed vertrouwen in. Het zal niet zo'n... niet zo'n speciaal moment zijn als bij de Ed Carpenter auto, denk ik. Maar ik verwacht hem zeker binnen de top 12. Dat acht ik toch wel haalbaar voor Rinus.
1: Ja, nu is dat natuurlijk heel erg fijn om te horen. Dan helpt het wel dat de pitstops in ieder geval wel een stuk beter gaan.
2: Ja, over het algemeen wel. Moet ik zeggen dat het juist afgelopen weekend dat we helemaal niet goed ging. Maar dat is dan... laten we maar zeggen, een slechte generale, hopelijk. Nee, pitstops zijn ontzettend belangrijk bij de Indy 500. Het is een 500 miles race, de naam zegt het al. En je zult toch echt 7, misschien wel 8 pitstops maken. En als je bedenkt, als jij met 380 km per uur op het rechte stuk rijdt, als jij een seconde langer stilstaat, ja, dan ben je gewoon zomaar 100 meter kwijt. En als je dat zou moeten inhalen op racesnelheid, is dat toch echt wel een uitdaging. Dus er kunnen heel veel auto's tussen komen. Dus je ziet bij een pitstop... elke seconde telt. En ja, en als je dat dus 7 of 8 keer moet doen, ja, dan heb je dus ook 7 of 8 keer het moment om het weg te geven. Dus het is meer dan bij elke andere wedstrijd is het echt ook een teamsport. De spitstops zullen heel belangrijk worden voor de wedstrijd, absoluut.
1: Kijkend naar de toppers, wie zijn er nou echt favoriet voor deze editie?
2: Nou, Penske mag je nooit uitschakelen voor de 500. Kijk, vorig jaar hebben ze natuurlijk een hele rare wedstrijd gehad. Ja. Maar over het algemeen is Penske gewoon altijd snel. Dus daar moeten we zeker in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd wat David Malukas kan doen. Altijd een ovalspecialist geweest. En rijdt nu voor het eerst voor het grote Penske. En laat dit seizoen eigenlijk al zien dat hij echt echt heel goed kan rijden. Alex Palou, ook hij natuurlijk, weet nu hoe het is om te winnen op de Speedway. Heeft ook gisteren in de eerste test ook wel hele indrukwekkende dingen laten zien. Dus natuurlijk is een Alex Palou groot kanshebber. En misschien is het ook wel weer McLaren. Misschien gaat McLaren nu toch ook stappen maken met Pato O'Ward. Daar verwacht ik ook veel van. En ja, toch die gekke Japaner Takuma Sato. Ja, die weet altijd het meer uit zo'n rail te persen dan wie dan ook. Ook zo'n Takuma Sato is ook een mooie kanshebber. Dus maar er zijn heel veel kanshebbers. Dat maakt het ook mooi. Het is een lange wedstrijd, kan heel veel gebeuren. Genieten.
1: Nou ja, dat gaan we zeker doen. Wanneer is wat eigenlijk een beetje te volgen op de Nederlandse kanalen?
2: Ja, komend weekend, kijk, de komende dagen zijn dan de vrije trainingen. Maar op Ziggo Sport zenden we de kwalificatie uit op zowel zaterdag als zondag. Zondag dan ook met Nederlands commentaar. Op zondag dus de beslissing. Dan weten we dus wie doorgaat naar de top 12 en dan de top 6. En die dus ook pole traint voor de 110e editie van de Indy 500. Dan hebben we op maandag nog een vrije training en op vrijdag nog een vrije training. Ja, en dan op zondag 24 mei. Ja, dan vanaf een uurtje of 6 uit mijn hoofd, dan gaat het helemaal los. Dan wordt het één groot spektakel met ook weer een mooie voorbeschouwing. Waar je ook als fan in het publiek kan zitten. Dus meld je vooral aan. Dat wordt een leuk feestje.
1: Het wordt sowieso een prachtige dag natuurlijk. Want we gaan nog veel en veel meer die dag zien qua autoracen. Wat heel bijzonder is. Met natuurlijk ook de Grand Prix van Monaco en de Coca-Cola 600. Dus ja, het wordt één groot feest die dag. René Hoogterp van Ziggo Sport Racing, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En spreek je uiteraard snel weer.
2: Graag gedaan. All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk. Hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, de Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, hé, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd, want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. Inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Hè, kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerste of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
2: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. En dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dus dan voor die speelsteden, de oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. En dan moeten we natuurlijk ook, ja, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Nou ja, die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
2: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart, hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan er in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraag natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel verschil in.
2: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we in het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, ja, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch wel redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
2: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
2: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen.
5: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een mega stunt in de Coinmeurs Super Handball League. Het Limburgse Bevo, dat als vijfde eindigde in de reguliere competitie, die versloeg in de finale het Belgische Achillet Bocholt, wat tevens de titelverdediger was. Bevo stond lange tijd achter in het duel, maar wist richting het einde een achterstand van 5 punten goed te maken. En daarnaast gaan we ook in hoog tempo door op handbalvlak, want als de competitie voorbij is, gaan we ons gelijk opmaken voor het beslissende WK-kwalificatie tweeluik van onze Team NL handbalmannen tegen Griekenland. Want ook dat staat deze week alweer op het programma. Ik ga erover in gesprek met Stijn Steenhuis van Handbal Insight. Stijn, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, Bevo, de stuntploeg van dit seizoen, eindigde als vijfde in de reguliere competitie om vervolgens maar eens in de play-offs groot team naar groot team uit te schakelen.
2: Dit maakt sport hartstikke mooi, omdat het onvoorspelbaar is. Je noemt al de positie op de ranglijst in de reguliere competitie. Toen hebben ze in de kwartfinale de nummer 4, Hubo Handbal, uitgeschakeld. In de halve finale Sporting Pelt, de koploper, nadat ze heel dik achter stonden. En zijn ze uiteindelijk met 37-38 naar de finale gegaan. En je noemde al titelverdediger Achilles Bocholt, misschien de machtigste ploeg uit de competitie. En die ging ook over de knie. Dus het is een prachtige winnaar en het is onverwachts, maar wel een hele sympathieke vereniging. Dus ook een mooie winnaar in mijn ogen.
1: Ja, want dit is inderdaad, zo zegt, wat sport zo mooi maakt. Hè? Dat het er niet uitmaakt of je misschien de allerbeste der besten bent. Uiteindelijk gaat het om dat verrassingen ook nog gelukkig mogelijk zijn. Wat maakt Bevo nou zo'n stuntploeg?
2: Ze hebben een nieuw coachduo in de zomer aangesteld. Met Piotr Konić als assistent, iemand met ervaring. En zoon Bartek als met iemand zonder heel veel ervaring als coach, maar met heel veel ervaring als speler. Onder andere voor de nationale ploeg van zowel Polen als Nederland. Toen zijn ze gaan bouwen en in het begin liep alles nog niet crescendo. Waren de resultaten nog niet top. En ze hebben zich gaandeweg het seizoen toch echt omhoog gewerkt, ontwikkeld en dus gepiekt. En wat bijvoorbeeld heel erg leuk is, is dat ze, ik noemde al even de halve finale met Sporting Pelt, stonden ze met 32-25 achter. En toen deden ze eigenlijk wat ze in de kwartfinale met Hubo Handbal ook deden. Namelijk een zevende veldspeler inbrengen. Een tactiek die ze in de finale ook hebben doorgevoerd. Dus met een beetje lef. Dus stel lef, ontwikkeling, een nieuwe coachduo bij elkaar op. En uiteindelijk nieuwe helden als doelman Martijn Hendricks. En dan komt daar een hele mooie winnaar rolt daar uit. Dus dat is eigenlijk iets om van te smullen.
1: Ja, maar je verwacht toch, als je in de halve finale al zoiets ziet gebeuren, dat een Bocholt dan wel voorbereid is op zo'n zevende veldspeler, zou je denken.
2: Zeker, ja. En toch blijft dat iets dat als je dat als ploeg goed uitvoert, dus veel traint, goede afspraken maakt, blijf je dan met 7-6 in ondertal moeten verdedigen. En zeker in de eerste helft in de finale met Bocholt deed Bevo dat heel goed. 18-13 gingen ze rusten. In de tweede helft kwam Bocholt helemaal terug tot 1. Uiteindelijk is het 27-29 voor Bevo geworden. Wat je zegt, natuurlijk wil je daarop voorbereiden. Maar als een ploeg dat bovengemiddeld goed uitvoert, dus daar zit echt heel veel trainingsuren in, er zitten goede afspraken in, dus dat hebben vader en zoon Konić goed gedaan, dan sta je in ondertal. Dus het is niet zozeer dat je dan verrast wordt. Maar als dekking zijnde heb je een mannetje minder. En daar moet je tegen opboksen. En in een groot gedeelte van die finale heeft Bevo dat uitstekend uitgevoerd. Ik moet ook Julian Moeme noemen. De Duitse spelmaker van de Limburgers. Die dat overwegend heel goed doet. Want balbezit is dan heel waardevol. Maar ook risicovol. Want verlies je de bal, dan is het doel leeg en kan de tegenstander scoren. En hij heeft wel bewezen dat hij een begenadigd spelmaker is. Moeme dus.
1: Nou, nu zeg je al boven gemiddeld uitvoeren van die tactiek. Want dat is inderdaad ook nog wel een dingetje. Want hoe vaak zie je wel niet dat er een heel klein foutje is en dat er dan in een leeg goal gescoord kan worden?
2: En het gebeurde ook in de finale. En zo kon Bocholt ook terugkomen. De aanvalsmachine van Bevo haperde. En Hendricks stopte ook niet zoveel ballen meer in de tweede helft als dat hij in de eerste helft deed. En dan wordt het gewoon weer spannend. En dan zie je dat Bocholt gewoon een heel goede ploeg is met een aantal heel ervaren schutters. Ik noem een Wout Winters, naast hem Jur Eusen, die ook mee is met het Nederlands team waar we het straks over gaan hebben. En die moeten het dan doen. Clem Leroy, de doelman van Achilles Bocholt, uitgeroepen ook tot doelman van de competitie, deed daar in die slotfase een schepje bovenop. Dus ze kwamen zeker terug. Ze straften de fouten van Bevo met die risicovolle tactiek af. Alleen op het eind scoorde BVO ook nog twee keer. En dus kon Bocholt niet dichterbij komen dan één. En kregen we die mooie winnaar met een emotionele Piotr Konits, de vader van de assistent. En dat zegt wel een hoop over wat deze overwinning met Panningen doet.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel het mooie aan het verhaal. Dat het BVO eigenlijk ook in die halve finale, maar telkens wel weer terugkomt van eigenlijk best wel een achterstand. Ik bedoel, in de finale, in de halve finale was het nog erger natuurlijk tegen Pelt. Maar in de finale ook 5 punten op een gegeven moment. Ja, dat zijn, als je kijkt naar de verhoudingen in de competitie, zijn dat natuurlijk ja, heel lastig overbrugbare achterstanden.
2: Ja, ik denk dat er weinig Belgische toeristen aanstaande zomer naar Panningen gaan. Want Hubo Handbal, Sporting Pelt en Achilles Bocholt, 3 Belgische kanshebbers, zijn allen door BVO, dat veerkrachtig was, uitgeschakeld. En wat je zegt, hè, in de kwartfinale en halve finale met die achterstand. Gewoon waanzinnig knap. Pieken op het juiste moment. En waar jij en ik, kan ik me zo voorstellen, dol op zijn. Een onverwachte winnaar. En een hele sympathieke winnaar. Dus een klein dorp in Limburg die al jaren veel indruk maken, of eigenlijk tientallen jaren binnen het Nederlands handbal, waar bijvoorbeeld Lions failliet raakte, blijven zij in Noord-Limburg overeind. Met deze prachtige titel tot gevolg, ja. Vanuit Nederlands perspectief, want de Coimers Super Handball League is een Belgisch-Nederlandse competitie, maar vanuit de Nederlands perspectief een prachtig resultaat.
1: Wat doet dit resultaat met BVO? Ik bedoel, toch hè, binnen- en buitenland, spelers en trainers zullen dit resultaat natuurlijk ook wel gezien hebben.
2: Tuurlijk, dat trekt aan. Waar het begin van de competitie dus wat matig was, gaan ze nu hierna ook nog strijden met Aalsmeer, Volendam, de tegenstander in de halve finale, en Hurry Up om de titel. Nou, je kunt je voorstellen dat je nu bulkt van het zelfvertrouwen. En moet je dit doortrekken naar die landstitel. Ik zie het wel gebeuren. Aalsmeer werd in de halve finale uitgeschakeld door Bocholt. Dat had ook andersom kunnen zijn. Dat is niet zo gebeurd. Ik zie wel een finale tussen BVO en Aalsmeer vormen. Maar goed, sport blijft onvoorspelbaar. Dus misschien wordt het wel Volendam, Hurry Up. Ik denk het niet, want BVO heeft vertrouwen getankt. En Aalsmeer is misschien wel de beste uitdager van de Noord-Limburgers. Dit blijft gewoon bijzonder leuk. Ik herhaal mezelf, maar ik vind het wel echt wat vaak werd de Coimers Super Handball League of de toenmalige Beneliek door Belgische clubs gewonnen. Bocholt, Hasselt, Vizé een keertje en nu BVO.
1: Nou, en dan is die competitie voorbij. Dan gaan we direct door. Want aanstaande woensdag is alweer de eerste van een aantal hele belangrijke wedstrijden. Een tweeluik tegen Griekenland voor onze Team NL handbalmannen. Op het spel natuurlijk plaatsing voor het WK. We weten ook, dat was ook al de vorige WK-cyclus, WK-kwalificatiecyclus zo. Dus hopen op een herhaling van zetten. Hoe staan de mannen er eigenlijk voor? Want ik zag dat er toch last minute vanwege een ziekte en een blessure wel wat wijzigingen zijn in de selectie van Staf van Ossen.
2: Klopt, dat zijn Kai Genen en Tom Jansen. Dat zijn dan met heel veel respect niet basisspelers. Ten Velde is erbij, Stijns, Kai Smits is terug, Verstijnen, Dani Baaiens. Dus de belangrijkste krachten, tussen aanhalingstekens, die zijn er wel echt bij. Dus natuurlijk, die blessures die zijn niet aangenaam. Genen en Jansen spelen beiden gewoon in Duitsland op heel hoog niveau. Maar zeg maar de as van de ploeg en daarbij de eerste 7-8 jongens zijn er wel bij. En dan moet je Griekenland verslaan. Nederland is favoriet in de tweeluik. Woensdag noem je dat uitduel en zondag in Rotterdam kunnen ze het WK-ticket binnenhalen. Dat zijn ze ook aan hun stand verplicht ten opzichte van Griekenland. Maar dat is nog niet zomaar gedaan, want je noemde al 2 jaar geleden. En toen werd de heenwedstrijd in Griekenland verloren met 4 verschil. Dus Oranje is gewaarschuwd.
1: Ja, want ik zeg wel inderdaad, laten we hopen op een herhaling van zetten van 2 jaar geleden. Maar toen maakten we het onszelf toch ook wel heel erg spannend, zeg maar.
2: Zeker, en Griekenland is moet je zeker niet onderschatten. In januari in de Golden League werd ook tegen Griekenland geoefend. Dat was absoluut geen ABC. Een aantal heel goede schutters, ook een doelman toen in vorm. Ja, en om op BVO terug te komen. Een verrassing zit in de lucht met bijvoorbeeld een mooie tactiek, een verrassing of gewoon de vorm van de dag. Maar nogmaals, Oranje wil uitkomen op dit soort toernooien om stappen te blijven zetten. Steins, Smits, Baaiens, de gedroomde opbouwrij met Versteijnen daar misschien nog wel bij, is erbij. En bij mijn weten fit, dus dan moet je toeslaan.
1: Ja, en dat is natuurlijk belangrijk, want dat ontbeerde Nederland nog wel eens in het verleden. Dat op belangrijke momenten helaas door omstandigheden belangrijke spelers er ook niet bij waren.
2: Klopt, en hier hebben wij het met z'n tweeën en de luisteraar daarbij ook wel eens over gehad. Dat is ook de kwetsbaarheid van de nationale ploeg. Een goede kern en komt met bijvoorbeeld Eusen, die ik noemde, best wat talent aan. Alleen je moet er nu staan en die jongens die er nu staan hebben de mentaliteit, hebben de training, hebben het niveau. Maar goed, als die uitvallen wordt het weer wat moeilijker. Ik noemde trouwens in mijn opsomming niet de Reinier Taboada, de nieuwe ster van Oranje. Die is er ook gewoon gelukkig weer bij en dat is zeker voor de dekking heel erg fijn.
1: Nou, nu had je het over eventueel verrassende tactieken en dergelijke. Nu hebben we geen spelers van Bevo in de selectie. Maar het toeval wil wel Jur-Usse Eusen van Achilles Bocholt en Martijn Kleikers van Sporting Pelt. Die zullen toch ook wel misschien extra oplettend zijn. En bij Staf van Olsel aankomen van wij zijn in het mes gelopen. Maar zo kan het dus ook.
2: Ja, zeker. En misschien is het voor hen wel goed dat er niemand van Bevo zijn gezicht laat zien tijdens de Interlandweek. Want dan worden Kleikers en Eusen misschien wel weer ziedend van woede. Nee, gekheid. Helemaal waar. Die kunnen meteen deze nare smaak wegspoelen door het halen van een WK-ticket. Dat lijkt me een heel mooi doekje tegen het bloeden.
1: Nou, u zei al, het wordt geen ABC'tje. Het is niet dat we er overheen gaan walsen. Nu zei ik al, vorige keer maakte het onszelf misschien een beetje lastig door dat heenduel op Griekenland te verliezen. Toen was het uiteindelijk in Almere werd er dan met 6 goals verschil gewonnen. Dat was net aan genoeg om uiteindelijk dat WK-ticket te pakken. Verwacht je dat Nederland misschien nu gewoon met 2 overwinningen zich kan plaatsen?
2: Zeker. Ik denk dat Oranje sterker is dan Griekenland. Dus dat moet zeker kunnen. En als je iets op het wereldkampioenschap wil bereiken. Die hoofdfase heeft Oranje wel eens gehaald. Maar ik kan me voorstellen dat je de kwartfinale wel eens wilt halen. Dan moet je winnen tegen landen die nog sterker en groter zijn dan Griekenland. Natuurlijk is de uitdaging dat je een weekje samenkomt. Dat het in het weekje gebeuren moet. Dat je niet een lange voorbereiding draait. Maar dan alsnog is Nederland verder en sterker dan Griekenland. Dus gewoon beginnen in Griekenland met een zegen. En dan kun je het afmaken op eigen bodem.
1: We gaan het in de gaten houden. Woensdag 13 mei dus dat eerste duel in Griekenland. En zondag 17 mei in Rotterdam dus de return tegen de Grieken. Voor nu Stijn Steenhuis van Handball Insight. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Voor ons bijpraten. En wij spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Graag. Tot snel. All Sports Radio Live.

Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben er alweer zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met laten we zeggen, de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooi is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uithangbord voor golf in Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
2: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn, want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers, omdat ze, omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende long hitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat vinden spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, nu bevindt Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laagvlakte. Hè? Vroeger had ik Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
2: Zeker. We hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Nou, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
2: Ja, dat is natuurlijk meer dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, de Joost Luit, Darius van Driel, Mike Torop, die op de Tour spelen, plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour, die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen en te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook 4 Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden. En wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn natuurlijk zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel 1 of 2 verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
2: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al 2 keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers, dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen, Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
2: Ja, de 10e keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Dat we zijn heel lang. We wilden, ons slogan was vroeger: beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we spelers van speelsters van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is, dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergesteld, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van: wat doet die amateur daar? Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen, is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
1: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
2: KNMO.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KNM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
1: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
0: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl. All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
6: En je luistert naar All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga over gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympische Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische, Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wil zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische Talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische Talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympische Talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit er toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben. En sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van hey, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten. Dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is. Maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van... hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor. En die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters, nou, die inderdaad komen de eerste keer in aanmerking met deze sport. En denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een supermooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC-NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van, hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ik krijg al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. En daar gaan ze vooral kijken, wat kan ik allemaal en waar heb ik talent?
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook weer super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Nou, het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om toch wel dicht bij de helden te zijn die het op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooie voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van, hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meeste toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds zodat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van, hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaren gemist hebben en die ons team compleet kan maken, dus die kan meteen instromen? Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, andere kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympisch Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage vandaag.
2: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die er of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talenten komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sport worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is die niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag, maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
2: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De roeiers en roeisters van Team NL die waren de afgelopen weken in het prachtige Zell am Zee in Oostenrijk voor een trainingskamp. Belangrijke timing, want in augustus zijn de wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan in Amsterdam. En ja, daar wil het team uiteraard gewoon pieken voor eigen publiek. Een trainingskamp organiseren is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, hoe zit het eigenlijk met faciliteiten, onderdak, voeding en ja, wat te denken van logistiek? Teammanager Linde Schumacher was hier mede verantwoordelijk voor en kan daar alles over vertellen. Linde, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst even over de timing van het trainingskamp. Het was de afgelopen weken. Een logische timing op dit moment in het seizoen. Want ja, in augustus, die wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan, is wel belangrijk.
2: Klopt, ja, die zitten eraan te komen en dat voelt iedereen natuurlijk ook. En we willen dat daar natuurlijk heel goed presteren met het team. Ja, en dan begin je natuurlijk al veel eerder in het seizoen met dit soort dingen om daar goede resultaten neer te kunnen zetten.
1: Ja, dat idee van een trainingskamp, want je kunt natuurlijk, hè, de bosbaan heeft natuurlijk fantastische faciliteiten. Daar traint iedereen eigenlijk altijd al bijna non-stop natuurlijk. Waarom is er dan gekozen voor een trainingskamp in het buitenland? Is het dan toch even een andere prikkel? Of is het misschien de hoogte, wat extra rode bloedcellen zoals we dat zo goed kennen?
2: Ja, het is een combinatie van die factoren. Dus inderdaad, het kamp was op hoogte. En daar zitten voordelen aan fysiek. En dat is gewenst. En het is ook, wat we daar proberen te, wat ik geprobeerd heb neer te zetten, is een kamp waarin eigenlijk alle randzaken om het trainen heen, dat gefaciliteerd is. En dan hoop ik dat de roeiers eigenlijk gewoon 3 weken lang het trainingsschema wat de collega's mooi in elkaar zetten, gewoon kunnen volgen zonder dat ze worden afgeleid door andere dingen. Volledige focus op met de ploeg het trainingsschema draaien en het eten wordt gemaakt en het hotel is netjes. En dan kunnen ze eigenlijk vol focus op het trainen. Dat is wat ik dan hoop dat er op zo'n trainingskamp voor de roeiers gefaciliteerd kan worden. En natuurlijk de fysieke voordelen van de hoogte, dat samen.
1: Ja, en ergens kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk dat een andere plek, een ander uitzicht eigenlijk ook wel eens een keer fijn is natuurlijk. Anders zit je alleen maar op de bosbaan te trainen. Niet dat geen mooie locatie is, maar als dan ook het WK er is, is misschien even eruit ook wel lekker. Hoe zijn jullie eigenlijk dan bij het Zell am Zee gekomen? Ja, het is natuurlijk een prachtige plek, maar hoe zit dat dan met roeien?
2: Ja, dus wat eigenlijk de opdracht was, is om een hotel op hoogte of een verblijf op hoogte, een manier om van het meer van beneden naar boven te komen en een meer waarop geroeid mag worden. En tegelijkertijd niet te kort. Dus als het niet meer is dan de 2 kilometer bosbaan die we hier hebben, is ook wel lekker voor roeiers om niet de hele tijd te hoeven omdraaien, om gewoon lekker door te kunnen varen. Dus dat zijn dan de eisen. En dan is het gewoon zoeken naar locaties en vooral ook schakelen met gemeente of we daar überhaupt mogen varen. Maar ook een hotel bereid vinden om eigenlijk voor de hospitality in het buitenland, in een specifiek skigebieden waar je dus liften hebt naar hotels bovenop een berg. Die zijn in april, mei helemaal niet open. Dus die moeten eigenlijk ook iemand hebben die daarvoor open staat om zo'n locatie open te zetten voor het Nederlands roeiteam. En ik denk dat we in Zell am Zee de juiste persoon op het juiste moment hebben getroffen. Die bij het hotel werkte waar wij verbleven tijdens het kamp. En die man die zag er de lol wel van in. En die heeft ons eigenlijk met alles geholpen van A tot Z. En ik denk dat we daarom bij Zell am Zee een goede combinatie van alle factoren hebben gevonden.
1: Ja, dus dat kwam eigenlijk fantastisch uit. Nu zit je natuurlijk ook met materiaal. Zo'n boot is niet klein en licht. De logistiek lijkt me dat ook nog wel wat voeten in de aarde hebben.
2: Ja, die boten zijn inderdaad groot. En ze gaan ook niet, als je een 8 roeiers voor een 8, dan nemen ze niet alleen een 8 mee. Ze nemen ook een 4 mee of een 2. Meerdere boten om verschillende soorten trainingen te kunnen doen. Dus er gaat eigenlijk een hele groot botentransport van Nederland naar Oostenrijk. En daar zitten dus ook nog weer dingen aan die geregeld moeten worden. Namelijk, waar gaan we dat dan neerleggen? En waar gaan we dan het water in? Want dat heeft uiteindelijk via, dus op een gegeven moment in mijn beste Duits zo'n beetje heel Zell am See gesproken. En zodoende kwamen we bij een watersportschool terecht. Die zei, nou, wij hebben wel plek voor jullie botenwagen en voor het botentrein wat je dan moet gaan opzetten. En ook plek om het meer weer in te gaan. Want een 8 is 18, 19 meter lang. Niet elke steiger is lang genoeg, als er al een steiger is, om die boot te water te laten. Dus dat was ook een zoektocht, wel een leuke zoektocht, maar inderdaad wel een puzzel.
1: Nou, je zegt in je beste Duits, maar dan helpt je achternaam natuurlijk ook wel, Linde.
2: Ja, die helpt wel, maar ik ben niet geboren of getogen in Duitsland, dus dat is... Het is wel, men denkt vaak dat het beter is dan dat het is, maar als je het vaak genoeg doet, en soms moet je ook, want in Oostenrijk willen ze soms niet Engels tegen je praten, dan gaat het vanzelf, wordt het Duits heel goed. Of goed genoeg om jezelf duidelijk te articuleren wat je zou willen. En dan kom je een heel eind.
1: Ja, en nou ja, gelukkig, Zell am See is niet per se de grootste plek, dus volgens mij is het ook wel een beetje... Zo'n ons kent ons dorp toch ook wel. Hè? Dus iemand zoiets zegt van, oh, nee, wij kunnen dat niet. Oh, maar misschien, weet ik veel, mijn buurman van drie straten verderop, die heeft misschien wel faciliteiten. Dan moet je hem even bellen. Is dat ook zo een beetje gegaan?
2: Zeker weten, ja. Ik heb op een gegeven moment ook aan mijn collega's proberen uit te leggen hoe ik dan weer contact heb gehad met de burgemeester van Zell am See. Ik zeg, ik zou het je niet... kunnen vertellen. Ik heb 10 mensen gesproken en opeens had ik die te pakken. Inderdaad, ons kent ons. Nee, maar je kan hem wel bellen of je kan haar wel bellen. En zo uiteindelijk hebben we alle juiste personen kunnen spreken. Maar dat was zeer zeker een ons kent ons verhaal.
1: Nu is ook één ding waar ik aan zit te denken, wat nou ja, best nog wel wat werk vereist, is nou ja, de hoeveelheid voeding en de soort voeding die daar natuurlijk genuttigd wordt. Want nou ja, een hele hoop roeiers bij elkaar, daar gaat al nog wat voeding doorheen tijdens zo'n trainingskamp. Hoe is dat eigenlijk geregeld?
2: Wij hebben een eigen kok, Mark. En die is heel goed in inschatten hoeveelheden eten die we nodig hebben. En het hotel waar we zaten, die waren eigenlijk zo vrij om te zeggen, nou, wij hebben een bestelsysteem, ga je gang. En dus heeft onze kok, die heeft dat allemaal ingeschat en geregeld. En uiteindelijk op locatie ook voor de roeiers gekookt. We hebben gewoon de hele keuken overgenomen. En hij heeft dat allemaal geregeld. Dus het scheelt dat wij iemand hebben die dat gewoon weet. En er gaat zeker heel veel voedsel doorheen. Maar dat kon op die manier geregeld worden.
1: Ja, en dat is dan toch wel fijn dat zo'n nou ja, hotel zegt van, joh, ga lekker je gang. Want dat is ook niet vanzelfsprekend.
2: Nee, zeker niet. En daarom zeggen we ook wel van, ja, juiste persoon op het juiste moment gesproken. Die hotelmanager waar we veel contact mee hebben gehad, die zag er dus en de lol van in om dit te gaan regelen. En die man kwamen we later achter toen we daar waren en veel met hem gesproken hadden. Die kwam eigenlijk uit de... die heeft veel hospitality, maar ook veel bruiloften georganiseerd. En hij zei gewoon, ja, ik heb gewoon heel vaak veel grote groepen, rare verzoeken. Hij had het over schnitzels in de vorm van hartjes voor 180 man en dat soort dingen. En hij is gewoon creatief geweest en die heeft gewoon kunnen inschatten wat wij nodig hadden en heeft het ons kunnen geven. Dus ja, juiste persoon, juiste moment en daar hebben we wel een gelukje mee gehad.
1: Nu zei je ook al iets interessants. Ja, je moet ook natuurlijk wel, wat logisch is trouwens, water hebben om op te roeien. Waar je op mag roeien. Want dat kan ik me ook nog zo inschatten. Ja, niet al het water is natuurlijk geschikt om op te roeien. Ik bedoel, als er te veel wind staat, te hoge golven, ja, dan gaat het hele feest natuurlijk sowieso niet door.
2: Klopt. En dat was eigenlijk ook wel een factor waar we een beetje onzeker over waren voorafgaand aan het kamp. Al helemaal in Oostenrijk tussen bergen, het kan heel snel omslaan. En toen uiteindelijk de roeiers zijn gaan roeien op dat meer, ik denk dat het ongeveer dag 3 was dat alles stond en dat ze echt naar beneden zijn gegaan om te roeien. En toen kwamen ze boven en toen zeiden ze top. En toen dacht ik, ah, gelukkig, pak van mijn hart. Dat was weer een vinkje. En toen dacht ik van, nou, dan komt het goed. Maar we zijn hier nog nooit geweest, dus het had zo kunnen zijn dat het helemaal geen prettig meer was om op te roeien. Maar het leek gewoon redelijk vlak. En uiteindelijk is het de hele periode ook prachtig weer geweest en hebben ze daar helemaal geen geen gekke ervaringen op gehad, gelukkig.
1: Maar wat ook leuk is, gezien de periode dat jullie geweest zijn, is dat Koningsdag ook nog in die periode viel. Dat hebben jullie ook wel leuk opgepakt met het team, hè, zag ik.
2: Ja, klopt. Dat hebben ze boven op de berg gevierd. Ja, je moet toch op een manier een beetje het Koningsdaggevoel meenemen naar Oostenrijk. Dus dat hebben ze op de berg met allemaal leuke activiteiten en in het oranje. En daar hebben ze een leuk feestje van gemaakt, geloof ik.
1: Ja, dus het was niet zo dat het dorp dacht van wat zijn dat voor een stelletje gekken in het oranje. dat viel mee.
2: Ja. Ja, gelukkig waren ze boven op de berg, dus dan heeft niemand dat echt kunnen zien. Dus ze konden in alle rust Koningsdag vieren op hun manier.
1: Maar nu hoor ik natuurlijk wel dat het nou ja, best wel een goed trainingskamp was. Dat de roeiers tevreden waren. Nu hadden we het ook al over hè, wat dit voor eventuele voordelen heeft voor de roeiers. Hoe kijken zij nu richting dat WK? En wat gaat er eigenlijk in de tussentijd nog gebeuren? Want ja, het is in augustus. Dat duurt natuurlijk nog een paar maandjes.
2: Ja, klopt. Dus wat er nu nog gaat gebeuren is, over een paar weken, laatste week van mei, gaan ze naar Spanje Wereldbeker 1 roeien. Dus daar gaan ze nog even laten zien wat ze waard zijn. Dan eind juni gaan ze naar de Wereldbeker 3 in Zwitserland, in Luzern. En daarna gaan ze nog een keer op kamp. En dan is het WK. Dus we zijn er nog niet. Maar er staan nog wel leuke momenten op de planning. En ja, dat is wat eraan zit te komen.
1: Ja, nu komt er nog een kamp aan. Gaat het ook een beetje richting Oostenrijk plaatsvinden? Of is dat wat dichter bij huis?
2: Nee, dat is ook richting Oostenrijk inderdaad. Dat is wel een locatie waar ze al vaker geweest zijn. Kijk. Dus dat is wat minder haken en ogen dan Zell-Am-Zee was.
1: Maar ja, ik hoor wel, eigenlijk dat was het eigenlijk allemaal top daar in Zell-Am-Zee. Ik voel aan mijn water dat dit denk ik niet de laatste keer is dat jullie die kant op gaan.
2: Ja, daar moeten we nog even naar kijken of ze ons nog een keer willen hebben. Daar we niet te veel de boel op stelt hebben gezet. Maar het zou mooi zijn als iedereen ervoor open blijft staan om daar nog een keer naartoe te gaan.
1: Nou, tot slot, je was volgens mij wat eerder naar huis dan het kamp duurde. Was dat niet ergens jammer?
2: Tuurlijk, ja zeker. Dat is wel heel jammer. Want het was prachtig daar. En zo bovenop zo'n berg en midden in de natuur. Ik vond het heel mooi. Maar goed, er moet ook weer andere dingen geregeld worden. Dus zij konden trainen en kon ik weer terug naar Nederland. En voor de volgende uitzendingen weer door.
1: Ja, precies. Nou ja, dat hoort natuurlijk ook bij het leven als teammanager. Linde Schumacher, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor je tijd, voor deze insights in hoe zo'n trainingskamp eigenlijk werkt aan de achterkant. Want dat is denk ik voor veel mensen ook wel interessant om te weten. En elke natuurlijk als teammanager heel veel succes met alles wat komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
1: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
2: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: All Sport Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sport Radio klokt. De tijd van 8 uur.
2: Voetbal.
3: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sport Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sport Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sport Radio.
1: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sport Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sport Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de Simac Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielenfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd, want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk, maar een wielerkoers organiseren in Nederland en dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours, ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de Simac Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de Simac Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen of ja, het samenkomen van mannen en vrouwen wielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de C-Mac Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Events die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel even de, ja, wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg ja. Maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, nou ja, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten, dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. De vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, dat moet je me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haar fijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, ja. Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, nou, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel
2: jullie
1: succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live. Kla, kla, kla, kla, kla.

Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: but you're just a boy.
1: All Sports Radio Live.
2: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
3: Hele goedemiddag.
2: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
3: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
2: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
3: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
2: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
3: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
2: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
3: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
2: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
3: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
2: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
3: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
2: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
3: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. Dat is natuurlijk optimaal. Want je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, zo is dat een beetje gegaan.
2: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
3: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
2: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
3: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
2: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
3: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. Dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. Dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
2: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, die kennen toch wel eens verschoppen?
3: Nou, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus waarom niet verder hierin gaan?
2: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
3: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
2: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
3: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
2: Touché, ja, die snap ik wel, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
3: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. Vanuit daar probeer je dan daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. Dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel heel gaaf.
2: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Nora Bouwers, de Kiara Derksen van deze wereld?
3: Ja, zeker. Ja, Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag een wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
2: Ja, want jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
3: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
2: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
3: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar er is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
2: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haard te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
3: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
2: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
3: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
2: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
3: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf, tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
2: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
3: Ja, dat is wel... Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
2: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
3: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privéteam, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
2: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
3: Ja, ik zit nu... Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
2: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
3: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
2: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
3: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
2: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
3: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Noren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
2: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
3: ja,
2: mooi heet.
3: Ja.
2: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
3: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. Lucht, hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
2: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
3: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we het afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we dat even vergelijken met voetbal.
2: Ja.
3: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
2: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
3: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
2: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
3: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
2: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
3: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
2: Dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
3: Zeker, ja zeker omdat... je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En En ja, dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
2: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
3: Nee, klopt.
2: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
3: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dus ja, dat kost gewoon veel geld.
2: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
3: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
2: Nou ja, beter dan andersom.
3: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
2: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
3: Heel erg bedankt.
1: All Sports Radio Live. All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club. All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Is it?

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, het is mei, dus alle ogen zijn weer gericht op de Indianapolis Motor Speedway. De hele maand wordt in de IndyCar toegewerkt naar the greatest spectacle in racing. Jawel, de Indy 500. Afgelopen weekend werd de Grand Prix op de road course al verreden. Die werd gewonnen door Christian Lundgaard. En nu begint de lange aanloop naar de 110e editie van de Indy 500. Dus ja, wat mogen we verwachten? Welke teams gaan het top doen? En ja, wat kan onze eigen Rinus VK laten zien met zijn Junkos Hollinger Racing? Nou, ik ga erover in gesprek met René Hoogterp van Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, de mooiste maand van het jaar is weer begonnen, hè, René?
2: Het is echt een feestmaand. Het is een beetje een cliché, maar ja, hier doe je het eigenlijk wel voor. Het hele IndyCar-veld leeft echt toe naar die Indy 500. Natuurlijk, het is één van de 18 races. Maar als er eentje is die je wil winnen, of waar je ook goed wil presteren, dan is het wel deze Indy 500. Dus het is echt zoveel meer dan zomaar een evenement in het jaar. Dus ik zit er helemaal klaar voor. Leuk hoor.
1: Ja, en wat dat sowieso het event bijzonder maakt, is natuurlijk het feit dat er gewoon eigenlijk een hele maand wordt gebruikt om voor te bereiden op het event. Ik bedoel, dat kun je in de Formule 1 niet voorstellen, dat het voor de Grand Prix van Monaco, wat dan zeg maar een beetje vergelijkbaar is qua statuur en ook onderdeels van die Triple Crown. Je kunt je niet voorstellen dat de Formule 1 een maand lang alleen maar toewerkt naar de Grand Prix van Monaco.
2: Nee, en dan denk je echt, waar doe je het voor? Want de race in Monaco is toch niet altijd even spectaculair. Maar nee, het is wel, het is ook een stukje traditie natuurlijk ook. Waar je in het verleden echt 40, misschien wel 50 auto's had. Dan had je heel veel testdagen en heel veel schadegevallen en heel veel technisch malheur. Waardoor je gewoon al die vrije trainingen nodig had. Omdat er ook heel veel deelnemers waren die de rest van het jaar niet deelnamen. Ja, dat is natuurlijk even wat minder nu. Maar feit is wel, ja, er zijn inderdaad heel veel vrije trainingen. Ja, afgelopen weekend natuurlijk de Grand Prix gehad. Gisteren hebben we de eerste trainingsdag gehad. Vandaag gaat er weer getraind worden. Morgen, vrijdag. En dan hebben we komend weekend de kwalificatie. En dan hebben we daarna ook nog twee warm-up sessies. Dus het blijft heel veel rijden voor de rijders. Maar allemaal om maar die auto's zo... precies af te stellen dat hij perfect is voor de kwalificatie natuurlijk in eerste instantie.
1: Ja, en dan niet vergeten dat we afgelopen weken ook nog wat open trainingen gehad hebben. Rookie tests natuurlijk, komt er ook allemaal weer bij kijken. En natuurlijk afgelopen weekend de Grand Prix op de road course. Dat is altijd ook weer zo'n mooi moment in de maand mei. We denken natuurlijk allemaal terug aan een paar jaar geleden dat Rinus VK hem won. Nu was het Christian Lundgaard. Neem ons even mee terug naar afgelopen weekend. Wat voor een race was het?
2: Ja, het is de Indianapolis Motor Speedway, de road course. Daar komen we sinds 2014. Maar we hebben er echt al 18 races gereden in zo'n korte tijd. Heeft er mede mee te maken dat we in COVID-tijd daar zelfs 3 keer reden, volgens mij. Dus met andere woorden, de teams en de rijders die kennen het circuit wel. Het circuit is ook niet heel erg ingewikkeld. Het is vrij kort. En dus zit het veld heel dicht bij elkaar. Maar toch, hè, dan kun je bedenken, ja, wat voor interessante races kun je dan krijgen? Nou, die kregen we dus afgelopen zaterdag, omdat meteen al hectiek was in die openingsfase. Felix Rosenqvist die even wat te laat was bij het aanremmen en meteen wat mannen meenam in zijn val, waardoor we een vroege neutralisatie kregen. Daarna ook nog wat vreemde neutralisatie, wat ervoor zorgt dat misschien een wedstrijd die je van tevoren al had uitgedokterd van, nou, dit wordt het. Dat werd het dus uiteindelijk helemaal niet. En met dus ook een verrassende winnaar in Christian Lundgaard. En dat is natuurlijk altijd wel lekker. Dat Alex Palou er eventjes niet zomaar mee vandoor ging.
1: Ja, toch even een moment om nog uit te lichten. De neutralisatie ook weer niet neutralisatie rondom het stilvallen van Alexander Rossi op het start-finish straight. Dat was een hele gekke situatie die in eerste instantie gevaarlijkerwijs gewoon maar met lokaal geel wordt afgedaan.
2: Ja, daar klopt er niet veel van. En IndyCar heeft nu eigenlijk ook toegegeven dat dat niet helemaal klopte. En dat ze dus dat in het vervolg ook niet meer gaan doen. Dat ze dus ook niet meer gaan afwachten van, komt een full course caution, komt dat niet heel goed uit voor de leiders? Dat is een beetje gek natuurlijk, want het is een veiligheidsissue. Er staat gewoon een auto stil. Dan zul je dus meteen een full course caution moeten uitbrengen. En je zou niet mogen meewegen dat het misschien niet helemaal gunstig is voor de leider op dat moment in de wedstrijd. Nee, De hele regel is juist, de pitstraat wordt gesloten. Dus ja, als er een full course caution is, dan kan het soms nadelig zijn. Maar dat is ook juist de charme van de sport. Dus het is een raar verhaal. Rijders waren er echt ook heel boos over. Gelukkig liep het met een sisser af. Maar uiteindelijk heeft het ons wel de wedstrijd gegeven die we misschien wel wilden krijgen. Want ook een Alex Palou in het team van Ganassi, die liet zich daardoor ook verrassen. Ja, daardoor moest Palou zich van relatief achteraan zich naar voren knokken.
1: Dan vooruitkijken natuurlijk naar de aanstaande 110e editie van de Indy 500. Wat interessant is dit jaar, normaal gesproken hebben we natuurlijk heel veel losse wagens die willen proberen deel te nemen. Dan heb je nog zo'n last chance qualifying. En dan wordt er gebumpt. Dan moeten mensen die mogen niet meedoen. Dat is dit jaar even anders. Er zijn eigenlijk geen extra teams die mee willen doen.
2: Ja, er zijn wel extra teams die meedoen. Dus er komen op 33 auto's uit. Dat zijn natuurlijk meer dan de 25 die we normaal hebben in het seizoen.
1: Ja, precies.
2: Maar het zijn er maar 33. Het zijn er niet 34, 35. Kijk, er mogen maximaal 33 man meedoen. Mm-hmm. En die hebben we dus ook. Dus de hele charme van het bumpen, zoals je zegt, dat maakt ook de Indy 500 speciaal. Iedereen kan deelnemen. En ook al heb je het hele seizoen meegedaan, als jij niet bij de beste 33 staat, dan doe je gewoon niet mee. Helaas hebben we die tragiek hebben we dit jaar niet, want we hebben er maar 33. En dat betekent dus ook dat de voorbereiding voor de teams ook wat relaxter is aan de ene kant. Want je hoeft minder risico te nemen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, je kunt ook weer meer risico nemen, want je doet toch sowieso mee. Iedereen doet mee aan de wedstrijd. Dus dat geeft een andere dynamiek. Jammer, absoluut jammer. Maar dat wil niet zeggen dat we zaterdag en zondag geen spectaculaire kwalificatie gaan zien. Want je wilt toch gewoon er goed bij staan. En dat gaat natuurlijk altijd onnoemelijk hard. Dus dat is altijd leuk om te zien.
1: Rinus VK, die moeten we natuurlijk benoemen als Nederlander zijnde. Wat kunnen we daarvan verwachten? Want ja, we zijn natuurlijk jaren gewend. ECR had het natuurlijk altijd goed voor elkaar op de Indianapolis Motor Speedway. Pitstops even daar gelaten. Maar de auto was eigenlijk altijd goed. Dus we zagen hem veelal vooraan. En natuurlijk goed rijden. Dat is misschien wel iets anders bij Junkos Hollinger Racing.
2: Nou, het is, kijk, Ed Carpenter Racing had altijd op de Speedway een goede auto. En daar heeft VK ook laten zien dat hij echt heel rap is. Heel vaak op de eerste startrij heeft hij zich weten te kwalificeren. Vorig jaar reed hij voor het achterhoede team van Dale Coyne. Ja, dan merk je dus echt dat je dan met hangende wurgen jezelf kan plaatsen voor de wedstrijd. Bij Junkos heb ik het idee dat het wel een oké auto is. Vorig jaar Connor Daly liet er ook hele mooie dingen in zien. Dit jaar in Phoenix was die auto ook eigenlijk al heel goed. Ik heb wel het vertrouwen dat hij wel in de Fast 12 zou moeten kunnen komen. Met andere woorden, dat hij dus ook sowieso op de zondag in actie gaat komen. Dus zaterdag wordt er getraind een hele dag lang. En dan moet je zorgen dat je binnen de top 15 bent. En dan mag je op zondag nog een keer in actie komen. Ik denk dat wel moet lukken. Dus ik heb er wel goed vertrouwen in. Het zal niet zo'n... niet zo'n speciaal moment zijn als bij de Ed Carpenter auto, denk ik. Maar ik verwacht hem zeker binnen de top 12. Dat acht ik toch wel haalbaar voor Rinus.
1: Ja, nu is dat natuurlijk heel erg fijn om te horen. Dan helpt het wel dat de pitstops in ieder geval wel een stuk beter gaan.
2: Ja, over het algemeen wel. Moet ik zeggen dat het juist afgelopen weekend dat we helemaal niet goed ging. Maar dat is dan... laten we maar zeggen, een slechte generale, hopelijk. Nee, pitstops zijn ontzettend belangrijk bij de Indy 500. Het is een 500 miles race, de naam zegt het al. En je zult toch echt 7, misschien wel 8 pitstops maken. En als je bedenkt, als jij met 380 km per uur op het rechte stuk rijdt, als jij een seconde langer stilstaat, ja, dan ben je gewoon zomaar 100 meter kwijt. En als je dat zou moeten inhalen op race snelheid, is dat toch echt wel een uitdaging. Dus er kunnen heel veel auto's tussen komen. Dus je ziet bij een pitstop, elke seconde telt. En ja, en als je dat dus 7 of 8 keer moet doen, ja, dan heb je dus ook 7 of 8 keer het moment om het weg te geven. Dus het is meer dan bij elke andere wedstrijd is het echt ook een teamsport. De spitstops zullen heel belangrijk worden voor de wedstrijd, absoluut.
1: Kijkend naar de toppers, wie zijn er nou echt favoriet voor deze editie?
2: Nou, Penske mag je nooit uitschakelen voor de 500. Kijk, vorig jaar hebben ze natuurlijk een hele rare wedstrijd gehad. Ja. Maar over het algemeen is Penske gewoon altijd snel. Dus daar moeten we zeker in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd wat David Malukas kan doen. Altijd een ovalspecialist geweest. En rijdt nu voor het eerst voor het grote Penske. En laat dit seizoen eigenlijk al zien dat hij echt, echt heel goed kan rijden. Alex Palou, ook hij natuurlijk, weet nu hoe het is om te winnen op de Speedway. Heeft ook gisteren in de eerste test ook wel hele indrukwekkende dingen laten zien. Dus natuurlijk is een Alex Palou een groot kanshebber. En misschien is het ook wel weer McLaren. Misschien gaat McLaren nu toch ook stappen maken met Pato O'Ward. Daar verwacht ik ook veel van. En ja, toch die gekke Japaner Takuma Sato. Ja, die weet altijd het meer uit zo'n rail te persen dan wie dan ook. Ook zo'n Takuma Sato is ook een mooie kanshebber. Dus maar er zijn heel veel kanshebbers. Dat maakt het ook mooi. Het is een lange wedstrijd, kan heel veel gebeuren. Genieten.
1: Nou ja, dat gaan we zeker doen. Wanneer is wat eigenlijk een beetje te volgen op de Nederlandse kanalen?
2: Ja, komend weekend, kijk, de komende dagen zijn dan de vrije trainingen. Maar op Ziggo Sport zenden we de kwalificatie uit op zowel zaterdag als zondag. Zondag dan ook met Nederlands commentaar. Op zondag dus de beslissing. Dan weten we dus wie doorgaat naar de top 12 en dan de top 6. En die dus ook pole traint voor de 110e editie van de Indy 500. Dan hebben we op maandag nog een vrije training en op vrijdag nog een vrije training. Ja, en dan op zondag 24 mei. Ja, dan vanaf een uurtje of 6 uit mijn hoofd, dan gaat het helemaal los. Dan wordt het één groot spektakel met ook weer een mooie voorbeschouwing. Waar je ook als fan in het publiek kan zitten. Dus meld je vooral aan. Dat wordt een leuk feestje.
1: Het wordt sowieso een prachtige dag natuurlijk. Want we gaan nog veel en veel meer die dag zien qua autoracen. Wat heel bijzonder is. Met natuurlijk ook de Grand Prix van Monaco en de Coca-Cola 600. Dus ja, het wordt één groot feest die dag. René Hoogterp van Ziggo Sport Racing, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En spreek je uiteraard snel weer.
2: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Zij houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk, hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje-fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, de Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om er juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Hè, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. Inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Nou, bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerst of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wil ik eigenlijk net zeggen. Want ja, je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
2: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. En dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dat is dan voor die speelsteden. De oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. Nu moeten we natuurlijk ook, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van? In dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
2: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel een verschil in.
2: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch al redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
2: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de Oranjebus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
2: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
8: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
10: Tennis.
11: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een mega stunt in de Coinmurse Super Handball League. Het Limburgse Bevo, dat als vijfde eindigde in de reguliere competitie, die versloeg in de finale het Belgische Achillet Bocholt, wat tevens de titelverdediger was. Bevo stond lange tijd achter in het duel, maar wist richting het einde een achterstand van 5 punten goed te maken. En daarnaast gaan we ook in hoog tempo door op handbalvlak. Want als de competitie voorbij is, gaan we ons gelijk opmaken voor het beslissende WK-kwalificatie tweeluik van onze Team NL handbalmannen tegen Griekenland. Want ook dat staat deze week alweer op het programma. Ik ga erover in gesprek met Stijn Steenhuis van Handbal Insight. Stijn, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, Bevo, de stuntploeg van dit seizoen, eindigde als vijfde in de reguliere competitie om vervolgens maar eens in de play-offs groot team naar groot team uit te schakelen.
2: Dit maakt sport hartstikke mooi, omdat het onvoorspelbaar is. Je noemt al de positie op de ranglijst in de reguliere competitie. Toen hebben ze in de kwartfinale de nummer 4, Hubo Handbal, uitgeschakeld. In de halve finale Sporting Pelt, de koploper, nadat ze heel dik achter stonden. En zijn ze uiteindelijk met 37-38 naar de finale gegaan. En je noemde al titelverdediger Achilles Bocholt, misschien de machtigste ploeg uit de competitie. En die ging ook over de knie. Dus het is een prachtige winnaar en het is onverwachts, maar wel een hele sympathieke vereniging. Dus ook een mooie winnaar in mijn ogen.
1: Ja, want dit is inderdaad, zo zegt, wat sport zo mooi maakt. Hè? Dat het niet uitmaakt of je misschien de allerbeste der besten bent. Uiteindelijk gaat het om dat verrassingen ook nog gelukkig mogelijk zijn. Wat maakt Bevo nou zo'n stuntploeg?
2: Ze hebben een nieuw coachduo in de zomer aangesteld. Met Piotr Konić als assistent, iemand met ervaring. En zoon Bartek als met iemand zonder heel veel ervaring als coach, maar met heel veel ervaring als speler. Onder andere voor de nationale ploeg van zowel Polen als Nederland. Toen zijn ze gaan bouwen en in het begin liep alles nog niet crescendo. Waren de resultaten nog niet top. En ze hebben zich gaandeweg het seizoen toch echt omhoog gewerkt, ontwikkeld en dus gepiekt. En wat bijvoorbeeld heel erg leuk is, is dat ze, ik noemde al even de halve finale met Sporting Pelt, stonden ze met 32-25 achter. En toen deden ze eigenlijk wat ze in de kwartfinale met Hubo Handbal ook deden. Namelijk een zevende veldspeler inbrengen. Een tactiek die ze in de finale ook hebben doorgevoerd. Dus met een beetje lef. Dus tel lef, ontwikkeling, een nieuwe coachduo bij elkaar op. En uiteindelijk nieuwe helden als doelman Martijn Hendricks. En dan komt daar een hele mooie winnaar rolt daar uit. Dus dat is eigenlijk iets om van te smullen.
1: Ja, maar je verwacht toch als je in de halve finale al zoiets ziet gebeuren, dat een Bocholt dan wel voorbereid is op zo'n zevende veldspeler, zou je denken.
2: Zeker, ja. En toch blijft dat iets dat als je dat als ploeg goed uitvoert, dus veel traint, goede afspraken maakt, blijf je dan met 7-6 in ondertal moeten verdedigen. En zeker in de eerste helft in de finale met Bocholt deed Bevo dat heel goed. 18-13 gingen ze rusten. In de tweede helft kwam Bocholt helemaal terug tot 1. Uiteindelijk is het 27-29 voor Bevo geworden. Wat je zegt, natuurlijk wil je je daarop voorbereiden. Maar als een ploeg dat bovengemiddeld goed uitvoert, dus daar zit echt heel veel trainingsuren in, er zitten goede afspraken in, dus dat hebben vader en zoon Konić goed gedaan, dan sta je in ondertal. Dus het is niet zozeer dat je dan verrast wordt, maar als dekking zijn heb je een mannetje minder en daar moet je tegen opboksen. En in een groot gedeelte van die finale heeft Bevo dat uitstekend uitgevoerd. Ik moet ook Julian Moeme noemen, de Duitse spelmaker van de Limburgers, die dat overwegend heel goed doet. Want balbezit is dan heel waardevol, maar ook risicovol, want verlies je de bal, dan is het doel leeg en kan de tegenstander scoren. En hij heeft wel bewezen dat hij een begenadigd spelmaker is, Moeme dus.
1: Nou, dan zeg je al bovengemiddeld uitvoeren van die tactiek. Want dat is inderdaad ook nog wel een dingetje. Want hoe vaak zie je wel niet dat er een heel klein foutje is en dat er dan in een leeg goal gescoord kan worden?
2: En het gebeurde ook in de finale. En zo kon Bocholt ook terugkomen. De aanvalsmachine van Bevo haperde. En Hendricks stopte ook niet zoveel ballen meer in de tweede helft als dat hij in de eerste helft deed. En dan wordt het gewoon weer spannend. En dan zie je dat Bocholt gewoon een heel goede ploeg is met een aantal heel ervaren schutters. Ik noem een Wout Winters, naast hem Jur Eusen, die ook mee is met het Nederlands team waar we het straks over gaan hebben. En die moeten het dan doen. Clem Leroy, de doelman van Achilles Bocholt, uitgeroepen ook tot doelman van de competitie. deed daar in die slotfase een schepje bovenop. Dus ze kwamen zeker terug. Ze straften de fouten van Bevo met die risicovolle tactiek af. Alleen op het eind scoorde Bevo ook nog twee keer. En dus kon Bocholt niet dichterbij komen dan één. En kregen we die mooie winnaar met een emotionele Piotr Konits, de vader van de assistent. En dat zegt wel een hoop over wat deze overwinning met Panningen doet.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel het mooie aan het verhaal. Dat Bevo eigenlijk ook in die halve finale, maar telkens wel weer terugkomt van eigenlijk best wel een achterstand. Ik bedoel, in de finale, in de halve finale was het nog erger natuurlijk tegen Pelt. Maar in de finale ook 5 punten op een gegeven moment. Ja, dat zijn, als je kijkt naar de verhoudingen in de competitie, zijn dat natuurlijk heel lastig overbrugbare achterstanden.
2: Ja, ik denk dat er weinig Belgische toeristen aanstaande zomer naar Panningen gaan. Want Hubo Handbal, Sporting Pelt en Achilles Bocholt, 3 Belgische kanshebbers, zijn allen door Bevo, dat veerkrachtig was, uitgeschakeld. En wat je zegt, hè, in de kwartfinale en halve finale met die achterstand. Gewoon waanzinnig knap. Piek op het juiste moment. En waar jij en ik, kan ik me zo voorstellen, dol op zijn. Een onverwachte winnaar. En een hele sympathieke winnaar. Dus een klein dorp in Limburg die al jaren veel indruk maken, of eigenlijk tientallen jaren, binnen het Nederlands handbal, waar bijvoorbeeld Lions failliet raakte, blijven zij in Noord-Limburg overeind. Met deze prachtige titel tot gevolg. Ja, vanuit Nederlands perspectief, want de Koymers Super Handball League is een Belgisch-Nederlandse competitie, maar vanuit de Nederlands perspectief een prachtig resultaat.
1: Wat doet dit resultaat met Bevo? Ik bedoel, toch hè, binnen en buitenland, spelers en trainers zullen dit resultaat natuurlijk ook wel gezien hebben.
2: Tuurlijk, dat trekt aan. Waar het begin van de competitie dus wat matig was, gaan ze nu hierna ook nog strijden met Aalsmeer, Volendam, de tegenstander in de halve finale, en Hurry Up om de titel. Nou, je kunt je voorstellen dat je nu bulkt van het zelfvertrouwen. En moet je dit doortrekken naar die landstitel. Ik zie het wel gebeuren. Aalsmeer werd in de halve finale uitgeschakeld door Bocholt. Dat had ook andersom kunnen zijn. Dat is niet zo gebeurd. Ik zie wel een finale tussen Bevo en Aalsmeer voor me. Maar goed, sport blijft onvoorspelbaar. Dus misschien wordt het wel Volendam, Hurry Up. Ik denk het niet, want Bevo heeft vertrouwen getankt. En Aalsmeer is misschien wel de beste uitdager van de Noord-Limburgers. Dit blijft gewoon bijzonder leuk. Ik herhaal mezelf, maar ik vind het wel echt wat vaak werd de Koymers Super Handball League, of de toenmalige Beneleague, door Belgische clubs gewonnen. Bocholt, Hasselt, Vizé een keertje. En nu Bevo.
1: Nou, en dan is die competitie voorbij. Dan gaan we direct door. Want aanstaande woensdag is alweer de eerste van een aantal hele belangrijke wedstrijden. Een tweeluik tegen Griekenland voor onze Team NL handbalmannen. Op het spel natuurlijk plaatsing voor het WK. We weten ook, dat was ook al de vorige WK-kwalificatiecyclus zo. Dus hopen op een herhaling van zetten. Hoe staan de mannen er eigenlijk voor? Want ik zag dat er toch last minute vanwege een ziekte en blessure wel wat wijzigingen zijn in de selectie van Staf van Olsen.
2: Klopt, dat zijn Kai Genen en Tom Jansen. Dat zijn dan met heel veel respect niet basisspelers. Ten Velde is er bij, Stijns, Kai Smits is terug, Verstijnen, Dani Baaiens. Dus de belangrijkste krachten, tussen aanhalingstekens, die zijn er wel echt bij. Dus natuurlijk, die blessures die zijn niet aangenaam. Genen en Jansen spelen beiden gewoon in Duitsland op heel hoog niveau. Maar zeg maar de as van de ploeg en daarbij de eerste 7-8 jongens zijn er wel bij. En dan moet je Griekenland verslaan. Nederland is favoriet in de tweeluik. Woensdag noem je dat uitduel en zondag in Rotterdam kunnen ze het WK-ticket binnenhalen. Dat zijn ze ook aan hun stand verplicht ten opzichte van Griekenland. Maar dat is nog niet zomaar gedaan, want je noemde al 2 jaar geleden. En toen werd de heenwedstrijd in Griekenland verloren met 4 verschil. Dus Oranje is gewaarschuwd.
1: Ja, want ik zeg wel inderdaad, laten we hopen op een herhaling van zetten van 2 jaar geleden. Maar toen maakten we het onszelf toch ook wel heel erg spannend, zeg maar.
2: Zeker, en Griekenland is moet je zeker niet onderschatten. In januari in de Golden League werd ook tegen Griekenland geoefend. Dat was absoluut geen ABC. Een aantal heel goede schutters, ook een doelman toen in vorm. Ja, en om op Bevo terug te komen. Een verrassing zit in de lucht met bijvoorbeeld een mooie tactiek, een verrassing of gewoon de vorm van de dag. Maar nogmaals, Oranje wil uitkomen op dit soort toernooien om stappen te blijven zetten. Steins, Smits, Baaiens, de gedroomde opbouwrij met Versteijnen daar misschien nog wel bij, is erbij. En bij mijn weten fit, dus dan moet je toeslaan.
1: Ja, en dat is natuurlijk belangrijk, want dat ontdeerde Nederland nog wel eens in het verleden. Dat op belangrijke momenten helaas door omstandigheden belangrijke spelers er ook niet bij waren.
2: Klopt, en hier hebben wij het met z'n tweeën en de luisteraar daarbij ook wel eens over gehad. Dat is ook de kwetsbaarheid van de nationale ploeg. Een goede kern en er komt met bijvoorbeeld Eusen, die ik noemde, best wat talent aan. Alleen je moet er nu staan en die jongens die er nu staan hebben de mentaliteit, hebben de training, hebben het niveau. Maar goed, als die uitvallen wordt het weer wat moeilijker. Ik noemde trouwens in mijn opsomming niet de Reinier Taboada, de nieuwe ster van Oranje. Die is er ook gewoon gelukkig weer bij en dat is zeker voor de dekking heel erg fijn.
1: Nou, nu had je het over eventueel verrassende tactieken en dergelijke. Nu hebben we geen spelers van Bevo in de selectie. Maar het toeval wil wel Eusen van Achilles Bocholt en Martijn Kleikers van Sporting Pelt. Ja, die zullen toch ook wel misschien extra oplettend zijn. En bij Staf van Olsel aankomen van wij zijn in het mes gelopen. Maar zo kan het dus ook.
2: Ja, zeker. En misschien is het voor hen wel goed dat er niemand van Bevo zijn gezicht laat zien tijdens de Interlandweek. Want dan worden Kleikers en Eusen misschien wel weer ziedend van woede. Nee, gekheid. Helemaal waar. Die kunnen meteen deze nare smaak wegspoelen door het halen van een WK-ticket. Dat lijkt me een heel mooi doekje tegen het bloeden.
1: Nou, nu zei je al, het wordt geen ABC'tje. Het is niet dat we er overheen gaan walsen. Nu zei ik al, vorige keer maakte het onszelf misschien een beetje lastig door dat heenduel op Griekenland te verliezen. Toen was het uiteindelijk in Almere, werd er dan met 6 goals verschil gewonnen. Dat was net aan genoeg om uiteindelijk dat WK-ticket te pakken. Verwacht je dat Nederland misschien nu gewoon met 2 overwinningen zich kan plaatsen?
2: Zeker. Ik denk dat Oranje sterker is dan Griekenland. Dus dat moet zeker kunnen. En als je iets op het wereldkampioenschap wil bereiken. Die hoofdfase heeft Oranje wel eens gehaald. Maar ik kan me eens voorstellen dat je de kwartfinale wel eens wilt halen. Dan moet je winnen tegen landen die nog sterker en groter zijn dan Griekenland. Natuurlijk is de uitdaging dat je een weekje samenkomt. Dat het in het weekje gebeuren moet. Dat je niet een lange voorbereiding draait. Maar dan alsnog is Nederland verder en sterker dan Griekenland. Dus gewoon beginnen in Griekenland met een zegen. En dan kun je het afmaken op eigen bodem.
1: We gaan het in de gaten houden. Woensdag 13 mei dus dat eerste duel in Griekenland. En zondag 17 mei in Rotterdam dus de return tegen de Grieken. Voor nu Stijn Steenhuis van Handball Insight. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Volgens ons bijpraten. En wij spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Graag. Tot snel. All Sports Radio Live.

0: Sport Radio Live.
1: Ja, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben er alweer zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met laten we zeggen, de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooi is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde.

0: Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus ja, we zijn een mooi uithangbord voor Golf in Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
0: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn. Want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers. Omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar ja, als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende long hitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat vinden spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, nu bevindt Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laag vlakte. Hè. Vroeger natuurlijk Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
0: Zeker. We hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, ja, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Ja, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
0: Ja, dat is natuurlijk meer dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, de Joost Luit, Darius van Driel, Mike Torop, die op de Tour spelen. Plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour. Die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen. En te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook vier Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden. En wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn natuurlijk zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel één of twee verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen, ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten uit op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
0: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al 2 keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers, dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen, Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus ja, er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
0: Ja, de 10e keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Dat we zijn heel lang, we wilden, ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we speelsters van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergesteld, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar. Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
1: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
0: KLMOpen.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KLM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
1: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief door toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
2: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Darts.
5: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga over gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympische Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische Sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische Talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische Talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking koming met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympisch Talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit er toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met...
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben. En sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van hey, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten. Dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is. Maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters, nou die inderdaad, ze komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een super mooie dag. Waarin ik echt alleen maar super veel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook gewoon wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ze krijgen al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. Daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook weer super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Nou, het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om toch wel dichtbij de helden te zijn die het op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooi voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En u zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meeste toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super, super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds doordat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaar gemist hebben en die ons team compleet kan maken, dus die kan meteen instromen? Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, anderen kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympische Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage vandaag.
2: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die er of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talenten komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom een succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sporten worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is hij niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag, maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
2: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
0: All Sport Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De roeiers en roeisters van Team NL die waren de afgelopen weken in het prachtige Zell am See in Oostenrijk voor een trainingskamp. Belangrijke timing, want in augustus zijn de wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan in Amsterdam. En ja, daar wil het team uiteraard gewoon pieken voor eigen publiek. Een trainingskamp organiseren is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, hoe zit het eigenlijk met faciliteiten, onderdak, voeding en ja, wat te denken van logistiek? Teammanager Linde Schumacher was hier mede verantwoordelijk voor en kan daar alles over vertellen. Linde, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst even over de timing van het trainingskamp. Het was de afgelopen weken. Een logische timing op dit moment in het seizoen. Want ja, in augustus, die wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan, is wel belangrijk.
2: Klopt, ja, die zitten eraan te komen en dat voelt iedereen natuurlijk ook. En we willen dat daar natuurlijk heel goed presteren met het team. Ja, en dan begin je natuurlijk al veel eerder in het seizoen met dit soort dingen om daar goede resultaten neer te kunnen zetten.
1: Ja, dat idee van een trainingskamp, want je kunt natuurlijk, hè, de bosbaan heeft natuurlijk fantastische faciliteiten. Daar traint iedereen eigenlijk altijd al bijna non-stop natuurlijk. Waarom is er dan gekozen voor een trainingskamp in het buitenland? Is het dan toch even een andere prikkel? Of is het misschien de hoogte, wat extra rode bloedcellen zoals we dat zo goed kennen?
2: Ja, het is een combinatie van die factoren. Dus inderdaad, het kamp was op hoogte. En daar zitten voordelen aan fysiek. En dat is gewenst. En het is ook, wat ik geprobeerd heb neer te zetten, is een kamp waarin eigenlijk alle randzaken om het trainen heen, dat gefaciliteerd is. En dan hoop ik dat de roeiers eigenlijk gewoon 3 weken lang het trainingsschema wat de collega's mooi in elkaar zetten, gewoon kunnen volgen zonder dat ze worden afgeleid door andere dingen. Volledige focus op met de ploeg het trainingsschema draaien en het eten wordt gemaakt en het hotel is netjes. En dan kunnen ze eigenlijk vol focus op het trainen. Dat is wat ik dan hoop dat er op zo'n trainingskamp voor de roeiers gefaciliteerd kan worden. En natuurlijk de fysieke voordelen van de hoogte, dat samen.
1: Ergens kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk dat een andere plek, een ander uitzicht eigenlijk ook wel eens een keer fijn is natuurlijk. Anders zit je alleen maar op de bosbaan te trainen. Niet dat dat geen mooie locatie is, maar als dan ook het WK er is, is misschien even eruit ook wel lekker. Hoe zijn jullie eigenlijk dan bij het Zell am See gekomen? Ja, het is natuurlijk een prachtige plek, maar hoe

0: zit dat dan met roeien?
1: Ja, dus wat eigenlijk de opdracht was, is om een hotel op hoogte of een verblijf op hoogte, een manier om van het meer van beneden naar boven te komen en een meer waarop geroeid mag worden. En tegelijkertijd niet te kort. Dus als het niet meer is dan de 2 kilometer bosbaan die we hier hebben. Het is ook wel lekker voor roeiers om niet de hele tijd te hoeven omdraaien. Om gewoon lekker door te kunnen varen. Dus dat zijn dan de eisen. En dan is het gewoon zoeken naar locaties. En vooral ook schakelen met gemeenten. Of we daar überhaupt mogen varen. Maar ook een hotel bereid vinden om eigenlijk voor de hospitality in het buitenland. In een specifiek skigebieden waar je dus liften hebt naar hotels bovenop een berg. Die zijn in april, mei helemaal niet open. Dus die moeten eigenlijk ook iemand hebben die daarvoor open staat om zo'n locatie open te zetten voor het Nederlands roeiteam. En ik denk dat we in Zellamzee de juiste persoon op het juiste moment hebben getroffen. Die bij het hotel werkte waar wij verbleven tijdens het kamp. En die man die zag er de lol wel van in. En die heeft ons eigenlijk met alles geholpen van A tot Z. En ik denk dat we daarom bij Zellamzee een goede combinatie van alle factoren hebben gevonden.
0: Ja, dus dat kwam eigenlijk fantastisch uit. Nu zit je natuurlijk ook met materiaal. Zo'n boot is niet klein en licht. De logistiek lijkt me dat ook nog wel wat voeten in de aarde hebben.
1: Ja, die boten zijn inderdaad groot. En ze gaan ook niet, als je een 8 roeiers voor een 8, dan nemen ze niet alleen een 8 mee. Ze nemen ook een 4 mee of een 2. Meerdere boten om verschillende soorten trainingen te kunnen doen. Dus er gaat eigenlijk een hele groot botentransport van Nederland naar Oostenrijk. En daar zitten dus ook nog weer dingen aan die geregeld moeten worden. Namelijk, waar gaan we dat dan neerleggen? En waar gaan we dan het water in? Want dat heeft uiteindelijk via, dus op een gegeven moment in mijn beste Duits, zo'n beetje heel Zellamzee gesproken. En zodoende kwamen we bij een watersportschool terecht. Die zei, nou, wij hebben wel plek voor jullie botenwagen en voor het botenterrein wat je dan moet gaan opzetten. En ook plek om het meer weer in te gaan. Want een 8 is 18, 19 meter lang. Niet elke steiger is lang genoeg, als er al een steiger is, om die boot te water te laten. Dus dat was ook een zoektocht. Wel een leuke zoektocht. Maar inderdaad wel een puzzel.
0: Nou, je zegt in je beste Duits. Maar dan helpt je achternaam natuurlijk ook wel, Linde.
1: Ja, die helpt wel. Maar ik ben niet geboren of getogen in Duitsland. Dus dat is het is wel. Men denkt vaak dat het beter is dan dat het is. Maar als je het vaak genoeg doet. En soms moet je ook, want in Oostenrijk willen ze soms niet Engels tegen je praten. Dan gaat het vanzelf, wordt het Duits heel goed. Of goed genoeg om jezelf duidelijk te articuleren wat je zou willen. En dan kom je een heel eind.
0: Ja, en gelukkig, Zellamzee is niet per se de grootste plek. Dus volgens mij is het ook wel een beetje zo'n ons kent ons dorp toch ook wel. Hè? Dus iemand zoiets zegt van, oh nee, wij kunnen dat niet. Oh, maar misschien, weet ik veel, mijn buurman van 3 straten verderop, die heeft misschien wel faciliteiten. Dan moet je hem even bellen. Is dat ook zo een beetje gegaan?
1: Zeker weten, ja. Ik heb op een gegeven moment ook aan mijn collega's proberen uit te leggen hoe ik dan weer contact heb gehad met de burgemeester van Zellamzee. Ik zeg, ik zou het je niet kunnen vertellen. Ik heb 10 mensen gesproken en opeens had ik die te pakken. Inderdaad, ons kent ons. Nee, maar je kan hem wel bellen of je kan haar wel bellen. En zo uiteindelijk hebben we alle juiste personen kunnen spreken. Maar dat was zeer zeker een ons kent ons verhaal.
0: Nu is ook één ding waar ik aan zit te denken, wat best nog wel wat werk vereist, is de hoeveelheid voeding en de soort voeding die daar natuurlijk genuttigd wordt. Want een hele hoop roeiers bij elkaar, daar gaat al nog wat voeding doorheen tijdens zo'n trainingskamp. Hoe is dat eigenlijk geregeld?
1: Wij hebben een eigen kok, Mark. En die is heel goed in inschatten hoeveelheden eten die we nodig hebben. En het hotel waar we zaten, die waren eigenlijk zo vrij om te zeggen, nou, we hebben een bestelsysteem, ga je gang. En dus heeft onze kok, die heeft dat allemaal ingeschat en geregeld. En uiteindelijk op locatie ook voor de roeiers gekookt. We hebben gewoon de hele keuken overgenomen. En hij heeft dat allemaal geregeld. Dus het scheelt dat wij iemand hebben die dat gewoon weet. En er gaat zeker heel veel voedsel doorheen. Maar dat kon op die manier geregeld worden.
0: Ja, en dat is dan toch wel fijn dat, dat zo'n hotel zegt van joh, ga lekker je gang. Want dat is ook niet vanzelfsprekend.
1: Nee, zeker niet. En daarom zeggen we ook wel van ja, juiste persoon op het juiste moment gesproken. Die hotelmanager waar we veel contact mee hebben gehad, die zag er dus en de lol van in om dit te gaan regelen. En die man kwamen we later achter toen we daar waren en veel met hem gesproken hadden. Die kwam eigenlijk uit de... die heeft veel hospitality, maar ook veel bruiloften georganiseerd. En hij zei gewoon, ja, ik heb gewoon heel vaak veel grote groepen, rare verzoeken. Hij had het over schnitzels in de vorm van hartjes voor 180 man en dat soort dingen. En hij is gewoon creatief geweest en die heeft gewoon kunnen inschatten wat wij nodig hadden en heeft het ons kunnen geven. Dus ja, juiste persoon, juiste moment en daar hebben we wel een gelukje mee gehad.
0: Nu zei je ook al iets interessants. Ja, je moet ook natuurlijk wel, wat logisch is trouwens, water hebben om op te roeien. Waar je op mag roeien. Want dat kan ik me ook nog zo inschatten. Ja, niet al het water is natuurlijk geschikt om op te roeien. Ik bedoel, als er te veel wind staat, te hoge golven. Ja, dan gaat het hele feest natuurlijk sowieso niet door.
1: Klopt. En dat was eigenlijk ook wel een factor waar we een beetje onzeker over waren voorafgaand aan het kamp. Al helemaal in Oostenrijk tussen bergen, het kan heel snel omslaan. En toen uiteindelijk de roeiers zijn gaan roeien op dat meer, ik denk dat het ongeveer dag 3 was dat alles stond en dat ze echt naar beneden zijn gegaan om te roeien. En toen kwamen ze boven en toen zeiden ze top. En toen dacht ik, ah, gelukkig, pak van mijn hart. Dat was weer een vinkje. En toen dacht ik van nou, dan komt het goed. Maar we zijn hier nog nooit geweest, dus het had zo kunnen zijn dat het helemaal geen prettig meer was om op te roeien. Maar het leek gewoon redelijk vlak en uiteindelijk is het de hele periode ook prachtig weer geweest en hebben ze daar helemaal geen gekke ervaringen op gehad, gelukkig.
0: Maar wat ook leuk is, gezien de periode dat jullie geweest zijn, is dat Koningsdag ook nog in die periode viel. Dat hebben jullie ook wel leuk opgepakt met het team, hè, zag ik.
1: Ja, klopt. Dat hebben ze boven op de berg gevierd. Ja, je moet toch op een manier een beetje het Koningsdaggevoel meenemen naar Oostenrijk. Dus dat hebben ze op de berg met allemaal leuke activiteiten en in het oranje. En daar hebben ze een leuk feestje van gemaakt, geloof ik.
0: Ja, dus het is niet zo dat het dorp dacht van wat zijn dat voor een stelletje gekken in het oranje. dat viel mee.
1: Ja. Ja, gelukkig waren ze boven op de berg, dus dan heeft niemand dat echt kunnen zien. Dus ze konden in alle rust Koningsdag vieren op hun manier.
0: Maar nu hoor ik natuurlijk wel dat het nou ja, best wel een goed trainingskamp was. Dat de roeiers tevreden waren. Nu hadden we het ook al over hè, wat dit voor eventuele voordelen heeft voor de roeiers. Hoe kijken zij nu richting dat WK? En wat gaat er eigenlijk in de tussentijd nog gebeuren? Want ja, het is in augustus. Dat duurt natuurlijk nog een paar maandjes.
1: Ja, klopt. Dus wat er nu nog gaat gebeuren is, over een paar weken, laatste week van mei, gaan ze naar Spanje Wereldbeker 1 roeien. Dus daar gaan ze nog even laten zien wat ze waard zijn. Dan eind juni gaan ze naar de Wereldbeker 3 in Zwitserland, in Luzern. En daarna gaan ze nog een keer op kamp. En dan is het WK. Dus we zijn er nog niet. Maar er staan nog wel leuke momenten op de planning. En ja, dat is wat eraan zit te komen.
0: Ja, nu komt er nog een kamp aan. Gaat dat ook een beetje richting Oostenrijk plaatsvinden? Of is dat wat dichter bij huis?
1: Nee, dat is ook richting Oostenrijk inderdaad. Dat is wel een locatie waar ze al vaker geweest zijn. Okay. Dus dat is wat minder haken en ogen dan Zellamzee was.
0: Maar ja, ik hoor wel, eigenlijk dat was het eigenlijk allemaal top daar in Zellamzee. Ik voel aan mijn water dat dit denk ik niet de laatste keer is dat jullie die kant op gaan.
1: Ja, daar moeten we nog even naar kijken of ze ons nog een keer willen hebben. Daar we niet te veel de boel op stelt hebben gezet. Maar het zou mooi zijn als iedereen ervoor open blijft staan om daar nog een keer naartoe te gaan.
0: Nou, tot slot, je was volgens mij wat eerder naar huis dan het kamp duurde. Was dat niet ergens jammer?
1: Tuurlijk, ja zeker. Dat is wel heel jammer, want het was prachtig daar. En zo bovenop zo'n berg en midden in de natuur. Ik vond het heel mooi, maar goed, er moet ook weer andere dingen geregeld worden. Dus zij konden trainen en kom ik weer terug naar Nederland. En voor de volgende uitzendingen weer door.
0: Ja, precies. Nou ja, dan, dat hoort natuurlijk ook bij het leven als teammanager. Linde Schumacher, mag je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor je tijd, voor deze insights in ja, hoe zo'n trainingskamp eigenlijk werkt aan de achterkant. Want dat is denk ik voor nou ja, veel mensen ook wel interessant om te weten. En ook natuurlijk als teammanager heel veel succes met alles wat komen gaat.
1: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
2: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
6: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de CIMAC Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielerfans die we natuurlijk in grote getalen hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd. Want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk. Maar een wielerkoers organiseren in Nederland. En dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours. Ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie. Die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de CIMAC Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de CIMAC Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen of ja, het samenkomen van mannen- en vrouwenwielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco-Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van wildtoerstatus af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Event die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, dat is natuurlijk wel even wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg ja. Maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, maar de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen wildtoestatus. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. De vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, dat moet, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, nou, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. En betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Ja, het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar nou ja, weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je maakt zoveel, je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meest contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar er is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar ja, je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten, of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat zijn. Nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets. Dat zit wel iets. Ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.
0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
4: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, het is mei, dus alle ogen zijn weer gericht op de Indianapolis Motor Speedway. De hele maand wordt in de IndyCar toegewerkt naar the greatest spectacle in racing. Jawel, de Indy 500. Afgelopen weekend werd de Grand Prix op de road course al verreden. Die werd gewonnen door Christian Lundgaard. En nu begint de lange aanloop naar de 110e editie van de Indy 500. Dus ja, wat mogen we verwachten? Welke teams gaan het top doen? En ja, wat kan onze eigen Rinus VK laten zien met zijn Junkos Hollinger Racing? Nou, ik ga erover in gesprek met René Hoogterp van Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, de mooiste maand van het jaar is weer begonnen, hè, René?
2: Het is echt een feestmaand. Het is een beetje een cliché, maar ja, hier doe je het eigenlijk wel voor. Het hele IndyCar-veld leeft echt toe naar die Indy 500. Natuurlijk, het is één van de 18 races. Maar als er eentje is die je wil winnen, of waar je ook goed wil presteren, dan is het wel deze Indy 500. Dus het is echt zoveel meer dan zomaar een evenement in het jaar. Dus ik zit er helemaal klaar voor. Leuk hoor.
1: Ja, en wat dat sowieso het event bijzonder maakt, is natuurlijk het feit dat er gewoon eigenlijk een hele maand wordt gebruikt om voor te bereiden op het event. Ik bedoel, dat kun je in de Formule 1 niet voorstellen, dat het voor de Grand Prix van Monaco, wat dan zeg maar een beetje vergelijkbaar is qua statuur en ook onderdeel is van die Triple Crown. Je kunt je niet voorstellen dat de Formule 1 een maand lang alleen maar toewerkt naar de Grand Prix van Monaco.
2: Nee, en dan denk je echt, waar doe je het voor? Want de race in Monaco is toch niet altijd even spectaculair. Maar nee, het is ook een stukje traditie natuurlijk ook. Waar je in het verleden echt 40, misschien wel 50 auto's had. Dan had je heel veel testdagen en heel veel schadegevallen en heel veel technisch malheur. Waardoor je gewoon al die vrije trainingen nodig had. Omdat er ook heel veel deelnemers waren die de rest van het jaar niet deelnamen. Ja, dat is natuurlijk even wat minder nu. Maar feit is wel, ja, er zijn inderdaad heel veel vrije trainingen. De afgelopen weekend natuurlijk Grand Prix gehad. Gisteren hebben we de eerste trainingsdag gehad. Vandaag gaat er weer getraind worden. Morgen, vrijdag. En dan hebben we komend weekend de kwalificatie. En dan hebben we daarna ook nog twee warm-up sessies. Dus het blijft heel veel rijden voor de rijders. Maar allemaal om maar die auto's zo... precies af te stellen dat hij perfect is voor de kwalificatie natuurlijk in eerste instantie.
1: Ja, en dan niet vergeten dat we afgelopen weken ook nog wat open trainingen gehad hebben. Rookie tests natuurlijk, komt er ook allemaal weer bij kijken. En natuurlijk afgelopen weekend de Grand Prix op de road course. Dat is altijd ook weer zo'n mooi moment in de maand mei. We denken natuurlijk allemaal terug aan een paar jaar geleden dat Rinus VK hem won. Nu was het Christian Lundgaard. Neem ons even mee terug naar afgelopen weekend. Wat voor een race was het?
2: Ja, het is de Indianapolis Motor Speedway, de road course. Daar komen sinds 2014. Maar we hebben er echt al 18 races gereden in zo'n korte tijd. Heeft er mede mee te maken dat we in COVID-tijd daar zelfs 3 keer reden, volgens mij. Dus met andere woorden, de teams en de rijders die kennen het circuit wel. Het circuit is ook niet heel erg ingewikkeld. Het is vrij kort. En dus zit het veld heel dicht bij elkaar. Maar toch, dan kun je bedenken, ja, wat voor interessante race kun je dan krijgen? Nou, die kregen we dus afgelopen zaterdag. Omdat meteen al hectiek was in die openingsfase. Felix Rosenqvist die even wat te laat was bij het aanremmen. En meteen wat mannen meenam in zijn val. Waardoor we een vroege neutralisatie kregen. Daarna ook nog wat vreemde neutralisatie. Wat ervoor zorgt dat misschien een wedstrijd die je van tevoren al had uitgedokterd van, nou, dit wordt het. Dat werd het dus uiteindelijk helemaal niet. En met dus ook een verrassende winnaar in Christian Lundgaard. En dat is natuurlijk altijd wel lekker. Dat Alex Palou er eventjes niet zomaar mee vandoor ging.
1: Ja, toch even een moment om nog uit te lichten. De neutralisatie of ook weer niet neutralisatie rondom het stilvallen van Alexander Rossi op het start-finish straight. Dat was een hele gekke situatie die in eerste instantie gevaarlijkerwijs gewoon maar met lokaal geel werd afgedaan.
2: Ja, daar klopte niet veel van. En IndyCar heeft nu eigenlijk ook toegegeven dat dat niet helemaal klopte. En dat ze dus dat in het vervolg ook niet meer gaan doen. Dat ze dus ook niet meer gaan afwachten van, nou ja, komt een full course caution, komt dat niet heel goed uit voor de leiders? Dat is een beetje gek natuurlijk, want het is een veiligheidsissue. Er staat gewoon een auto stil. Dan zul je dus meteen een full course caution moeten uitbrengen. En je zou niet mogen meewegen dat het misschien niet helemaal gunstig is voor de leider op dat moment in de wedstrijd. Nee, De hele regel is juist, de pitstraat wordt gesloten. Dus ja, als er een full course caution is, dan kan het soms nadelig zijn. Maar dat is ook juist de charme van de sport. Dus het is een raar verhaal. Rijders waren er echt ook heel boos over. Gelukkig liep het met een sisser af. Maar uiteindelijk heeft het ons wel de wedstrijd gegeven die we misschien wel wilden krijgen. Want ook een Alex Palou in het team van Ganassi, die liet zich daardoor ook verrassen. Ja, daardoor moest Palou zich van relatief achteraan zich naar voren knokken.
1: Dan vooruitkijken natuurlijk naar de aanstaande 110e editie van de Indy 500. Wat interessant is dit jaar, normaal gesproken hebben we natuurlijk heel veel losse wagens die willen proberen deel te nemen. Dan heb je nog zo'n last chance qualifying en dan wordt er gebumpt. Dan moeten mensen die mogen niet meedoen. Dat is dit jaar even anders. Er zijn eigenlijk geen extra teams die mee willen doen.
2: Ja, er zijn wel extra teams die meedoen. Dus ze komen op 33 auto's uit. Dat zijn natuurlijk meer dan de 25 die we normaal hebben in het seizoen.
1: Ja, precies.
2: Maar het zijn er maar 33. Het zijn er niet 34, 35. Kijk, er mogen maximaal 33 man meedoen. Mm-hmm. En die hebben we dus ook. Dus de hele charme van het bumpen, zoals je zegt, dat maakt ook de Indy 500 speciaal. Iedereen kan deelnemen. En ook al heb je het hele seizoen meegedaan, als jij niet bij de beste 33 staat, dan doe je gewoon niet mee. Helaas hebben we die tragiek hebben we dit jaar niet, want we hebben er maar 33. En dat betekent dus ook dat de voorbereiding voor de teams ook wat relaxter is aan de ene kant. Want je hoeft minder risico te nemen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, je kunt ook weer meer risico nemen, want je doet toch sowieso mee. Iedereen doet mee aan de wedstrijd. Dus dat geeft een andere dynamiek. Jammer, absoluut jammer. Maar dat wil niet zeggen dat we zaterdag en zondag geen spectaculaire kwalificatie gaan zien. Want je wilt toch gewoon er goed bij staan. En dat gaat natuurlijk altijd onnoemelijk hard. Dus dat is altijd leuk om te zien.
1: Rinus Vike, die moeten we natuurlijk benoemen als Nederlander zijnde. Wat kunnen we daarvan verwachten? Want ja, we zijn natuurlijk jaren gewend. ECR had het natuurlijk altijd goed voor elkaar op de Indianapolis Motor Speedway. Pitstops even daar gelaten. Maar de auto was eigenlijk altijd goed. Dus we zagen hem veelal vooraan. En natuurlijk goed rijden. Dat is misschien wel iets anders bij Junkos Hollinger Racing.
2: Nou, het is, kijk, Ed Carpenter Racing had altijd op de Speedway een goede auto. En daar heeft VK ook laten zien dat hij echt heel rap is. Heel vaak op de eerste startrij heeft hij zich weten te kwalificeren. Vorig jaar reed hij voor het achterhoedenteam van Dale Coyne. Ja, dan merk je dus echt dat je dan met hangende wurgen jezelf kan plaatsen voor de wedstrijd. Bij Junkos heb ik het idee dat het wel een oké auto is. Vorig jaar Connor Daly liet er ook hele mooie dingen in zien. Dit jaar in Phoenix was die auto ook eigenlijk al heel goed. Ik heb wel het vertrouwen dat hij wel in de Fast 12 zou moeten kunnen komen. Met andere woorden, dat hij dus ook sowieso op de zondag in actie gaat komen. Dus zaterdag wordt er getraind een hele dag lang. En dan moet je zorgen dat je binnen de top 15 bent. En dan mag je op zondag nog een keer in actie komen. Ik denk dat wel moet lukken. Dus ik heb er wel goed vertrouwen in. Het zal niet zo'n... niet zo'n speciaal moment zijn als bij de Ed Carpenter auto, denk ik. Maar ik verwacht hem zeker binnen de top 12. Dat acht ik toch wel haalbaar voor Rinus.
1: Ja, nu is dat natuurlijk heel erg fijn om te horen. Dan helpt het wel dat de pitstops in ieder geval wel een stuk beter gaan.
2: Ja, over het algemeen wel. Moet ik zeggen dat het juist afgelopen weekend dat we helemaal niet goed ging. Maar dat is dan... laten we maar zeggen, een slechte generale, hopelijk. Nee, pitstops zijn ontzettend belangrijk bij de Indy 500. Het is een 500 miles race, de naam zegt het al. En je zult toch echt 7, misschien wel 8 pitstops maken. En als je bedenkt, als jij met 380 km per uur op het rechte stuk rijdt, als jij een seconde langer stilstaat, ja, dan ben je gewoon zomaar 100 meter kwijt. En als je dat zou moeten inhalen op race snelheid, is dat toch echt wel een uitdaging. Dus er kunnen heel veel auto's tussen komen. Dus je ziet bij een pitstop, elke seconde

0: altijd een ovalspecialist geweest. En rijdt nu voor het eerst voor het grote Penske. En laat dit seizoen eigenlijk al zien dat hij echt, echt heel goed kan rijden. Alex Palou, ook hij natuurlijk, weet nu hoe het is om te winnen op de Speedway. Heeft ook gisteren in de eerste test ook wel hele indrukwekkende dingen laten zien. Dus natuurlijk is een Alex Palou een groot kans hebben. En misschien is het ook wel weer McLaren. Misschien gaat McLaren nu toch ook stappen maken met Pato O'Ward. Daar verwacht ik ook veel van. En ja, toch die gekke Japaner Takuma Sato. Ja, die weet altijd het meer uit zo'n rail te persen dan wie dan ook. Ook zo'n Takuma Sato is ook een mooie kanshebber. Dus maar er zijn heel veel kanshebbers. Dat maakt het ook mooi. Het is een lange wedstrijd, kan heel veel gebeuren. Genieten.
1: Nou ja, dat gaan we zeker doen. Wanneer is wat eigenlijk een beetje te volgen op de Nederlandse kanalen?
0: Ja, komend weekend, kijk, de komende dagen zijn dan de vrije trainingen. Maar op Ziggo Sport zenden we de kwalificatie uit op zowel zaterdag als zondag. Zondag dan ook met Nederlands commentaar. Op zondag dus de beslissing. Dan weten we dus wie doorgaat naar de top 12 en dan de top 6. En die dus ook pole traint voor de 110e editie van de Indy 500. Dan hebben we op maandag nog een vrije training en op vrijdag nog een vrije training. Ja, en dan op zondag 24 mei. Ja, dan vanaf een uurtje of 6 uit mijn hoofd, dan gaat het helemaal los. Dan wordt het één groot spektakel met ook weer een mooie voorbeschouwing. Waar je ook als fan in het publiek kan zitten. Dus meld je vooral aan. Dat wordt een leuk feestje.
1: Het wordt sowieso een prachtige dag natuurlijk. Want we gaan nog veel en veel meer die dag zien qua autoracen. Wat heel bijzonder is. Met natuurlijk ook de Grand Prix van Monaco en de Coca-Cola 600. Dus ja, het wordt één groot feest die dag. René Hoogterp van Ziggo Sport Racing mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En spreek je uiteraard snel weer.
0: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk, hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, de Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Hè, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. Inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerste of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wil ik eigenlijk net zeggen. Want je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
2: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. Ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. En dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dat is dan voor die speelsteden. De oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. En dan moeten we natuurlijk ook, ja, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit.